0: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams.
2: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voor.
4: Studio Brussel, live.

0: Brussel.
1: Het is 3:00, een goeie nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De Vlaamse regering heeft net voor de politieke zomervakantie verschillende akkoorden bereikt, onder meer over de toekomst van de regionale luchthavens in Vlaanderen. De regering zegt dat ze blijft geloven in de meerwaarde van die 4 luchthavens, maar ook dat die meer op eigen benen moeten staan en minder subsidies zullen krijgen. Bevoegd minister Annick de Ridder is tevreden en laat weten dat ze de luchthavens meer zullen kunnen samenwerken en moeten inzetten op hun duurzame groei. In Brasschaat in Antwerpen gaan de kinderboerderij en het bijhorende café vanaf vandaag tijdelijk dicht. De gemeente neemt die maatregel in overleg met de uitbater na de uitbraak van een besmetting met de stekbacterie. Wellicht zijn dieren of hun uitwerpselen de bron van die besmetting. Vorige week raakte bekend dat 5 kinderen ernstig ziek zijn geworden. Daarna zijn meteen maatregelen genomen. Nu is duidelijk geworden dat er nog een 6e kind ziek is. Je hoort burgemeester Adinda van Gerven.
2: Deze is opgedoken van voor afgelopen zaterdag, de dag dat de maatregelen in voegen zijn gegaan. Dus we zijn gerust dat we goed bezig zijn, maar aangezien er toch nog ergens een besmetting opgedoken is en dat de link met onze kinderboerderij heel waarschijnlijk toch wel aanwezig is, willen wij geen risico's nemen, want de gezondheid van onze mensen, ja, dat is het belangrijkste en dat willen wij ten volle veiligstellen.
1: De kinderboerderij zal nu aanpassingen moeten doen om de hygiëne te verbeteren. Aan de vooravond van het slotweekend van het wereldkampioenschap voetbal hebben de Amerikaanse president Trump en FIFA-voorzitter Infantino alvast de balans opgemaakt van het WK. Dat gebeurde met veel wederzijdse complimenten. Trump zei dat de Verenigde Staten ook volgende wereldkampioenschappen willen organiseren, maar dat ze dat dan zonder Canada en Mexico zouden doen. Infantino prees de president en zijn hele entourage en schuwde de grote woorden niet. Dit WK is het belangrijkste sociale en culturele evenement uit de menselijke geschiedenis, zegt hij.
3: This has not just been and is not just the greatest World Cup of all times. It is the greatest human, social and cultural event that mankind has ever witnessed and seen. And we are all part of it. And for this, I thank you very much, Mr. President.
1: Vannacht overal droog met opklaringen bij temperaturen tot 17 graden. De dag begint bewolkt, later meer zon, maar ook kans op een bui. Temperaturen tot 24 graden in het centrum, aan zee 19 graden. Zondag eerst bewolkt met wat regen aan de kust en in de Ardennen. Overdag afwisselend zon en wolken. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Studio Brussel, live.

0: Bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
3: Studio Brussel, live.

0: Brussel.
1: 4 uur, een goeiemorgen. VRT Nieuws met Jo Valfekes. De Vlaamse regering trekt 40 miljoen euro extra uit voor meer plaatsen in woonzorgcentra. In totaal komen er ruim 3.300 plaatsen bij. Een groot deel daarvan zijn plaatsen voor kort verblijf. Daar kunnen ouderen tijdelijk terecht als thuiswonen even niet lukt, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname. Minister van Welzijn Genee wil zo ouderen langer thuis laten wonen en mantelzorgers wat ademruimte geven. De regering maakt ook bijna 6 miljoen euro vrij om de inzet van jobstudenten in woonzorgcentra structureel te verankeren. Het conflict tussen Iran en de Verenigde Staten escaleert verder. Het Iraanse leger heeft vannacht doelwitten in Jordanië en Kuwait aangevallen. Ook in Bahrein ging het luchtalarm af. De aanvallen komen na een nieuwe golf van Amerikaanse bombardementen op Iran, al voor de 7e nacht op rij. Daarbij vielen zeker 3 doden en 8 gewonden. Iran sluit ook de straat van Hormuz verder af. De revolutionaire garde viel 4 schepen aan met raketten en drones. En volgens Iran zijn 2 tankers in brand gevlogen toen ze op zeemijnen botsten. De VS ontkennen dat dat gebeurd is. In verschillende steden in Oekraïne is er opnieuw betoogd tegen het ontslag van de minister van Defensie Fedorov. Hij was amper een half jaar aan de slag en had een conflict met de opperbevelhebber van het leger. Fedorov is erg populair, want hij leek het tij te kunnen keren in de oorlog met Rusland. Er is dan ook veel onbegrip, zegt journalist Arno de Dekker in Kharkiv.
2: Boos en ook verrast ook door die beslissing. En rond mij ongeveer 200 à 300 mensen die aan het protesteren zijn vreedzaam. Ludieke bordjes om te vragen, wat is er aan de hand? Breng Fedorov back. En dat is toch redelijk uitzonderlijk, want het is een stad, een grote stad met veel inwoners, maar heel dicht bij het front, 30 kilometer. Dus het toont wel dat het leeft, hè, ondanks de gevaren hier in Kharkiv. Want ze snappen niet goed wat er gebeurd is en waarom dat hij nu is ontslaan.
1: Honderden bosbranden in Canada zorgen voor gevaarlijk slechte luchtkwaliteit in grote delen van de VS. Steden als Detroit, Chicago, New York en Washington liggen onder dikke rookwolken. De Amerikaanse president Trump beschuldigt Canada van opzettelijke nalatigheid bij het beheer van de bossen. Hij dreigt ermee om Canada nieuwe handelstarieven op te leggen. De Canadese premier Carney wijst erop dat klimaatverandering een gedeelde verantwoordelijkheid is. Canada telt momenteel bijna 900 actieve bosbranden. En nog in Canada heeft een zwarte beer een gepensioneerd echtpaar gedood. De 70ers verbleven in een blokhut bij een meer. Ze waren er om te vissen. Toen de familie hen niet meer aan de lijn kreeg, schakelde ze de politie in. Die vond de lichamen bij het meer. Natuurbeheerders hebben de beer opgespoord en afgemaakt. De dag begint bewolkt, later meer zon, maar ook kans op een bui. Temperaturen tot 24 graden. Morgen, zondag, eerst bewolkt met wat regen aan de kust en in de Ardennen. Overdag zon en wolken en tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.
5: Can we go thrift shopping?
6: What? What?

0: Brussel.
1: Goedemorgen, het is 5:00. VRT Nieuws met Jo Valfekes. De Vlaamse regering heeft net voor de politieke zomervakantie verschillende akkoorden bereikt, onder meer over de toekomst van de regionale luchthavens. De regering zegt dat ze blijft geloven in de meerwaarde van die 4 luchthavens, maar ook dat die meer op eigen benen moeten staan en minder subsidies zullen krijgen. Bevoegd minister De Ridder is tevreden en laat weten dat de luchthavens meer zullen samenwerken en moeten inzetten op een duurzame groei. Het dossier lag al enkele weken moeilijk binnen de Vlaamse regering, maar ook andere kwesties, onder meer over vergunningen en ouderenzorg, lagen zwaar op de maag. Dat lijkt alleen maar zo, zegt Vlaams minister-president Diependalen.
2: Ik weet dat het beeld naar buiten toe anders is, maar ik moet eerlijk zeggen dat rond de tafel zit die sfeer goed. Er wordt goed gediscussieerd, maar altijd op een heel hoffelijke manier. Ik denk inderdaad dat de perceptie naar buiten niet goed is, maar ik ben er wel van overtuigd dat het beleid dat we voeren wel goed is. We gaan alleen moeten zorgen dat we dat wat beter gezamenlijk uitdragen. Daar is wel nog wat werk aan.
1: De regering heeft ook de regels aangescherpt rond het uitzenden van belangrijke sportwedstrijden. Die moeten altijd verplicht te zien zijn via het klassieke televisieaanbod en dus niet exclusief op een betaalzender of in een app. Op de lijst staan onder meer ook wedstrijden van de Rode Duivels, het EK en het WK voetbal. Mogelijk wordt die lijst nog uitgebreid, zegt minister van Media Sieltje van Achter.
3: Naar de toekomst toe willen we ook die lijst herbekijken. En die is denk ik al meer dan 20 jaar oud. Bijvoorbeeld vrouwensporten zijn hier echt opgenomen. Terwijl ja, bijvoorbeeld in de basket ons vrouwenteam het bijzonder goed doet. Ik zeg nu niet dat die op de lijst moet komen. Maar we gaan dat wel herbekijken. Maar daarvoor heb je de goedkeuring van Europa nodig. Dus dat zal nog wel een tijdje in beslag nemen.
1: Het Internationaal Monetair Fonds maakt ruim 300 miljoen euro vrij voor Venezuela. Dat geld gaat naar de heropbouw na de 2 zware aardbevingen die vorige maand het noorden van het land troffen. De schokken verwoestten toen duizenden gebouwen en kostten al minstens 5000 mensen het leven. Interim-president Delcy Rodriguez wil het geld gebruiken voor huisvesting, het herstel van de infrastructuur en essentiële openbare diensten. Aan de vooravond van het slotweekend van het wereldkampioenschap voetbal hebben de Amerikaanse president Trump en FIFA-voorzitter Infantino alvast de balans opgemaakt van dat WK. Dat gebeurde met veel wederzijdse complimenten. Trump zei dat de VS ook volgende wereldkampioenschappen willen organiseren, maar dat ze dat dan zonder Canada en Mexico zouden doen. Infantino prees de president en zijn hele entourage en schuwde de grote woorden niet. Dit WK is het belangrijkste sociale en culturele evenement uit de menselijke geschiedenis, zegt hij.
4: This has not just been and is not just the greatest World Cup of all times. It is the greatest human, social and cultural event that mankind has ever witnessed and seen. And we are all part of it. And for this, I thank you very much, Mr. President.
1: De dag begint bewolkt, later meer zon, maar ook kans op een kleine bui. Temperaturen tot 24 graden in het centrum, aan zee tot 19 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen aan de kust en in de Ardennen. Overdag zon en wolken en opnieuw 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Rokken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee, lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de

0: zit geen leuk club, dat is dansbaar. 11 platen geschreven, ben dankbaar. Ervaring, ik was al lang daar. En betalen, cash dat is standaard. Ik ben on fire, te licht ontvlambaar. Ze zeggen de gie is een chansaar. Ik burn incense, staf aan mijn altaar. Burn calorieën, ben net als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen els of lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoek, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan.
1: Chukinho, tjana la salsa.
0: Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet.

Zeg, is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget.

0: Radio Brussel.
1: Het is 6 uur. Een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De federale regering heeft tot iets na 5 uur vannacht bijeengezeten over de voor de laatste vergadering voor de zomervakantie. Er zijn verschillende akkoorden gesloten, onder meer over een minimale dienstverlening in de gevangenissen en een sociaal akkoord bij Defensie, maar ook over een invoerverbod voor producten uit Palestijnse gebieden die door Israël bezet worden. De topministers zaten bijeen sinds gisterochtend. Ze zochten onder meer ook een akkoord over flexibeler werkuren en een hervorming van het pensioensparen. De Vlaamse regering heeft net voor de politieke zomervakantie verschillende akkoorden bereikt, onder meer over de toekomst van de regionale luchthavens in Antwerpen, Oostende en Kortrijk-Wevelgem. De regering blijft geloven in de meerwaarde van die luchthavens, maar zegt ook dat die meer op eigen benen zullen moeten staan en dus minder subsidies zullen krijgen. Het dossier lag al enkele weken moeilijk binnen de Vlaamse regering, maar ook andere kwesties, onder meer over vergunningen en ouderenzorg, veroorzaakte oneenigheid. Maar de sfeer binnen de regering blijft goed, zegt Vlaams minister-president Diependalen.
2: Ik weet dat het beeld naar buiten toe anders is, maar ik moet eerlijk zeggen dat rond de tafel zit die sfeer goed. Er wordt goed gediscussieerd, maar altijd op een heel hoffelijke manier. Ik denk inderdaad dat de perceptie naar buiten niet goed is, maar ik ben er wel van overtuigd dat het beleid dat we voeren wel goed is. We gaan alleen moeten zorgen dat we dat wat beter gezamenlijk uitdragen. Daar is wel nog wat werk aan.
1: De Verenigde Staten hebben voor de 7e nacht op een rij doelwitten in Iran gebombardeerd. Ook de spanningen in en rond de straat van Hormuz lopen op. De Iraanse revolutionaire garde heeft 4 olietankers geblokkeerd die met Amerikaanse begeleiding door die zeestraat probeerden te varen. De zeestraat is al langer een twistpunt, maar de voorbije week escaleert de situatie opnieuw. Iran blokkeert de scheepvaart terwijl de Verenigde Staten de route open willen houden. En aan de vooravond van het slotweekend van het WK voetbal hebben de Amerikaanse president Trump en FIFA-voorzitter Infantino de balans opgemaakt. Dat gebeurde met veel wederzijdse complimenten. Trump zei dat de VS ook de volgende wereldkampioenschappen willen organiseren, maar dan wel zonder Canada en Mexico. En Infantino prees de president en zijn entourage en schuwde de grote woorden niet. Dit WK is het belangrijkste sociale en culturele evenement uit de menselijke geschiedenis, zei Infantino.
3: This has not just been and is not just the greatest World Cup of all times. It is the greatest human, social and cultural event that mankind has ever witnessed and seen. And we are all part of it. And for this, I thank you very much, Mr. President.
1: Het weer. Eerst op veel plaatsen zwaar bewolkt, in de loop van de dag opklaringen en wolken met kans op een lichte bui en tot 25 graden. Morgen worden de opklaringen breder en op begin volgende week afwisselend wolken en opklaringen, vaak droog en maximaal rond 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2 en de Kidnetrappers van Hallo Kroket. Kom de hele zomer langs in Blankenbergen. Of volg

0: keuken? Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando. Grando, Grando, Grando. Wat was dat?
1: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leijze-app of op deleijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
0: Flashy.
1: Voorwaarden op deleijze.be/superplus. De Leijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste De Leijze-winkels gewoon open.
2: Dit is Studio Brussel.
3: Studio Brussel.
2: Life is music. Life is music.
3: Studio Brussel.
4: 7 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De federale regering heeft tot iets na 5 uur vannacht bijeengezeten voor de laatste vergadering voor de zomervakantie. Er zijn verschillende akkoorden gesloten, onder meer over 5 dagen extra familiekrediet voor wie een kindje krijgt en een flexibeler werkrooster. Werkuren worden vanaf nu berekend over een jaar en niet per maand. De ministers zaten sinds gisterochtend samen. Ze vonden onder meer ook een akkoord over een invoerverbod voor Israëlische producten uit bezette Palestijnse gebieden en over een sociaal akkoord bij Defensie. De Vlaamse regering heeft net voor de vakantie verschillende akkoorden bereikt, onder meer over de toekomst van de regionale luchthavens in Antwerpen, Oostende en Wevelgem. De regering blijft geloven in de meerwaarde van die luchthavens, maar zegt ook dat die meer op eigen benen moeten staan en dus minder subsidies zullen krijgen. En de Vlaamse regering heeft ook de regels aangescherpt voor het uitzenden van belangrijke sportwedstrijden. Die moeten altijd verplicht via klassieke tv-zenders te zien zijn en dus niet alleen op een betaalzender of in een app. Op de lijst staan onder meer de wedstrijden van de Rode Duivels, het EK en het WK voetbal. En mogelijk komen er nog bij, zegt minister van Media Sieltje van Agter.
5: Naar de toekomst toe willen we ook die lijst herbekijken. En die is denk ik al meer dan 20 jaar oud. Bijvoorbeeld vrouwensporten zijn hier echt opgenomen. Terwijl, ja, bijvoorbeeld in de basket, ons vrouwenteam het bijzonder goed doet. Ik zeg nu niet dat die op de lijst moet komen, maar we gaan dat wel herbekijken. Maar daarvoor heb je de goedkeuring van Europa nodig. Dus dat zal nog wel een tijdje in beslag nemen.
4: De zware brand die in het zuiden van Noorwegen ruim 100 woningen heeft verwoest, is nog altijd niet onder controle, zegt de brandweer. Het vuur brak gistermiddag uit in 1 huis in Drammen, op 50 kilometer ten zuidwesten van Oslo. De felle wind maakt het de hulpdiensten bijzonder moeilijk. Honderden mensen zijn geëvacueerd en mogelijk moet ook een ziekenhuis in de buurt nog ontruimd worden. 1 brandweerman raakte licht gewond, verschillende mensen liepen een rookvergiftiging op. In Rusland zijn 7 doden gevallen na een Oekraïense droneaanval waarbij brand uitbrak in een sorteercentrum van een online winkel. Dat gebeurde op zo'n 500 kilometer van Moskou. Ook een ander distributiecentrum van dezelfde winkel in de regio Moskou is getroffen door een droneaanval. Op beelden op sociale media is een enorme rookpluim te zien boven de gebouwen. In Moskou raakte niemand gewond. In verschillende steden in Oekraïne is opnieuw betoogd tegen het ontslag van de minister van Defensie, Fedorov. In de hoofdstad Kiev kwamen 1000 mensen op straat. Fedorov was amper een half jaar aan de slag en had een conflict met de opperbevelhebber. De minister van Defensie is erg populair, want hij leek het tijd te kunnen keren in de oorlog met Rusland. Er is dan ook veel onbegrip, zegt journalist Arno de Dekker in Kharkiv.
6: Boos en ook verrast ook door die beslissing. En rond mij ongeveer 200 à 300 mensen die aan het protesteren zijn vreedzaam. Ludieke bordjes om te vragen, wat is er aan de hand? Bring Fedorov back. En dat is toch redelijk uitzonderlijk, want het is een stad, een grote stad met veel inwoners, maar heel dicht bij het front, 30 kilometer. Dus het toont wel dat het leeft, hè, ondanks de gevaren hier in Kharkiv. Want ze snappen niet goed wat er gebeurd is en waarom dat hij nu is ontslaan.
4: Het weer heerst op veel plaatsen zwaar bewolkt. In de loop van de dag opklaringen en wolken met kans op een lichte bui tot 25 graden. Morgen worden de opklaringen breder. En ook begin volgende week krijgen we afwisselend wolken en opklaringen. Het is dan vaak droog en de maxima bereiken rond de 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Het is bijna zover. All right, tomorrow.

0: VRT Max en bij Studio Brussel.
1: De festivalzender.
0: Studio Brussel.
1: De tijdloze.
0: Andries Beggers.
2: 23 graden vandaag, maar hopelijk met zon, want dat is de zomer op zijn allerbeste. En daar hoort ook de beste muziek bij, zoals Pixies. Goedemorgen.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
0: Life is music.

0: Enkele weken geleden nog een uitstekende passage gemaakt op Rock Werchter, die je nog integraal kan bekijken op VRT Max. Frank Black en de rest van de bende Pixies. Here comes your man.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.
0: En welkom op deze zaterdagochtend. Wederom een zeer goed weekend voor zowel de muziekliefhebbers als de sportfans. Want het zijn de laatste dagen van het WK-voetbal met vanavond Frankrijk-Engeland voor de derde plek. En morgen misschien wel de droomfinale Spanje tegen Argentinië. En ook de Formule 1 zit vandaag in ons land. Want het is het weekend van de grote prijs van België in Spa. Straks de kwalificaties en morgen de race. En in de Tour zitten we vandaag in die prachtige Vogezen. En Tina Turner die zit al enkele jaren op een nog hemelsere plek. Dit is Ike en Tina Turner met Nutbush City Limits.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.

0: En Skaps-frontman Guy Swinnen, die hebben dat weer gespot op Google Maps. Daar vertel ik straks nog iets over. Maar nu gewoon nog eens. Hard Times.
1: I gave you a hard time. I told it the news.

0: tijdloze.
1: En ik had je nog het nieuwste goed dus van Gies Winnen van de Scabs. Die was thuis bezig met schilderwerken toen hij besloot een korte pauze in te lassen. Hij ging gewoon met zijn hond Blue wandelen. Even de beentjes strekken. En precies op dat moment passeert er dus zo'n camera uitgerust met die Google-dingen. Ik heb het zelf nog nooit niet gezien, maar als je altijd afvraagt hoe komt dat eigenlijk, Google Maps, wel, dat is zo'n autootje dat rondrijdt. En dan word je dus vereeuwigd, want je kan dus de foto's zien op sociale media, dat je dus Gies Winnen ziet rondlopen met zijn hond. En Google Scabs wordt dat al genoemd in full effect. En wat beter, Guy kon er vooral zelf hard mee lachen. En volgende die klaar staat is JD, een Nederlandse DJ, ook wel gekend als Robin Albers. Man was eigenlijk vroeger helemaal geen DJ. Hij speelde honkbal op serieus hoog niveau. En hij was ook een kampioen in armborstelen. Dus je ziet, het is een man met veel stijlen, maar hij is op een of andere manier altijd succesvol in alles wat hij doet. En dat geldt dus ook voor deze hit. JD en Plastic Dreams.
2: Studio Brussel.
0: De tijdloze

0: JD en Plastic Dreams. Die titel heeft trouwens verrassend genoeg iets te maken met een zekere Donald Trump. De vriendin van Robin Albers, dus het, de echtnaam van JD. Die werkte jaren geleden als stewardess. En toen kwam ze op een van haar vluchten dus een passagier tegen Donald Trump. En die betaalde toen met een zeldzame platina creditcard. En vandaar de naam. Zometeen AC/DC en nadien eentje voor de mensen op vakantie.
1: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
2: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Hey, zin in een nieuwe keuken?
4: 3 nieuwe winkels. Dat betekent extra voordelen bovenop onze solden. Ga eerst naar Grando.
5: Grando.
6: Even bollen. Iedereen.

0: Voor degene die een fijne avond gisteren gehad hebben, AC/DC and You Shook Me All Night Long.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.
1: Andries Beckers.
0: Otis Redding nu met Sitting on the Dock of the Bay. Een zeer bekend nummer dat hij schreef nadat hij een tijdje gewoond had op een woonboot in Californië. Het was een beetje dat vakantiegevoel, dat rustige gevoel aan het water dat je helemaal terughoort in die plaat. Het meest bijzondere is wel dat hij 3 dagen nadat hij dat nummer had opgenomen, crashte in een vliegtuigongeluk. Hij heeft het gigantische succes van The Dock of the Bay eigenlijk nooit meegemaakt. Het is wel zijn eerste en enige nummer 1 hit en misschien wel een van de bekendste soulplaten aller tijden. Otis Redding en Sitting on the Dock of the Bay.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.

0: Tijdloze.
1: Studio Brussel.
2: DLP en een party DJ. Was kruidsoloos, houdt hij nu brengen. Oh, seks is een last, als een leven.

small like the bastard met respect voor buzzer Edward Junior en een ladies man. Zazel danst die lekker Jeannette. Meisjes staan in de liana, zegt dat hij wilt. Je wilt liefde, passie en hette. Mijn man, ik zie aan de hen. Wat zoek ik doen zonder hitte? Mijn man, mijn

Op zaterdag 8 augustus viert hij zijn debuutalbum Och Garme Ik met een speciale show op Dranouter op de 25e verjaardag van het album Philip Kaulier. Je hoorde het geweldige Min Morton. En dit is nog eens Fleetwood Mac. Stevie Nicks schreef deze song voordat ze wist dat Rhiannon een figuur uit de Welsche mythologie was. En dat zorgde ook voor dat ze live altijd erover ging.

0: Genieten van die geweldige gitaarsolo hier van Mick Ronson op Moon Age Daydream van David Bowie. Straks nog muziek van Gorky en Queen. Maar zo meteen eentje voor Dirk, want die stuurde net in de app dat hij net is wakker geworden na een nacht goed gedroomd te hebben.
1: Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando. Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Hey, hallo allemaal. Getnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via ketnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
5: Deze week kom je bij Spar voor...
6: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
5: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
6: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
5: Spar Colruytgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: Spirit Mix en Sweet Dreams. En er is deze week een zeer fijne jaarlijkse traditie begonnen.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.
0: Maar het zijn weer de Gentse feesten. Een naam die deze jaarlijkse gebeurtenis perfect samenvat. 10 dagen lang is feest Pasen in deze mooie stad. En ik was er gisteren om iets te gaan kijken. En het viel me weer op. Hoe fantastisch is dat toch, een hele stad. Ja, en iedereen vindt dat normaal en ze vechten daar ook voor. En ik zou zeggen, Gent, hou vol. Want het is een unicum, zo mooi. Gewoon een stad in de ban van het goede leven en het feesten. Al is het meer dan alleen drinken en eten natuurlijk en dansen. Er is zoveel te beleven, van theatershows tot straatanimatie, maar ook echte concerten. Ik denk maar aan Boomtown bijvoorbeeld, waar je van 17 tot en met 23 juli terecht kan. Boomtown trouwens ook 25e editie. En dat is een stevige affiche vol indie. Die zit daar, rock, hip-hop, elektronica, noem het maar op. Ik ga even door het, door de line-up. Amenra zie ik staan, Sophie Straat, Dress Like Boys, Luke Slater, Hof van Commerce. Ja, gewoon een goede plek voor iedereen die houdt van de alternatieve festivalsfeer. En is er iets meer dan Gorky, iets meer Gent liever dan Gorky? Ik denk het niet. Soms vraagt een mens zich af. Goedemorgen.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.

Ik heb thuis een 11-jarige die compleet geobsedeerd is geraakt door Queen. En soms is dat wel fijn om nog eens via de oren en ogen van een kind door te krijgen hoe ongelooflijk goed Queen is en nog steeds hun harten beroert. En ik zie in de app dat er heel wat mensen op de baan zijn richting hun vakantiebestemming. Laat gerust weten waar je heen gaat. Studio Brussel. De tijdloze. Sometimes.

0: Florence and the Machine, You've Got the Love. En het is er de tijd voor, maar heel wat mensen zijn op reis vertrokken.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.
0: Zo stuurt Adriaan, goedemorgen Studio Brussel. We zijn al vanaf 5 uur wakker om naar Zwitserland te rijden en naar jullie te luisteren. Wel, Adriaan, veel plezier daar. En Stef die stuurt gewoon, dankjewel voor de geweldige muziek. Zo kunnen we ook weer perfect op reis vertrekken. En dan is er Zoe en Anne. Wel, die gaan alle twee niet op reis, maar ze zijn wel op weg naar Spa voor de Formule 1. Anne zegt zelfs, hopelijk wint Max nog eens. En Zoe heeft er sowieso veel zin in. Wel, Zoe en Anne, ik ga daar straks ook naartoe. Maar sowieso veel plezier aan iedereen die op reis is of op de baan bezig is. Maar wees vooral voorzichtig. Dit zijn de Monkees en I'm a Believer.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.

0: Sven stuurt nog snel dat hij op weg is naar Oostenrijk. Klinkt ook absoluut niet verkeerd. Je hoort nog The Monkees en I'm a Belieber. Een van die vele hits geschreven door de enige echte Neil Diamond.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
3: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
0: Goedemorgen, het is 8 uur.
4: VRT Nieuws.
0: Met Lotte Annika.
5: Ouders krijgen 5 dagen extra geboorteverlof. De federale regering heeft hun laatste vergadering achter de rug voor hun politieke zomervakantie begint. En er zijn heel wat akkoorden gesloten. Zo komen er dus 5 dagen extra geboorteverlof. Die kan je opnemen in het jaar na de bevalling en komen bovenop je bestaand verlof. De dagen zullen in eerste instantie naar de vader gaan, maar kunnen ook overgedragen worden, zegt minister Frank van den Broek.
6: Als dat nu om een of andere reden niet gaat voor de vader, dan kan de vader dat doorgeven aan de moeder. Door het feit dat die extra week eerst wordt aangeboden aan de vader, ja, stimuleer je ook wel jonge vaders om tijd te nemen voor pasgeboren kinderen.
5: De regering wil daarnaast ook de roosters van werknemers flexibeler maken door werkuren niet meer op maandbasis, maar op jaarbasis te berekenen. Daardoor zou je bepaalde periodes meer kunnen werken en andere minder, zonder minder te verdienen. En daarnaast wil de regering ook een invoerverbod voor Israëlische producten uit bezette Palestijnse gebieden en er is ook een sociaal akkoord bij Defensie. En ook de Vlaamse regering heeft een laatste keer vergaderd. De regionale luchthavens in Antwerpen, Oostende en Kortrijk-Wevelgem krijgen minder subsidies. De regering blijft wel geloven in de meerwaarde van die luchthavens, maar zegt ook dat die meer op eigen benen moeten staan. En daarnaast komen er ook extra plaatsen in de woonzorgcentra. In Rusland zijn 7 doden gevallen na een Oekraïense droneaanval. Die veroorzaakte brand in het sorteercentrum van een online winkel op zo'n 500 kilometer van Moskou. Dichter bij de Russische hoofdstad is een ander distributiecentrum van dezelfde online winkel getroffen. Daar raakte niemand gewond. En de zware brand die in het zuiden van Noorwegen, die ruim 100 woningen verwoest heeft, die is nog niet onder controle, dat zegt de brandweer. Het vuur brak gisterenmiddag uit in 1 huis in Drammen, dat ligt op 50 kilometer ten zuidwesten van Oslo. De felle wind maakte het de hulpdiensten bijzonder moeilijk. Honderden mensen zijn geëvacueerd, mogelijk moet ook een ziekenhuis in de buurt ontruimd worden. Eerst op veel plaatsen zwaar bewolkt, in de loop van de dag opklaringen en wolken met kans op een lichte bui en tot 25 graden. Morgen meer opklaringen, ook begin volgende week afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft overwegend droog.

0: FM Studio Brussel.
1: De festivalzender.
0: Studio Brussel.
1: De tijdloze.
0: Andries Beggers.
2: Het is een graad of 10 frisser, maar dat maakt deze zaterdagochtend misschien wel alleen maar beter. Geniet van de dag en geniet van de muziek. Dit zijn de Smits.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
0: Life is music.

0: onlangs nog te zien op Gent Jazz. Deze grote dame Suzanne Vega en het o zo gevoelige Luca. We moeten er nog van genieten, want het zijn de laatste, letterlijk de laatste twee dagen van het WK voetbal. En Mick Jagger, die was de afgelopen dagen ook een graag geziene gast op de tribunes van de Wereldbeker voetbal. Ook tijdens die match Engeland-Argentinië. En zijn schuddend hoofd na die 2-1 comeback van Argentinië is ondertussen viraal aan het gaan. Als je nog niet gezien hebt, zeker opzoeken. Er zijn twee dingen die opvallen. Mick Jagger blijft er op zijn 82, denk ik, dat het is nog altijd fantastisch goed uitzien. En het is vooral ook, die blik, dat schudden van het hoofd. En het is natuurlijk allemaal te begrijpen. Het zag er zo goed uit voor Engeland, but it's not coming home. Dus geen voldoeninggevend gevoel voor de frontman van de Rolling Stones.
1: Volg het WK. Elke dag op VRT Max of in de app van Sporza.

0: Bianca stuurt net de Max om dit nog eens te horen, uiteraard. Confetti's en The Sound of Sea.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
2: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
1: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
3: Hey, zin in een nieuwe keuken?
4: 3 nieuwe winkels. Dat betekent extra voordelen bovenop onze solden. Ga eerst naar Grando.
5: Grando. Ricci, citroen met framboos. Bekend.

fantastische Beastie Boys en Sabotage. Zo'n geweldig nummer. Een van de beste videoclips trouwens ook van dat decennium. En dit is een Amerikaans popduo. Ja, Hall & Oates. Ze hebben heel veel succes gehad in hun carrière. Maar als je ze op een heel leuke manier wil leren kennen, dan raad ik je aan om naar die uitstekende documentaire The Greatest Night in Pop te kijken. En daar wordt een beetje het ontstaan van We Are The World, dat geweldig nummer, uitgelegd. En Hall & Oates...

0: Paul en Oat en I Can Go For That.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.
0: En we gaan terug naar de zomer van 1987. België praatte toen nog volop liever over die ramp met de Herald of Free Enterprise. Dat was zo'n overzetboot tussen Zeebrugge en Engeland die toen gekapseist is. Vreselijke beelden, onwaarschijnlijk erge ramp. Ik zie het ook nog zo voor mij, die roodkleurige ferry die daar lag. In Brussel hadden ze net het Eurovisie Songfestival achter de rug. Johnny Logan heeft dat toen gewonnen. Was ik er nog staan? Ja, Ronald Reagan, die zijn beroemde woorden aan de Berlijnse muur sprak toen. Mr. Gorbachev, open this gate, tear down this wall. En ook in Engeland werd de Iron Lady Margaret Thatcher opnieuw verkozen. De wereldbevolking trouwens, 5 miljard. Toch een groot verschil met nu. En muzikaal was het de jaren van, of het jaar van U2, Rick Astley, Madonna. Dirty Dancing was de hit in de bioscoop. En er was natuurlijk ook nog deze dame, Whitney Houston. Haar debuut had van haar eigenlijk al een enorm grote ster gemaakt, maar ze werd nog een tikkeltje populairder dankzij haar tweede album Whitney. En dat kwam vooral door deze song, I Wanna Dance With Somebody van Whitney Houston.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze. Woo!

Pearl Jam en Even Flow. Eddie Vedder trouwens ook een mooie acte de présence tijdens het WK-voetbal. En deze man is buiten uber cool zijn de laatste jaren ook zeer productief. Josh Homme. Er is een nieuwe single, er is een collab met jawel Shania Twain, maar zijn vooral deze tijdloze classics. Queens of the Stone Age en The Lost Art of Keeping a Secret.

0: Queens of the Stone Age and the Lost Art of Keeping a Secret. En zo dadelijk nieuws over Bob Dylan.
1: Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando. De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
3: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
4: En een avonturenparcours.
2: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
5: Bellewaerde!
2: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark. Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
6: Van 18 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
7: en Brico Planet
6: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
7: 20% korting op alles.
6: En zelfs 25% voor B-plus leden.
7: Want zelfgemaakt
6: is slim bespaard.
7: Voorwaarden in de winkel en op Brico.

0: is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
1: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
2: Het is 9 uur.
3: RT Nieuws.
2: Met Lotte Annika.
4: Ouders krijgen 5 dagen extra geboorteverlof. De federale regering heeft op hun laatste vergadering voor hun politieke zomervakantie heel wat akkoorden gesloten. Zo komen er onder andere 5 dagen extra geboorteverlof. Die kan je opnemen in het jaar na de bevalling en komen bovenop je bestaand verlof. De dagen zullen in eerste instantie naar de vader gaan, maar kunnen ook overgedragen worden, zegt minister Frank van den Broeke.
5: Als dat nu om een of andere reden niet gaat voor de vader, dan kan de vader dat doorgeven aan de moeder. Door het feit dat die extra week eerst wordt aangeboden aan de vader, ja, stimuleer je ook wel jonge vaders om tijd te nemen voor pasgeboren kinderen.
4: De regering wil daarnaast ook de roosters van werknemers flexibeler maken door werkuren niet meer op weekbasis, maar op jaarbasis te berekenen. Daardoor zou je bepaalde periodes meer kunnen werken en andere minder. En er is ook onder andere een akkoord over een importban op producten die uit door Israël bezette gebieden komen. En er is een sociaal akkoord bij Defensie. En ook de Vlaamse regering heeft een laatste keer vergaderd. De regionale luchthavens in Antwerpen, Oostende en Kortrijk-Wevelgem krijgen minder subsidies. De regering blijft wel geloven in de meerwaarde van die luchthavens, maar zegt ook dat die meer op eigen benen moeten staan. En daarnaast komen er ook extra plaatsen in de woonzorgcentra. De zware brand die in het zuiden van Noorwegen ruim 100 woningen verwoest heeft, is nog niet onder controle. Het vuur heeft zich nu ook verspreid naar een nabijgelegen bos. De brand brak gisterenmiddag uit in een huis en verspreidde zich dan razendsnel. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Mogelijk moet ook een ziekenhuis in de buurt ontruimd worden. De oorzaak is nog niet bekend. In Rusland zijn 7 doden gevallen na een Oekraïense droneaanval. Die veroorzaakte brand in het sorteercentrum van een online winkel op zo'n 500 kilometer van Moskou. Dichter bij de Russische hoofdstad is een ander distributiecentrum van dezelfde online winkel getroffen. Daar raakte niemand gewond. En de Amerikaanse president Trump beschuldigt Canada van opzettelijke nalatigheid in het bosbeheer. In Canada woeden honderden bosbranden en die veroorzaken zware luchtvervuiling in grote Amerikaanse steden als Chicago, New York en Washington. Trump dreigt er nu mee om Canada nieuwe handelstarieven op te leggen. De Canadese premier Carney wijst erop dat klimaatverandering een gedeelde verantwoordelijkheid is. Eerst op veel plaatsen zwaar bewolkt, in de loop van de dag opklaringen en wolken met kans.

0: Op een lichte bui en tot 25 graden. Morgen meer opklaringen, ook begin volgende week afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft dan overwegend droog.
1: Het is bijna zover. All right, tomorrow.

0: Party Max en bij Studio Brussel.
1: De festivalzender.
0: Studio Brussel.
1: De tijdloze.
0: Andries Beggers.
2: Hopelijk heb je een heerlijke zaterdagochtend en kan je genieten van rustig wakker worden. Hopelijk goed ontbijt erbij. Muziek zorg ik wel voor. Goedemorgen.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
0: Life is music.

DC-matic en oh la la la. En Patti Smith wordt vaak de godmother of punk genoemd, maar ze hoorde dat zelf niet zo graag. Ze vond zichzelf eerder een dichter. Ook een beetje punk, hè? Dancing Barefoot.

0: Patti Smith en Dancing Barefoot. Studio Brussel. En vanavond speelt Frankrijk tegen Engeland de troostfinale voor de derde plek. En zeker in dit geval zullen het twee ploegen zijn die nog lang zullen nadenken aan die respectievelijke gemiste finale. Frankrijk werd volledig verrast door een briljant Spanje. En Engeland, wel, die kropen ten onrechte volledig in de verdediging na hun 1-0 voorsprong, waardoor Messi en co. er in het slot nog volledig zijn overgegaan. Het zijn twee grote ploegen die vandaag aan het werk kunnen zien. Er wordt altijd gezegd dat dat de motivatie soms het probleem is voor die derde plek. Maar het is misschien ook niet helemaal onterecht dat ze maar voor het brons gespeeld hebben. Dat gaf zelfs Liam Gallagher toe, frontman van Oasis. Hij schreef: respect to the lads. It's nobody's God-given right to win the World Cup. And congratulations to Argentina. Best team won onwards and sideways. En hij zei er ook nog bij, als Engeland nog eens een wereldbeker wil winnen, dat ze gewoon een beetje zotter moeten spelen. En wie beter dan Liam Gallagher om te zeggen dat als je zot doet in het leven, dat er dan wel goede dingen gebeuren. Helemaal waar. Oasis en Wonderwall.
1: Volg het WK. Elke dag op VRT Max of in de app van Sporza.

0: Een troostnummer voor de troostfinale. Straks Frankrijk tegen Engeland om 11 uur. Je hoort Oasis en Wonderwall.
1: Wil jij draaien aan de festivalroulette?
2: Stuur nu festivalroulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
1: De festivalzender.
3: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
2: Honda, the power of dreams.
4: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
5: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.

0: Ze zijn wereldberoemd geraakt door hun innovatieve mix van industrial en techno. Zo eind jaren 80, begin jaren 90. De Belgen van Front 242 hier met Headhunter. Studio Brussel.
1: De festivalroulette.
0: En ook dit weekend is er met onder andere Rockherk, Boomtown en Tomorrowland weer heel veel te beleven voor de festivalganger. En het is ook gewoon zo tof festival te doen. Zitten met je vriendjes, vrienden op de grond, een lijstje maken met wat je wil zien. En uiteraard soms dingen wel of niet kunnen doen omdat het te gezellig is. Wel, om dat gevoel hier op je radio wat te creëren, is het tijd voor onze festivalroulette, waarbij iemand een live nummer cadeau mag kiezen. En Elke is zo iemand die gaat draaien. Goedemorgen, Elke.
2: Goedemorgen.
0: Elke, ben jij een festivalganger?
2: Wel, eigenlijk niet.
0: Dat is een goed begin.
2: Ja, maar ik volg altijd alles wel live mee met jullie op tv. Hè.
0: En is er een reden waarom je het liever van op afstand toe dan dat je echt effectief daar bent?
2: Wij genieten vooral van onze vakanties aan zee met onze drie honden. Dus dan is het soms een beetje moeilijk om heel drie dagen weg te zijn.
0: Ja, dat is zeer herkenbaar voor hondeneigenaars. Ik ben er zelf één. Dus het is anders. Hè. Het is niet zo makkelijk om even de deur dicht te trekken en gewoon te vertrekken.
2: Nee, inderdaad. Maar gelukkig kunnen we alles live mee volgen, hè, met jullie.
0: Ja, maar dat wil niet zeggen dat je natuurlijk niet kan draaien aan onze festivalroulette. Dat je het festival een klein beetje naar je thuis brengt. Zullen we eens aan beginnen? Je weet de regels. Je mag 1, 2 of maximum 3 keer draaien. En dan bepaal je gewoon wat je wil horen.
2: Dat is goed.
0: Oké, we gaan de eerste keer draaien.

0: Sam Fender en Dancing in the Dark. Elke, wat denk je?
1: Ha, moeilijk, maar ik kan nog eens draaien.
0: Nog een keertje? Oké, dan zeggen we dag tegen Sam Fender.

0: De Cooks en Naïef.
1: Ja, vind ik echt wel heel mooi, De Cooks. Ja, absoluut, dat mag hem zijn.
0: Ah, je hebt gewoon al gekozen?
1: Ja, ik heb gekozen.
0: Oké. Okay. Waarom ben je zo fan van De Cooks?
1: Ja, nee, die brengen zo een stukje romantische pop of zo. Ik weet het niet. Zo, ja, ik vind dat gewoon zo'n lieve groep zo. Die doen mij wel iets. Ja.
0: Ah wel, ik denk dat we het niet beter kunnen omschrijven dan een lieve groep, De Cooks. Dat gaan ze zelf ook niet erg vinden. Elke, ik wens je uiteraard nog niet alleen een fijne zaterdag, een geweldige zomer. Veel plezier daar aan zee en met de honden. En speciaal voor jou, De Cooks. Live met Naïef. Salut Elke.
1: Dank je. Dag.
2: De festivalzender.
3: You guys are amazing. Thank you so much. What an amazing crowd. We'll see you next time. We love you dearly. We're The Cooks. Good night.

0: Altijd mooi, Nova Star en Wrong.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.
0: En de debuutplaat van Lily Allen werd 20 jaar oud deze week. Een van de allereerste artiesten die echt doorbrak dankzij MySpace. Zet haar demo's online, kreeg toen heel veel luisteraars en ook een platenmaatschappij. Ze was een beetje ja, een soort social media ster avant la lettre. Misschien moet ik ook voor sommige mensen uitleggen wat MySpace was. Iets heel raar eigenlijk, hoe leg je het uit? Kreeg een soort muur en daar zette je dan complimenten op of zoiets, of boodschappen. Kreeg mij dat dan normaal was dat je dan zo'n soort aanbeveling kreeg onder je naam. Een soort prikbord of zo. Ik denk dat mensen van mijn leeftijd het nog begrijpen, maar de iets jongere luisteraars die horen het echt in Keulen donderen. Maar denk gewoon zo, en je draait hem een klein beetje mee je ogen als je me bezig hoort. Weet dan gewoon dat de generaties na jullie ook gaan lachen met Snapchat, TikTok en weet ik veel wat er nog zit aan te komen. In ieder geval, Lily Allen, toen nog 20 jaar jonger, maar al zo charmant. Dit is ze met Smile.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.

0: Allen en Smile. Zometeen 90s Red Hot Chili Peppers. En we staan ook stil bij de sterfdatum van een absolute cultzangeres.
1: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
2: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Nu solden bij Zelfbouwmarkt met waanzinnige kortingen op onze tegels. Kijk op de webshop zelfbouwmarkt.be.

0: Prime Red Hot Chili Peppers, de opener van Blood Sugar Sex Magik uit dat gezegende jaar 1991. Het jaar waar zoveel geweldige albums zijn uitgekomen. Nirvana, Nevermind, Pearl Jam, Ten, Metallica, The Black Album. En dus ook Red Hot Chili Peppers en Blood Sugar Sex Magik. As a give it away. Misschien wel de song die hun oeuvre het best belichaamt.
1: Studio
2: De Tijdloze.
1: Andries Beggers.
0: En vandaag is het ook exact 38 jaar geleden dat de Duitse zangeres Nico overleden is. Ze werd 49. En de meesten kennen haar uiteraard van het legendarische album The Velvet Underground samen met Nico. Maar eigenlijk was ze ook veel meer dan dat. Haar echte naam is trouwens Christa Pepfgen. Stel je voor, je bent eens op een muziekquiz, dan kan je sowieso uitpakken. Maar ze woont dus haar carrière als model. Ze heeft ook geacteerd. Ze zit bijvoorbeeld ook in La Dolce Vita, die beroemde film van Fellini. Maar ze belandde dus via Andy Warhol bij de Velvet Underground. Die mooie kunstzinnige scene toen in New York. Ze heeft ook een solo carrière gehad, Nico. Die was misschien niet super bekend, maar wel echt pure cult. Want vooral bands, denk maar aan Dead Can Dance, Cocteau Twins liever, die hebben allemaal Nico, of die platen van Nico, allemaal bij hun invloeden gezet. Wat dat debuut betreft van de Velvet Underground en Nico, daar staan eigenlijk maar 3 songs op waar zij mee op zingt. En daarom dus uiteraard deze femme fatale van de Velvet Underground en Nico.
1: Studio Brussel.
2: De Tijdloze.

0: Nacht Unnebel en Beat of Love op deze zaterdagvoormiddag.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.
0: En zo'n kwart eeuw geleden bliezen de Strokes de rockmuziek een nieuw leven in. Met dat debuutalbum Is This It. Ik herinner me nog zo, het waren zo een bende ongeïnteresseerde kinderen van galerijhouders. Zo zagen ze er tenminste uit. Ze speelden ook zo'n beetje lo-fi. Het maakte precies allemaal niet zoveel uit. Maar ze waren wel uber cool. Zeker ook zanger Julian Casablancas. Die creëerde zijn kenmerkende rauwe stemgeluid door zijn zang via een kleine gitaarversterker op te nemen. Het waren allemaal van die kleine dingetjes die de Strokes van de ene moment op de andere echt beroemd maakten. En het werd vooral ook een band die nadien veelvuldig gekopieerd is. Het is in ieder geval al 25 jaar geleden. Zeker een reden om deze Sunday nog eens te spelen. Dit zijn de Strokes.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.

Manu Chao's en Mano Negra en King Kong 5. En op 15 oktober staat Bryan Adams in de AFAS Dome met zijn Roll with the Punches Tour. Veel plezier, zo dadelijk met Eline en de afrekening. Maar nu dus Bryan Adams en het iconische Run to You.

0: Bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Studio Brussel, live.

0: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Nu bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
3: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
4: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
5: En een avonturenparcours.
3: En natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
6: Bellewaerde!
3: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
7: Dit is Studio Brussel.
8: Studio Brussel.
9: 10 uur, goedemorgen.
10: VRT Nieuws.
9: Lotte Annika.
11: De supporters van voetbalclub Antwerp zijn blij met de nieuwe eigenaars. Ondernemer Paul Gijsens verkoopt de club aan een investeringsgroep met onder meer Wouter van den Houten en Toby Alderwereld. Gijsens stond onder druk om Antwerp te verkopen omwille van financiële moeilijkheden. Voorzitter Dominique van Landeghem van de supportersfederatie reageert tevreden en hoopt dat de rust in de club nu terugkeert.
12: Blij opgelucht dat er eindelijk een overname is. Het is een lastig seizoen geweest. Vooral terug stabiliteit, zowel financieel als sportief. Ik denk dat de mensen zijn met zaken verstand. Nu, een voetbalclub is meer dan een bedrijf alleen. Dat hebben we ook wel geleerd uit het verleden. Ik hoop ook dat er geluisterd wordt naar de fans, naar onze inbreng. Maar zij gaan van ons alle kansen krijgen en wij kijken heel positief naar de toekomst.
11: Vlozo, de koepel van onafhankelijke ouderenzorg, is tevreden met de €40 miljoen die Vlaanderen investeert in nieuwe woonzorgplaatsen. Een groot deel gaat naar kort verblijf. Ouderen krijgen dan meer kansen om langer thuis te blijven wonen en mantelzorgers krijgen meer ademruimte. Vlozo is blij met de investeringen, maar er is nog veel meer nodig, zegt Candice de Wind.
13: Ik vind dat heel mooi van de minister dat ze extra investeert in kort verblijf om mantelzorgers tijdelijk te ontlasten, maar op een bepaald moment zullen we ook extra woonzorgbedden nodig hebben. We weten uit een aantal studies dat we minstens een 7000-tal bedden zullen nodig hebben richting 2030. Dus in die zin is het een eerste stap, maar we hebben vooral nood aan een toekomstgericht en een wendbaar beleid.
11: Nu komen er 3500 plaatsen bij. Dat is de helft van het nodige aantal volgens Vlozo. De grote brand in het zuiden van Noorwegen is onder controle. Er zal wel nog een hele dag nageblust moeten worden. Het vuur ontstond gisteren in een huis op zo'n 40 kilometer van de hoofdstad Oslo en heeft zich dan zeer snel verspreid. Honderden mensen zijn geëvacueerd, er is voorlopig niemand vermist. Sinds deze ochtend zijn er blushelikopters ingezet. Dat kon afgelopen nacht niet omdat het nog bliksemde en donderde. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. De Amerikaanse president Trump beschuldigt Canada van opzettelijke nalatigheid in het bosbeheer. In Canada woeden honderden bosbranden en die veroorzaken zware luchtvervuiling in grote Amerikaanse steden als Chicago, New York en Washington. Trump dreigt er nu mee om Canada nieuwe handelstarieven op te leggen, maar de Canadese premier Carney wijst erop dat klimaatverandering een gedeelde verantwoordelijkheid is. Nu nog zwaar bewolkt in de loop van de dag klaart het wat op en is er een lichte kans op een bui tot 25 graden vandaag. Morgen krijgen we meer opklaringen, ook begin volgende week afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft overwegend droog.
14: Het is bijna zover. All right, tomorrow,

0: FM Studio Brussel.
1: De festivalzender.
2: Studio Brussel.
0: De afrekening.
1: Eline Dogen.
3: Straks nemen we je mee naar Tomorrowland. Maar nu ben je blij dat het vandaag is voor alweer een nieuwe afrekening. De 30 beste nummers van het moment. En de deur van de afrekening wordt mooi geopend, hoor, door de

En met Dominic Fike's en White Keys verklaar ik de beste luisterwereld geopend. We tellen samen af naar jouw top 3 die vorige week op deze manier klonk.

0: Het heeft gestormd vorige week in jouw top 3, want Young Lean en Storm 2 vloog naar nummer 2, terwijl Nothing But Thieves op 3 stond met Evolution en de meiden van de Beaches 3 jaar na de release van dat nummer. 3 jaar nadat ze al eens in de afrekening stonden, toen op de hoogste plaats nummer 3, staan ze nu eindelijk op nummer 1 met hun Edge of the Earth. Hoe klinkt het vandaag in die hoge regionen? Je hoort het iets voor 12.
1: Studio.
2: Brussel.
1: De afrekening.
0: Foo Fighters, die doen een stevig duikje vandaag in jouw lijst. 7 plaatsen lager. Op nummer 29, Window.

Baby Steps van Olivia Dean zakt 5 plaatsen in de afrekening. Maar van een andere baby nemen we afscheid.

0: We nemen afscheid van Merel en Baby. En ook van deze Surfboys nemen we afscheid. Zeventien weken stond Sons in de afrekening. Maar vorige week was dus de laatste keer. Met Tomorrowland, met Rockherk, met Boomtown, Gentse Feesten, Doer staat er alweer echt een zot bomvol festivalweekend voor de deur. Maar dat is ondertussen eigenlijk gewoon een gemiddeld Belgisch zomerweekend. En nog iets meer dan een maand en het is Pukkelpop. Deze week werd de donderdagaffiche bekendgemaakt. Dat is een bonusdag eigenlijk. Die is voor iedereen toegankelijk die een vrijdagticket of een combiticket heeft. En op de line-up staat Deus, Alice May, onze eigen Nona van Brakel. En Lenny, die mag zijn tamboerijn ook daar gaan bovenhalen. Je hoort hem nu in de afrekening op 27.
1: De afrekening.
2: Studio

0: soms wakker. Sleep World is nu zondag al open vanaf 10 uur.
1: Wat was dat?
2: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je Maidelijze-app of op delijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
1: Flashy!
2: Voorwaarden op delijze.be/superplus. Delijze, mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delijze-winkels gewoon open.
3: De Vos.
4: Ja, Lemmes.
3: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
4: Ah ja, met no-cap courgette, wajo, worstjes en slee samurai.
3: Of dingen, hè?
4: Bougie burgers. Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
3: Oké. Okay.
4: Waarom neemde jij nu nog een burger?
3: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is
5: De Vos Lemmes. Sleep Life. Nu bij Sleep Life.

0: Sienna Spyro stond een tijdje geleden in Brussel. En onlangs gaf ze een interview bij een Britse radiozender. En bleek ze echt bijzonder lovend te zijn over onze hoofdstad. Eet mosselen met frietjes, neem een ijsje, ga shoppen, wandel wat rond. Brussel is echt een hele ondergewaardeerde stad. Merci, hè, Sienna. Zo'n fan van Brussel dat ze volgend jaar nog eens terugkomt. In maart 2027 staat ze in Vorst Nationaal. Maar ook dat is al helemaal uitverkocht.
1: Studio Brussel. De afrekening.
0: Het is Slater Summer. Of ja, toch als het van mij afhangt. Het is een beetje zoals de Brad Summer 2 jaar terug. Ze stond dan ook al in het voorprogramma van Charlie XCX. Maar nu wordt ze zelf dus the next big thing. Voor Slater mag het ook allemaal nog een beetje steviger. Het is de 29-jarige Catherine Grace Garner. Het is een Amerikaanse die ooit op SoundCloud... waar is de tijd dat je nog op SoundCloud je carrière lanceert? Ze staat in het najaar ook in Antwerpen in het Trix. Maar dat, ook dat is al hopeloos uitverkocht. Ze komt nieuw in jouw lijst, Slater, op 25 met deze dance... die op het social media echt heel, heel, heel goed doet. En het is ja, eigenlijk helemaal niet zo raar waarom. Wat een banger.
1: Studio Brussel. De afrekening.

to feel alive in minder dan 4 minuten. Amai, ik word hier zo euforisch van. Slater en Bands, nieuw in de afrekening. Wat een banger. Jong Jello, de koppigaard. Zo koppig dat hij vandaag alweer schittert in jouw lijst. 3 plaatsen hoger op 24.

0: God and the Broken Ribs van Jack White. Het was jouw nummer 23. Na Coldplay en Paul Kalkbrenner mag ook de Zweedse zangeres Tove Lo een samenwerking met Stromae aan haar palmares toevoegen. Hij was heel erg welkom om mee te zingen op een van haar nummers op het nieuwe album van Tove Lo. Nora en Thibault die konden Tove Lo spreken en vernamen dat ze eigenlijk al heel erg lang aasden om met hem samen te werken.
1: And so I was hoping that maybe he wanted to add some more vocals. And he did. And obviously crushed it. The verse is beautiful. And so that was kind of when we started talking about putting the song out. He was like, okay, let me make a verse and we'll take it from there. And it was a very lovely collaboration. It felt like we were very in sync with what we wanted it to be.
0: Ja, zalig. Haar album Estrus komt uit op 18 september. En dit is de boodschap die ze met dat album gaat meebrengen.
1: I think the message is just stay messy, no judgment.
0: Okay. Ja, heerlijk. 18 september, dan horen we hoe dat album klinkt. Maar we hebben dus al een voorproefje met De Fleur van Tove Lo en Stromae. Nieuw in de afrekening op 22. Tove Lo komt ook naar Brussel dit najaar. Op 9 november staat ze in Vorst Nationaal. En misschien komt Stromae daar wel opduiken. Wie weet. 22, De Fleur.
2: Studio Brussel. De afrekening.

0: Grungers uit Londen, die zijn vandaag 8 plaatsen gestegen met deze That's Me. En dat was jouw nummer 21. Zo is het tijd voor een overzicht.
1: De afrekening 30.
2: We
1: 29.

0: 25.
1: Op 20, The Haunted Youth met Forget Me.

Forget Me, vergeten, dat doen we echt niet meer, want dat was zo geweldig in de barn op Rock Werchter. Somber staat volgende maand op Pukkelpop. Krijgen we hem tegen dan op 1 gestemd in de afrekening, nu alvast 5 plaatsen hoger. Een prachtig nummer over zijn onzekerheden. My Body Isn't Ready op 19.

de vliegtuigen met enthousiaste Tomorrowland-bezoekers die op de tarmac in Zaventem landen. Ongeveer zoveel staat Triggerfinger op de festivals deze zomer. Wat een tourschema. Ook dit najaar toeren ze verder met hun album Tarmac. Komt uit op 18 september. En volgende week staan ze op Genk on stage. Morgen is het finale van het WK. Argentinië en Spanje die gaan strijden tegen elkaar. Maar onze duivels hebben dat fantastisch gedaan. Aan ons supporterlied kan het ook niet gelegen hebben. Je hoort het zo meteen op nummer 16. Voor wie gaan we nu supporteren eigenlijk? Allee, allee, Kiss the Grass komt na Lola Young, die twee plaatsen hoger kruipt. Met deze heerlijk eerlijke From Down Here. Lola Young op 17.

0: tot 50% korting op al onze terrastegels. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
1: De genomineerden, die zijn er al.
2: Nu nog de zomerhit.
1: Wie wint VRT Zomerhit?
2: Dat bepaal jij.
1: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
2: Het is pas echt zomer met... VRT Zomerhit. Deze week kom je bij Spar voor...
3: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
2: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
4: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
5: 11 uur, goedemorgen.
6: VRT Nieuws.
5: Lotte Annika.
7: De supporters van voetbalclub Antwerp zijn blij met de nieuwe eigenaars. Ondernemer Paul Gijsens heeft de club aan een investeringsgroep verkocht met onder meer Wouter van den Houten en ex-speler Toby Alderweireld. Gijsens stond onder druk om Antwerp te verkopen omwille van financiële moeilijkheden. Oudspeler Toby Alderweireld in het bestuur is een meerwaarde, zegt voorzitter van de supportersfederatie Dominique van Landegem.
8: Een voetbalclub is meer dan een bedrijf alleen. Dat hebben we ook wel geleerd uit het verleden. Toby is voor ons een van de grootste clubiconen die onze club ooit heeft gehad. Het feit dat hij zich mee achter dit initiatief schaart, geeft hem toch meer vertrouwen. Is ook iemand die dicht bij de supporters staat. Dus ik neem aan dat het naar communicatie toe dan ook wel een voordeel zal zijn.
7: Zorgnet Icuro, de Vlaamse koepel van zorginstellingen, is tevreden met de investeringen in de nieuwe woonzorgplaatsen. Vlaanderen maakt ruim 40 miljoen euro vrij voor 3500 nieuwe plekken. Een groot deel gaat naar kort verblijf. Daar kunnen ouderen tijdelijk terecht als thuiswonen even niet lukt, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname. En zo krijgen mantelzorgers meer ademruimte. Het is een eerste stap in de goede richting, zegt Marco Kloet van Zorgnet Icuro.
9: Ja, we zijn zeker tevreden met de beslissingen omtrent jobstudenten, de inzet van stagiairs die vergoed wordt en ook die uitbreiding eigenlijk. Dat zijn zeker goede stappen, aangezien de uitdagingen van in de ouderenzorg omtrent de vergrijzing, maar ook in zaken het vinden van voldoende personeel.
7: Er is brand uitgebroken in een ontziltingsinstallatie in Kuwait na een Iraanse aanval op de Golfstaat. Het is de tweede dag op rij dat Iran zo'n installatie aanvalt. Daarmee wordt zeewater omgezet in drinkbaar water. En Kuwait haalt zo'n 90% van al zijn drinkbaar water uit zo'n ontziltingsinstallatie. De Verenigde Staten hebben ook een ontziltingsinstallatie aangevallen in Iran. Daarom zitten 10.000 mensen in het zuiden van Iran zonder drinkbaar water. Al een week lang voert de Verenigde Staten opnieuw aanvallen uit op Iran. En Iran antwoordt met aanvallen op de Golfstaten, waar de Amerikanen militaire infrastructuur hebben. Om 2:30 beginnen de renners aan de 14e etappe in de Tour. Een bergrit met 3 cols van de eerste categorie. Onze landgenoot Ramses de Bruyne, die verschijnt niet aan de start. Hij kreeg afgelopen nacht koorts. En dan nog het weer. Eerst op veel plaatsen zwaar bewolkt. In de loop van de dag opklaringen en wolken met kans op een lichte bui en tot 25 graden. Morgen worden de opklaringen breder en ook begin volgende week afwisselend wolken en opklaringen.

0: RT Max en bij Studio Brussel.
1: De festivalzender.
2: Studio Brussel.
0: De afrekening.
1: Eline Dogen.
3: Wij trekken nu al langs de eindsprint in de afrekening met hier nog 15 etappes te gaan. Vanaf 12 uur nemen we je mee naar Tomorrowland. Nu eens aftellen, maar op 15 Wet Leg en Manche Toe.
1: Je luistert naar
0: Studio Brussel. Life is music.

Jetlag en Munch 2. Dit was al een heel tijdje geleden uitgekomen, maar door Heated Wavery dus mega populair geworden. En dat verhaaltje, dat kennen we. Want jouw nummer 1 vorige week is niet zomaar een tijdje oud, maar is al 3 jaar oud. En werd ook door een serie heel erg populair. De

0: Ja, de Bee Gees made it. 3 jaar na de release is Edge of the Earth weer mega gehyped door de serie Off Campus. Zo belanden ze vorige week op nummer 1, duwden ze Young Lean naar nummer 2. En op 3 stond Nothing But Thieves en Evolution. Hoe evalueert dat vandaag? Iets voor 12 weten we wie jouw nummer 1 is.
1: Studio Brussel.
2: De afrekening.
0: Angèle gaat met haar nieuwe album en stinkt haar rave-instinct tegemoet. Geeft haar popmuziek nu een lekker elektronisch jasje. En deze week dook ze dan ook heel erg onverwacht op de technoset van Amelie Lens op Doer. Wat een zalige verrassing voor wie daarbij was. De ravebeentjes mogen zo weer helemaal beginnen te chansen. Na Ballo Brigada en So Cold, die staan op nummer 14.
3: Studio
1: Brussel. De

0: Angel. Deze week dus een surprise act gedaan op Doers. Dat ik daar ongelooflijk jaloers op ben dat ik daar niet bij was. Als jij me loslaat, dan ga je nog heel wat fantastische muziek missen. Maar vooral Oscar and the Wolf en S10. Zometeen Safe and Sound op 11 na Muse.
1: Studio Brussel. De afrekening.

0: Nieuw in jouw top 10, zometeen Jay Bernard.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Sleep World is nu zondag al open vanaf 10 uur.
3: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
4: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
3: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
5: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
7: Studio Brussel.
8: De afrekening.
7: 10.

Jay Bernhard, 4 in the morning. Vorige week op 12, nu op 10. Zometeen Alice May, een van de nieuwe namen op de line-up van Pukkelpop na Bleach 93. Twee weken geleden stonden deze Ieren nog op Rock Werchter. Dat werd waanzinnig onthaald. En ze komen terug naar België. Binnen 2 weken staan ze op AFF in Genk. Met Ceiling staan ze op 9.

Alice May vliegt van 10 naar 8 in een flash. Het is dit weekend Rockherk. Daar spelen vandaag de nieuwe lichtingwinnaars. Maar ook donderdag was het Rockherk encore met Black Box Revelation. De eerste show sinds lange tijd. En dat met deze nieuwe muziek. Stronger staat op 7 in de afrekening. Black Box Revelation.

Raptors. The Rush. Dit was jouw nummer 6. En Phoebe Bridgers fans die zijn massaal aan het stemmen geweest. Ze schiet 7 plaatsen hoger met Lost Boys op 5.

0: Ja, Yang Lin hoor je niet meer terug in jouw top 3 deze week. Wie daar wel staat, hoor je na een overzicht.
1: De afrekening.

0: De meest verrassende, fijne samenwerking staat nieuw in je top 3.
1: Studio Brussel.
2: De afrekening.
1: 3.
0: Generatie overstijgend. Robert Smith en Olivia Rodrigo. What's wrong with me?

Er is niks mis met jou. Tenzij je nu de radio uitzet. Want straks nemen we je mee naar Tomorrowland. En nu komen nog de twee beste nummers van deze week eraan. In de afrekening is dit jouw nummer 2.

0: to you.
1: Je hebt vakanties zonder Kidnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Verveel me.
1: En je hebt vakanties met Kidnet.
4: Dit wordt echt geweldig.
5: Als in Veros.
6: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Kidnet mee op vakantie.
7: Natuurlijk.
6: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
3: Mama, mag ik op de hotspot?
8: VRT Max. Maak elk moment de max.
9: Van 18 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
10: en Brico Planet
9: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
10: 20% korting op alles.
9: En zelfs 25% voor B-plus leden.
10: Want zelfgemaakt
9: is slim bespaard.
10: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
9: Solde bij Pro. Aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
10: 20% korting op alles.
9: En zelfs

0: Italiaanland voor een hoedvol avontuur. Dit
1: is Studio Brussel. Studio Brussel. 12 uur, goedemiddag.
0: VRT Nieuws.
1: Lotte Annika. De minimale dienstverlening in gevangenissen moet vanaf stakingsdag 1 gegarandeerd worden. Bij stakingen in de gevangenissen zal er voortaan vanaf dag 1 van de staking personeel kunnen worden opgevorderd om de minimale dienstverlening te garanderen. Dat heeft de federale regering beslist. Tot nu kon dat enkel bij stakingen vanaf meer dan 2 dagen. Bij stakingen moest vaak politie ingezet worden om cipiers te vervangen. Geen ideale situatie, want volgens de minister brengt zo'n onderbezetting bij stakingen veel risico's met zich mee voor de veiligheid van gevangenen en het personeel zelf. Maar de Christelijke Vakbond noemt de beslissing nu onverstandig, zegt Johan Lippens van ACV.
2: Wij stellen ons toch ernstig de vraag wat dat zal oplossen naar ontevredenheid, naar arbeidsomstandigheden en naar opvangomstandigheden van de gedetineerden. Volgens ons zal dat geen enkel verschil maken en focust de minister en de regering hier op de verkeerde prioriteiten.
1: Het wordt dit weekend erg druk op de Europese wegen. Mobiliteitsorganisatie Touring geeft code rood voor Frankrijk, Duitsland, Italië, Oostenrijk en Zwitserland. Daar zijn momenteel onder meer problemen aan de Gotthardtunnel in Zwitserland. Op de A12 in zuidelijke richting staat daar momenteel zo'n 20 kilometer file. Dat komt overeen met een wachttijd van ruim 3 uur. De bosbrand in Zaragoza in het noord van Spanje is nog niet onder controle. Het vuur heeft daar al meer dan 15.000 hectare in de as gelegd. Meer dan 1.000 mensen hebben hun huizen moeten verlaten. De brand is de grootste tot nu toe deze zomer in Spanje. Voor het blussen is ook een speciale legereenheid ingeschakeld en meer dan 20 blustoestellen. Er is ook brand uitgebroken in een drinkwaterinfrastructuur in Kuwait na een Iraanse aanval op de Golfstaat. Daarmee zetten ze zeewater om in drinkbaar water. Het is de 2e dag op rij dat Iran zo'n installatie aanvalt. En de Verenigde Staten hebben ook zo'n installatie aangevallen in Iran. Daarom zitten 10.000 mensen in het zuiden van Iran zonder drinkbaar water. Al een week lang voeren de Verenigde Staten opnieuw aanvallen uit op Iran. En Iran antwoordt met aanvallen op de Golfstaten, waar de Amerikanen militaire infrastructuur hebben. En dan nog het weer. Eerst nog zwaar bewolkt, daarna geleidelijk opklaringen en tot 24 graden. Ook morgen eerst veel wolken en na de middag bredere opklaringen tot 23 graden. Maandag is er wat kans op gedruppel. Dinsdag krijgen we meer zon en 25 graden.

0: Live.
1: Live op Tomorrowland.
0: Thaïs van Burm.
2: Dag 2 van de Full Madness van Tomorrowland 2026. En je hoeft er helemaal niks van te missen. Want we zijn hier nog de hele dag live bij, hier op jouw radio.
0: Je luistert.

0: staat vanavond op die Freedom Stage van Tomorrowland met een nieuwe vette productie. Dit was We Can Only Love Today.
1: Studio Brussel. De festivalzender.
2: Live op Tomorrowland.
0: Een hele goede middag. Heel blij dat ik jou mee mag nemen in die magische madness van Tomorrowland. Nog een hele dag zijn we er met Studio Brussel live bij hier in de Schorre in Boom. Daar ben ik blij om, want als je een beetje gevolgd hebt wat hier gisteren allemaal gebeurd is, dan weet je dat dat vandaag alleen maar nog zotter kan worden. Zo was er gisteren die legendarische back-to-back van Amber Broos met haar papa, DJ Daddy Broos. En ze kwam er gisteren bij ons over vertellen.
3: Ja, het gaat wel echt very oldschool worden. Dus ik ga vrij hedendaagse techno spelen. En dat wordt dan afgewisseld eigenlijk door meer oldschool Belgische technoplaten. Ja. Door de papa. Dus het gaat echt één om één zijn. Dat gaat echt tof zijn.
0: Het was alles waar ze van droomde en meer. Na een set kon we een heel gelukkige vader en dochter zien. Want we mochten ze volgen tot op de stage. Dat kan je ook checken via onze socials. En daarnaast was er ook een andere DJ Daddy op Tomorrowland. DJ Daddy Trance, Marlon Hofstad natuurlijk. Hij kwam langs bij ons om te vertellen over zijn mainstage debuut. En daar was hij ongelooflijk nerveus voor.
4: Stress. Just stress generally. I'm a nerve wreck. I slept not much. I'm very tired. I have a very nervous stomach.
5: Okay.
4: I'm always nervous. But this is especially nervous now, yeah.
0: Zo graag gezien hier bij die People of Tomorrow, maar toch o zo nerveus, die Marlon Hofstad. Op 7 augustus krijgen we een nieuwe plaat van hem trouwens. Dat is Daddy, zal die heten. En van een mainstage debuut gesproken, onze rising star Nova, die mocht gisteren ook voor de eerste keer op de mainstage draaien. 23 jaar is ze. En dat was ook voor haar surreal.
6: Ja, ik ben letterlijk al in januari eigenlijk echt een mapje gemaakt op mijn record box voor Tomorrowland Mainstage Baby, heb ik dat genoemd. En ik heb maandenlang al mijn tracks waar ik echt dacht, wauw, dit is echt het moment dat ik op de mainstage ga willen herinneren, heb ik in die playlist gezet. Voor mij vandaag, ik wil veel meer emotionelere tracks draaien, met big breaks, melodies, echt ook van die meezingers, omdat voor mij is de mainstage echt zo'n euforische belevenis. En dat is mijn set echt vandaag heel euforisch.
0: Ja, die Mainstage Baby, die was on fire. Zeker bij de laatste track, die was van Avicii, omdat Nova zelf ook heel grote fan is. Dat deelde ze gisteren ook nog eens op haar Instagram. Ze zegt, mijn set afsluiten met Avicii was mijn levensdoel, aangezien hij mij zo geïnspireerd heeft als ik jong was. Ik zag hem in 2014 en ik had hem zo graag op Tomorrowland gezien. Forever Avicii. Het is ook 15 jaar geleden dat Avicii zijn debuut maakte op die mainstage van Tomorrowland hier. En daarom eert Tomorrowland hem dit jaar met de Avicii Tribute. Levels is dit. Dezelfde track waarmee Nova haar mainstage set afsloot gisteren.
2: Op Tomorrowland.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.

0: wakker. Sleep World is nu zondag al open vanaf 10 uur.
1: Zeg de Vos.
2: Ja, Lemmis.
1: Wat gooien we straks op de barbecue?
2: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
1: Een goeie viski.
2: Of een lekkere langoustine.
1: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is
4: de Vos Lemmis. Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
5: Knaldi. Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.

0: Your Mind van Prospa.
1: Studio Brussel. Festivalzender.
2: Live op Tomorrowland.
0: Ja, die People of Tomorrow die gaan de tweede dag van de Madness in en wij ook. En als je er niet bij kan zijn hier in Boom, dan zorgen wij ervoor dat jij alle hoogtepunten meekrijgt tot bij jou in de zetel op deze mooie zaterdag. Vandaag staan hier opnieuw heel veel artiesten. Luister zelf maar.

0: Ja, ik noem er maar een paar. Fisher, Lost Frequencies, Renier Zonneveld, Symphony of Unity, Ciel, Dean Turnley en Dramatic Netsky. Die staan hier allemaal op Tomorrowland vandaag. En daar ga jij heel veel van kunnen meepikken. En er komen ook hier en daar wel wat artiesten over vertellen. Over een set hier in onze studio. Disco Line stond hier gisteren trouwens ook op de mainstage. En daar kan je nu samen nog eens van meegenieten met ons.
1: Festivalzender. Live op Tomorrowland.

0: Disco Lines was dit gisteren live op Tomorrowland. Straks heb ik de jeugd van tegenwoordig klaarstaan. En Sam?
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
1: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Zelfbouwmarkt. Nu solden bij Zelfbouwmarkt met waanzinnige kortingen op onze tegels. Kijk op de webshop zelfbouwmarkt.be.

en 12 to 12 deze zomer op Pukkelpop. Straks zoeken we naast de Tomorrowland-sferen ook de Spaanse sferen op met de jeugd van tegenwoordig. Eerst deze body language van Sam. En straks staat hij hier op de core stage op Tomorrowland.

jeugd van tegenwoordig en Get Spanish. Straks na het 14 nieuws van 1 uur kan je ook een deeltje Tomorrowland winnen bij jou thuis. Eerst heb ik nog Different and a Little Closer.

0: Uur, goedemiddag.
1: VRT Nieuws.
0: Met Lotte Anneka. Het is druk op de Europese wegen. In Frankrijk, Duitsland, Italië, Oostenrijk en Zwitserland geldt code rood voor verkeersdrukte. Er zijn onder meer problemen rond Parijs in Frankrijk en van en naar de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee. Maar het grootste knelpunt is de Gotthardtunnel in Zwitserland. Daar staat momenteel zo'n 20 kilometer file in beide richtingen en dat komt overeen met een wachttijd van 3 uur. Jan Kreten van de VAB.
2: Ik denk dat het beter is om via Oostenrijk naar Italië te gaan via de Brennerpas richting Zwitserland. Het is daar druk, maar toch iets minder problematisch. Dus vanuit Vlaanderen richting München, Innsbruck, de Brennerpas naar Italië. Ik wil eraan herinneren dat we gisteren aangeraden hadden om beter niet vandaag op vakantie te vertrekken, maar dat op zondag te doen.
0: Bij stakingen in de gevangenissen zal er voortaan vanaf dag 1 van de staking personeel kunnen worden opgevorderd om de minimale dienstverlening te garanderen. Dat heeft de federale regering beslist. Tot nu kon dat pas bij stakingen van meer dan 2 dagen. Het afgelopen jaar moest de politie vaak ingezet worden bij stakingen om cipiers te vervangen, maar volgens de minister brengt zo'n onderbezetting bij stakingen veel risico's met zich mee voor de veiligheid van de gevangenen en het personeel zelf. De christelijke vakbond noemt het een onverstandige beslissing, zegt Johan Lippens.
3: Wij stellen ons toch ernstig de vraag wat dat zal oplossen naar ontevredenheid, naar arbeidsomstandigheden en naar opvangomstandigheden van de gedetineerden. Volgens ons zal dat geen enkel verschil maken en focust de minister en de regering hier op de verkeerde prioriteiten.
0: De natuurbrand in het zuiden van Noorwegen bij Drammen is dan toch nog niet onder controle, dat meldt de brandweer. Het vuur brandt nog steeds, maar het zou niet meer verder uitbreiden. 400 mensen zijn al geëvacueerd, meer dan 100 huizen zijn verwoest. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. En ook in Spanje, in Zaragoza, is het vuur nog niet onder controle. Daar is al meer dan 15.000 hectare natuur afgebrand. Meer dan 1.000 mensen hebben daar hun huis moeten verlaten. Vanmiddag klaart het op tot 24 graden. Ook morgen eerst wat wolken. Na de middag bredere opklaringen tot 23 graden dan. Maandag is er kans op wat gedruppel. Dinsdag krijgen we meer zon en 25 graden.
4: Studio Brussel. Live op Tomorrowland.
5: Thaïs van Burm.
0: Ja, nog tot vannacht zijn wij live op Tomorrowland 2026. En zelfs als je er niet bij kan zijn, krijg je dezelfde BPM's te horen als die People of Tomorrow hier.
5: Luistert naar

0: complimentjes van Fisher op deze mooie zaterdag. Een hele goede namiddag. You Little Beauty. Vanavond staat hij in ons land op de mainstage van Tomorrowland. En volgende week in dat tweede weekend van Tomorrowland is hij er ook bij.
1: Studio Brussel. Tuesday.
2: Luister dinsdag naar Studio Brussel.
1: En maak kans op jouw full madness pass voor Tomorrowland.
0: Als jij graag ook een kans wil om die Fisher live te zien en de hele Tomorrowland-beleving van op de eerste rij wil ervaren, dan zou ik dinsdag luisteren naar Studio Brussel, want het is opnieuw Ticket Tuesday. En we hebben nog een paar full madness passen die misschien wel op jouw naam kan komen te staan. Wat je daarvoor moet doen, dat hoor je dinsdag hier op Studio Brussel.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister.
1: Speel mee en maak kans op jouw full madness pass voor Tomorrowland.
2: Studio

0: Snap Out of It van Arctic Monkeys. Studio Brussel.
1: De festivalzender.
2: Live op Tomorrowland.
0: En Tomorrowland, dat is meer dan alleen al die mooie stages en die wereldwijde festivals. Het is een totaalbeleving met ook telkens een thema. En dit jaar gaat dat thema mee over de hele wereld. Het thema is Conscientia. Draait om 6 oer-emoties. Verwondering, liefde, woede, vreugde, verlangen en verdriet. En daar is ook een boek over gemaakt. De legende van Conscientia. Het is een fantasy-liefdesverhaal. Een limited edition kon je ook enkel in pre-order krijgen, is volledig sold out, die editie. Het is dus een echt collector's item met prachtige illustraties in het Nederlands. En jij kan die winnen. En wat je daarvoor moet doen, dat is antwoorden op deze vraag. Ook op Tomorrowland is er een grote bibliotheek, of toch soort van. Het is een stage die verwijst naar een bibliotheek. Maar hoe heet die stage? Laat mij dat even weten in de Studio Brussel-app. Wie weet, win je wel dat boek De Legende van Conscientia.
2: Live op Tomorrowland.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.

0: Tomorrowland.
1: En ik had hier een stukje Tomorrowland liggen. Een limited edition stukje in de vorm van een boek. Want ook dit jaar heeft Tomorrowland een boek uitgebracht. De legende van Consentia. We hadden hier nog één exemplaartje liggen voor iemand die het antwoord wist op de vraag. Ook op Tomorrowland is er een grote bieb, of toch een soort van. Er is een stage die verwijst naar een bibliotheek. Maar hoe heet die stage? And we have a winner. Jessie Draven uit Bree, die wist dat dat de Great Library was. Proficiat, Jessie. Jij krijgt dat boek van ons opgestuurd naar jou thuis. En op die Great Library staan onder andere Andromatic en Lost Frequency straks.
2: Onze baas was vastgebonden met toiletpapier aan een raket naar de maan.
3: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
4: Nu solden met kortingen tot 50%. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6. En nu zondag extra vroeg open vanaf 10 uur.
5: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
6: Van 18 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
7: en Brico Planet
6: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
7: 20% korting op alles.
6: En zelfs 25% voor B-plus leden.
7: Want zelfgemaakt
6: is slim bespaard.
7: Voorwaarden in de winkel en op Brico.

Glintz en Daan met Not a Housewife en Bazaar. Die beginnen al graag eens opnieuw. Dus ook vandaag op deze mooie zaterdag 18 juli. Goedemiddag.

0: van Roger Sanchez.
1: Studio Brussel. De festivalzender.
2: Live op Tomorrowland.
0: We hebben onze liefste Studio Brussel-vlinder hier op pad gestuurd op dat festivalterrein van Tomorrowland 2026. Onze Nona van Brakel, die neemt je mee naar de zotste plekken hier. En waar hang jij uit, Nona?
3: Hallo, ik sta hier op Dreamville, op de camping van Tomorrowland is dat. En je kan hier veel meer doen dan gewoon slapen en eten. Hier is van alle workouts te doen, een soort yoga ook. Ik heb al mensen zo wat mindfulness zien doen om rustig wakker te worden. Maar wat je hier ook kan doen, is tennissen en padellen. En ik zie hier twee mensen op het tennisveld staan die hier... Ja, die ik je normaal niet zou verwachten misschien. Zizo Bergs, onze Belgische trotsproftennisser, die staat hier samen te spelen met Lost Frequencies. Die moet straks nog een set draaien, maar die dacht, ik kom al een beetje warm draaien. Dag Felix, dag Lost Frequencies. Kan je eigenlijk een beetje tennissen?
4: Ik doe mijn best, laat het wel maar zeggen.
3: Heb je stress?
4: Ja, ik heb nooit getennist met mensen die keken, dus dat is een first voor mij. Ik zei net tegen Zizo daarnet, DJ voor mensen is dat oké, maar tennissen voor mensen is niet oké. Dat is een beetje aanpassen.
3: Zizo, wat ga jij doen als je verliest?
5: DJ worden?
4: Ja, niet tennisman dan, hè.
6: Oké, okay. Wild dreams, let's go.
3: Ik sta hier bij iemand die hun al goed wat heeft zien opwarmen. Dag Tobias, wat vind je van de tenniskunsten van Zizo Bergs en misschien vooral Lost Frequencies?
7: Ik vind dat Zizo Bergs heel goed kan tennissen en dat doet hij heel mooi. Maar Lost Frequency kan het beter houden bij DJ.
3: Heb je nog een paar aanmoedigende woorden voor misschien vooral Felix Lost Frequencies dan?
7: Ja, veel trainen en dan kunnen we volgend jaar misschien eens tegen elkaar tennissen. Hè.
3: Ik ga je nog even blijven hangen om te zien hoe de boys het er precies vanaf brengen. Maar ik heb het gevoel dat ze in vorm zijn voor de tennis, maar ook voor de DJ-set straks. Ik ga mij alvast klaarmaken om op de eerste rij te gaan staan bij Lost Frequencies. En dan hoop ik dat hij daar ook op tijd geraakt.
0: Ja, ongezien. Dankjewel, Nona. Ongezien wat je hier allemaal kan doen op Tomorrowland. En Lost Frequencies, die staat dus op de Great Library vanavond op Tomorrowland 2026. En dit is alvast Lost Frequencies op jouw radio.
1: De festivalzender. Live op Tomorrowland.

0: solden bij Zelfbouwmarkt met waanzinnige kortingen op onze tegels. Kijk op de webshop zelfbouwmarkt.be.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
1: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

bij bent het weekend, kan je toch meegenieten van die madness hier in Boom. Zoals nu. Ik neem je graag live mee naar The Great Library. Daar staat een Belgische topper te draaien. Het is een nieuwe naam die je misschien nog niet zo goed kent, maar zeker beter mag leren kennen. Het is deze Ciel. Een Brusselse DJ en producer die al samenwerkte met Lost Frequencies onder andere. Ken je misschien ook van TikTok of Instagram, waar hij vaak deelt hoe hij muziek in elkaar steekt. Hij heeft ook een bekende remix van Messi van Lola Young. Dit is hem in The Great Library, live. Laat weten in de app wat je ervan vindt.

0: Bruno Mars stond deze maand nog 4 keer in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam.
1: Studio Brussel. De festivalzender.
2: Live op Tomorrowland.
0: En wij zijn er nu nog steeds live bij op Tomorrowland 2026, ook als je er niet...

0: Dit was Ciel. Live op de Great Library Stage van Tomorrowland 2026. Nog de hele dag staan wij live op Tomorrowland. En moet je helemaal niks missen van wat er hier allemaal gebeurt. Ook na het 14 nieuws van 2 uur zometeen. Tot zo.
1: Thank you, have a good day.
2: De genomineerden, die zijn er al.
3: Nu nog de zomerhit.
2: Wie wint VRT Zomerhit?
3: Dat bepaal jij.
2: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
3: Het is pas echt zomer met... VRT
2: Zomerhit. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 euro. Lidl, dat kan tellen.
4: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
0: Het is 2 uur, een hele goede middag.
2: VRT Nieuws.
0: Met Lotte Anneka.
5: Op de Gentse feesten zal de Vlasmarkt niet meer afgesloten worden bij drukte. Die nieuwe maatregel ging gisteren voor het eerst in. Er waren aparte in- en uitgangen gemaakt om de bezoekersstroom daar te reguleren. Om 2:30 stopt de muziek op de andere pleinen, waardoor er een grote toestroom is naar de Vlasmarkt en Trefpunt. De maatregel had op dat moment het omgekeerde effect, zegt Matthias Termout, de bestuurder van de Vlasmarkt.
6: Op het moment dat we aan maximum capaciteit kwamen en dat de uitstroom op gang kwam, we moeten vaststellen dat met de maatregelen die er waren, in overleg met de politie, dat er gekeken moest worden om alles open te zetten, om de druk van de ketel te halen. Er waren een aantal incidenten aan de in- en de uitgangen door de drukte daar, die zich verplaatst hebben naar daar, in plaats van op de markt, doordat er op de markt helemaal op plaats was. En vandaar is de keuze geweest om het toch open te zetten.
5: Als het de komende dagen te druk wordt, zullen de andere pleinen een uur langer muziek mogen spelen om de toestroom te beperken. De federale regering wil de dienstroosters van werknemers flexibeler maken door werkuren niet meer op maandbasis, maar op jaarbasis te berekenen. Daardoor zou je in bepaalde periodes meer kunnen werken en in andere periodes minder voor hetzelfde maandloon. Over de details moet wel nog verder onderhandeld worden, want de regeling kan voor de regeringspartij vooruit alleen maar als er een premie komt die de koopkracht van werknemers beschermt. Dat zegt vicepremier Frank van den Broeke.
7: Ik ben heel duidelijk geweest tegenover mijn collega's. Als we niet een hele concrete koopkrachtpremie kunnen geven voor werknemers die in zo'n schema van annualisering stappen, waardoor ze geen verlies lijden in vergelijking met iemand die vandaag gewoon klassieke overuren zou doen en daar dus eigenlijk wel extra voor krijgt, dan zal dat er niet komen.
5: Zo'n 30 minuten geleden zijn de renners begonnen aan de 14e rit in de Ronde van Frankrijk. Een etappe in de Vogezen met 3 beklimmingen van eerste categorie. De West-Vlaming Ramses de Bruyne verscheen niet aan de start. Hij werd afgelopen nacht ziek. Geleidelijk aan opklaringen en tot 24 graden. Ook morgen eerst veel wolken. Na de middag bredere opklaringen tot 23 graden. Maandag is er wat kans op gedruppel. Dinsdag krijgen we meer zon en 25 graden.
4: Studio Brussel.
2: Live
4: op Tomorrowland.
2: Thaïs van Burm.
0: Dat wil zeggen, tot vanavond alleen maar Tomorrowland op jouw radio. En ik heb ook live muziek het komende uur van Bibi Sek en Marlon Hofstad. En ook Lost Frequencies komt langs.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
4: De festival.

Do It To It van The Craze en Cherish. Heerlijk om te lezen voor waar jullie meeluisteren hier. Remy stuurt, ik luister vanuit Katerland, Gentse feesten. Dat kan heftig zijn. Sanne zegt, ik luister vanuit Steens in het noorden van Nederland. Wat een lekkere stuprudag. Eerste afrekening en nu live Tomorrowland. Het zal wel zijn, Sanne. Greet zegt, mijn garage in Lekuijsen gaat zoveel beter. Groetjes uit Zwevenzelen. Veel groetjes terug daar in Zwevenzelen. Dit is Jungle and the Wave.

0: Dit was Jungle and the Wave. En ik mag wat live muziek van Op Tomorrowland voorschotelen voor jou.
1: De festivalzender.
2: Live op Tomorrowland.
0: Dit is de set van Bibi Sek. Gisteren op de core stage op Tomorrowland 2026. Het kan zijn dat je dat al eens hebt zien passeren, die core stage. Zijn groot hoofd in twee gespleten in de bossen hier op Tomorrowland. Heel vet. En dan deze beat op de achtergrond van onze Bibi Sek. Klopt helemaal. Geniet ervan.

is die BB-sack toch. Met de zon op het gezicht was het gisteren daar aan die core stage. Ook goed om je zaterdagse bezigheden op te fleuren, lijkt mij. Laat het mij even weten in de app waar jij mee bezig bent.

0: backstage gisteren hier op Tomorrowland 2026. Ann stuurt, wij zijn op reis vertrokken met de zalige beats van Tomorrowland in de auto. Geniet ervan, Ann. Davy stuurt en ik maar proberen mijn hagen recht te scheren op die beats. Wel zalig om mee te luisteren. Zeker blijven luisteren. Want straks nog meer beats voor jou, Davy.
1: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeefse Jumbo Mosselen van Boni.
2: Oh, korting op Jumbo Mosselen. Oh ja, met frietjes.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Ritchie, citroen met framboos.
4: Ritchie, Belgische limonade.
5: Altijd verfrissend.
2: Ritchie. De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
6: Wow, de grootste schommel van de wereld.
7: En een avonturenparcours.
2: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
8: Bellewaerde!
2: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.

en Goldest en die Shy FX remix. En Shy FX die staat ook op Reggae Geel deze zomer. Dit is de Sam remix van Magnetic van de Bossa. Staat vanavond ook nog op de core stage hier op Tomorrowland. Met is ons ondergang. Beter kan niet eigenlijk.

Dracula van Tame Impala. Ilse stuurt onderweg naar Frankrijk met Stubru op de achtergrond. Alpe d'Huez, here we come. Nu zomer in plaats van winter Tomorrowland. Dankjewel Stubru om door dit aangenaam te maken. Met heel veel plezier, Ilse. Ik heb nog juist voor jou.

0: Wat was dat?
1: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op deLijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
0: Flashy.
1: Voorwaarden op deLijze.be/superplus. deLijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste deLijze-winkels gewoon open.
2: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2 en de Kidnetrappers van Hallo Kroket. Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max.

Volgende week dinsdag zijn we met z'n allen aan het bekomen van dit gigafestival weekend Tomorrowland, Rockherk, Doer of Boomtown. En Boomtown gaat wel nog even door, ook met die 10 dagen Gentse feesten natuurlijk. Maar dinsdag is het vooral ook Nationale Feestdag. En dan zou het kunnen dat je uitkatert van de passage van deze Groove Armada op Café d'Anvers Open Air. Ja, dat is het perfecte huwelijk tussen Café d'Anvers en Club Traum in Antwerpen. En onze Jeroen de Lodder die staat daar ook back-to-back met onze Sea. En dus ook Groove Armada en Felix de House Cat. Ondertussen zijn dit Compact Disc Dummies en The Reeling op deze heel mooie zaterdag. Je hoeft helemaal niks te missen van Tomorrowland, want wij zijn er het hele weekend live bij. Ook de mainstage kan je volgen via de livestream op VRT Max trouwens. Heel fijn dat je erbij bent.

0: als je hier nog maar net gejoind bent, we zijn er live bij op dat eerste weekend van Tomorrowland met Studio Brussel. En ik mag jou meenemen naar die set van Marlon Hofstad gisteren op de mainstage.
1: Live op Tomorrowland.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
0: DJ Daddy Trance dus, voor de eerste keer op de mainstage van Tomorrowland. Hij was super, super zenuwachtig. Maar heeft dat met glans doorstaan?

0: Ik ben heel blij dat ik hier samen met jou mag meegenieten van die set van Marlon Hofstad gisteren op de mainstage. Jullie zijn ondertussen even internationaal als die People of Tomorrow van Tomorrowland. Jullie luisteren van over de hele wereld. Gran Canaria, Italië, Zweden, Engeland. Heerlijk. Ook een paar mensen aan het werken natuurlijk. Veel succes daar. Straks nog meer na het 14 nieuws van 3 uur.
1: Je hebt vakanties zonder Kidnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Verveel me.
1: En je hebt vakanties met Kidnet.
4: Dit wordt echt geweldig.
5: Als in Veros.
6: Dus ja, het is simpel, hè. Pak Kidnet mee op vakantie.
7: Natuurlijk.
6: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
3: Mama, mag ik op de hotspot?
8: VRT Max. Maak elk moment de max.
9: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
10: Honda, the power of dreams.
11: Go yellow!
12: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
13: Amai, dat is internetjes.
12: Info op telenet.be.
14: Zolde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen, ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
15: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.

0: beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
1: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
2: Het is 3:00, een hele goede middag.
1: VRT Nieuws.
2: Met Lotte Anneka. De renners zijn bezig aan de 14e rit in de Ronde van Frankrijk. En dat is een rit door de Vogezen met 3 beklimmingen van eerste categorie. De eerste beklimming is al achter de rug. Christophe van de Goor, wat heeft dat al opgeleverd?
3: Wel, vooral wisselende situaties. We hebben vooraan een vijftal leiders met daarbij Richard Carapaz, een ex-winnaar van de Ronde van Italië, ex-Olympisch kampioen Ben Heer.

0: En het zijn nog veel Vogese kools die moeten verteerd en verorberd worden. 100 kilometer tot aan de streep.
1: Dankjewel, Christophe. Op de Gentse feesten zal de Vlasmarkt niet meer afgesloten worden bij drukte. Om 2:30 stopt de muziek op de andere pleinen, waardoor er een grote toestroom is naar de Vlasmarkt en Trefpunt. Daarom waren er sinds dit jaar nieuwe aparte in- en uitgangen. Maar die hadden gisteren het omgekeerde effect, zegt de Gentse politie.
2: We hadden zien dat het ook een beetje ongeduld en onbegrip was. We zijn ter plaatse gaan, hebben eerst proberen de middelen en de zaken te regelen. Maar we hebben dat nu geëvalueerd en we hebben beslist van... Kijk, we gaan de Vlasmarkt niet meer afsluiten tijdens deze Gentse feesten.
1: Als het de komende dagen nog te druk wordt, zullen de andere pleinen een uur langer muziek mogen spelen om de toestroom te beperken. In Rusland zijn 8 doden gevallen bij Oekraïense drone-aanvallen op 2 distributiecentra van een online winkel. Er zijn ook tientallen gewonden gevallen. De Oekraïense president Zelensky heeft de aanvallen bevestigd. Volgens Zelensky werden de distributiecentra gebruikt om drone-onderdelen binnen te smokkelen. De voorbije maanden heeft Oekraïne vooral olie-infrastructuur in Rusland aangevallen om de oorlogseconomie van Rusland te raken. In het tennis heeft onze landgenoot Rafael Collignon zich voor het eerst geplaatst voor een finale van een ATP-toernooi. Hij won de halve finale in het Zwitserse Gstaad in 3 sets van de Argentijn Cerundolo. In het zuidoosten van het land zijn er aanvankelijk zonnige perioden. Later vandaag wordt het overal wisselend bewolkt. Morgen start wisselend tot zwaar bewolkt met kans op wat gedruppel. Na de middag krijgen we meer zon tot 23 graden. Maandag is er kans op een lokale bui. Dinsdag meer zon en 25 graden.
3: Van Burm.
4: Ongelooflijk veel moois hebben we hier nog voor jou in petto. Live van Op Tomorrowland. En die befaamde Symphony of Unity, die komt langs hier bij mij.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
5: De festivalzender.

Prada, een hele goede namiddag. We zijn hier nog steeds live op Tomorrowland. En dit is Malief met Jonas Blue en Edge of Desire. Straks staat die Malief op de core stage hier. Back to back met Carlita.

0: Here's the thing van Fontaine's DC. En ik heb prachtig bezoek bij mij staan. Studio Brussel.
1: De festivalzender.
2: Live op Tomorrowland.
0: We zijn hier nog steeds live op Tomorrowland in het eerste weekend van Tomorrowland 2026. En we hebben bezoek van enkele leden van de Symphony of Unity. Dat is dat symfonisch orkest van Tomorrowland. Met meer dan 50 muzikanten. En al sinds 2015 staan ze elk jaar op het festival. En ondertussen kan je ze over de hele wereld zien. En Lisa en Jacha zijn bij mij komen staan. Harpisten en pianisten van die Symphony of Unity. Hoe gaat het met jullie?
3: Goed, dank je. Ja. Oh, we hebben er heel veel zin in.
4: Super, dank je.
0: Is het niet spannend voor vanavond?
4: Jawel, absoluut. We kijken er echt heel erg naar uit, want we hebben ook eigenlijk een volledig nieuwe show horizon. Ja. Dus we zijn echt benieuwd naar de reactie van de...
0: Ja, dat zal wel. Ja. En hoe waren de voorbereidingen al?
3: Heel fijn. Hoe het werkt is dat we altijd een partij krijgen. Dan gaan we naar huis, we oefenen deze. En dan komen we samen een paar dagen voor het festival. En dan repeteren we totdat het helemaal klaar is. En dan staan we hier.
0: Spannend wel, zo kort op de bal.
3: Ja, maar heel fijn.
0: Ja, dat zal wel. Ja, het is een volledig nieuwe show, je zei het al. Zowel qua nummers als qua visuals.
4: Absoluut.
0: Beschrijf die sfeer eens. Hoe gaat het eraan toe?
4: Ja, ik denk dat het publiek wel verrast zal zijn, want het is toch wel met momenten heel emotioneel. Dus ik denk dat het publiek zal wel ontroerd worden met momenten. We hebben ook gastzangers die gewoon fantastisch werk leveren. Ja. Het is meer naar de emotionelere kant, als ik het zo mag zeggen, volgens mij.
0: Er zitten ook verrassingen in, maar ik denk niet dat jullie daar al over mogen babbelen. Maar dat gaan we vanavond allemaal ontdekken.
4: Ja,
0: ja, jullie staan er vanavond twee keer ook, om 6 uur en om 9 uur. Is dat exact dezelfde show of hoe gaat dat eraan toe?
3: Dat is twee keer dezelfde show.
0: Oké, dus we krijgen twee keer. Als de eerste keer zo goed was, kan je er nog een tweede keer naartoe. Dat gebeurt niet veel. Jullie hebben ook een debuutplaat uit, Orchestral Selection 1, sinds dit jaar. Met daarop onder andere Insomnia van Fateless, maar ook Universal Nation van Push en All That Matters van Kulsh. Ja, hoe zorgen jullie ervoor? Wat kan er op die plaat komen? Hoe zien jullie dat zelf?
3: Dat is een heel fijn proces, het opnameproces. Wij beslissen zelf niet wat erop komt. Dus dat is eigenlijk het team van Symphony of Unity dat beslist. En zij sturen dan de partijen uit en dan gaan wij daarmee aan de slag. Dus dat is voor ons ook altijd een verrassing. En dat is ook heel leuk voor ons om te ontdekken wat er op het programma staat. Ja. We zijn al sinds heel blij met de opname.
0: Okay.
3: Er staan ook twee bonus tracks op. Dat mogen we wel vertellen. Dat is Don't You Worry Child en
4: When Love Takes Over.
3: Cool. Dat zijn wel grote hits.
0: Ja, dat zal wel. Ongelooflijk.
4: Begin september zou het album uitkomen. Fysiek album.
0: Album komt begin september uit van die Symphony of Unity. Nog een vraagje. Jullie visuals zijn ook helemaal nieuw. Wat mogen we daarvan verwachten?
4: Ik zou zeggen, kom zeker kijken.
0: Nog niet te veel prijs geven, dat is goed. Hebben jullie zelf een favorietje waar jullie een goede band mee hebben of zo? Met welk liedje?
4: Mijn favoriet is Faithless van Insomnia. Ik vind het echt een levendig stuk en het publiek is altijd super, super enthousiast wanneer we het spelen.
0: Dan gaan we het gewoon nu draaien. Dikke merci.
3: Dankjewel.
0: Salutjes, hè.
1: De festivalzender. Live op Tomorrowland.

0: soms wakker. Sleep World is nu zondag al open vanaf 10 uur.
1: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
2: Wow, de grootste schommel van de wereld!
3: En een avonturenparcours!
1: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
4: Bellewaerde!
1: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark. Deze week kom je bij Spar voor...
5: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
5: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
1: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: Ze stonden nog op Cactus Festival in Brugge onlangs. Maar nu mag ik live muziek geven van Ketama.
1: Live op Tomorrowland.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
0: Die stond daar gisteravond op de Crystal Stage van Tomorrowland 2026. Heel blij dat je erbij bent.

de back-to-back set van Ketama met Michael Bibi. Stonden gisteren dus op die Crystal Garden Stage op Tomorrowland 2026. Sophie stuurt, hoe goed zijn al die sets op Tomorrowland dit jaar? Fantastisch om mee te genieten van thuis. Dikke merci. Graag gedaan. En nu heb ik de hand op cute voor jou. Eventjes op adem komen.

0: Brico Brico City
1: en Brico Planet.
0: Bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart.
1: 20% korting op alles.
0: En zelfs 25% voor B-plus leden.
1: Want zelfgemaakt
0: is slim bespaard.
1: Voorwaarden in de winkel en op Brico.

0: op Rock Herkenaars Portland, Channel Zero en Psychonaut. En hier heb ik de hotshot nog voor jou.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: En de hotshot van deze week is er eentje van de afsluiter van de mainstage van Tomorrowland 2026 dit jaar. Het is Calvin Harris met Satisfy samen met Jazzy.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
3: That's what we do. Done my thing like you want me to.
1: Calvin Harris and Jazzy.

De hotshot van Calvin Harris die morgen die mainstage afsluit. We zijn hier nog altijd live op Tomorrowland. En ik neem je graag mee naar de grote boekenkast van Tomorrowland. Naar die Great Library Stage. Want daar zijn Mr. Belt en Weasel aan het draaien.

We zijn hier nog steeds live op Tomorrowland 2026. En als je wilt, kan je die mainstage helemaal live volgen. VRT Max is dat. Ondertussen hoor je Mr. Belt & Weasel op die Great Library Stage van Tomorrowland 2026.

0: Frictie. Belgische limonade.
1: Altijd verfrissend.
2: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
3: Dit is Studio Brussel.
4: Studio Brussel.
5: Goedemiddag, het is 4 uur.
6: VRT Nieuws
5: met Lotte Anneka.
7: In de Ronde van Frankrijk zijn de renners bezig aan hun derde beklimming. De renners rijden op dit moment de Ballon d'Alsace op in de Vogezen. Christophe van de Goor, wat is de situatie?
8: Wel, nog altijd 6 leiders. Einel Rubio, een Colombiaan. De 2 broers uit Noorwegen, Tobias en Anders Johannessen. Valentin Paarpijnter, een Fransman. En 2 ploegmaats, Richard Carapaz en Ben Healy. Die hebben een voorsprong van een dikke 2 minuten op het peloton gele trui. Daartussen hangt nog een groep met onder meer Tom Pidcock en Lennart van Eetveld, onze landgenoot. Dat is de situatie. Maar eigenlijk moet alles nog losbarsten in deze Vogese etappe.
7: Dankjewel, Christophe. Ouders kunnen hun stilgeboren kindje naast een voornaam nu ook een familienaam geven. Dat heeft de federale ministerraad beslist. Vanaf een zwangerschap van tenminste 20 weken kunnen ouders een akte van hun stilgeboren kind laten opmaken bij de burgerlijke stand. Tot nu toe stond daar enkel een voornaam in, binnenkort dus ook een familienaam. De terminologie wordt ook aangepast. Het wordt een akte van een stilgeboren kind in plaats van een levensloos kind. In Duitsland heeft een prominente conservatieve politicus ontslag genomen. Jens Spahn kreeg kritiek omdat hij met zijn echtgenoot een kind had gekregen via een Amerikaanse draagmoeder. Opvallend, want die praktijk is verboden in Duitsland. En in het Duitse parlement is Jens Spahn fractievoorzitter van de CDU, de partij van bondskanselier Merz. En die partij verzet zich net sterk tegen draagmoederschap. In Schotland woedt er al 4 dagen een brand in de Cairngorms. Dat is het grootste nationaal park van het Verenigd Koninkrijk. Het ligt in de Schotse Highlands en is heel populair bij toeristen. Verschillende huizen, kampeerterreinen en ook een skistation zijn geëvacueerd. Honderden brandweerlieden zijn in de weer op moeilijk toegankelijk terrein en blushelikopters moeten water halen uit een nabijgelegen meer. Geleidelijk aan meer opklaringen en tot 24 graden. Vanavond wordt het overal wisselend bewolkt. Morgen start wisselend tot zwaar bewolkt met kans op wat gedruppel. Na de middag krijgen we meer zon tot 23 graden. Maandag dan is er kans op een lokale bui. Dinsdag krijgen we meer zon.

0: Live op Tomorrowland.
1: Jeroen de Lodder.
2: Je krijgt bezoek en muziek van Lost Frequencies, van Reinier Zonneveld, van Ned Kai en ook omdat het kan een Average Rob. Welkom op dag 2 hier bij de Beats uit Boom.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
1: De festivalzender.

terwijl Doer Festival bezig is en de Gentse feesten en Rock Herk is hier in Boom, dag 2 van Tomorrowland bezig. Met de legend David Guetta, met de kar van Reinier Zonneveld, met de old school heroes van Bonsai, met de taart van Steve Aoki en de drum and bass van Netsky en wat nog allemaal, met dit allemaal.

Andromatic die houdt vandaag samen met Netsky de Belgische drum and bass eer hoog voor de hele wereld. Straks hoor je een interview met Andromatic en ook met Netsky. Dit is Close to Me van Andromatic. Goedemiddag.

0: this flight to Tenerife, the seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
1: Joehoe!
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
4: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
3: Omdat er nog veel kilometers mogen volgen, daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.

0: Tomorrowland.
1: Een heel goede middag tot middernacht vanavond is Studio Brussel jouw festivalzender live vanuit Boom. Straks hoor je op je radio wat Omdat Het Kan en Average Rob doen op de mainstage. Je maakt ook de sets mee van Netsky en Fisher. En nu neem ik je mee naar Bettikal. Dat is nog niet zo'n grote naam als degene die ik net heb opgesomd. Maar het is wel een duo dat een mooie relatie met België aan het bouwen is. Bettikal was al op Extrema. Ze deden Hangar in Brussel. Ze waren op Voodoo Village. En nu zijn ze hier op Tomorrowland. Jij bent er live bij. Dit is Bettikal.

heel goede zaterdagmiddag. Je bent via Studio Brussel in Boom bij Tomorrowland. Bettecall is in de mix. Maar Roel die stuurt mij een berichtje dat hij luistert vanuit... Even kijken, Varna, dat is in Bulgarije. Kan allemaal met de app van Studio Brussel en VRT Max. Via VRT Max kan je trouwens kijken naar de mainstage. Dan ga je straks Rob en Jasper zien.

Hij kan het zelf niet meer meemaken, helaas. Maar Chris Rea wordt gespeeld, toch een van zijn nummers. Hier op Tomorrowland, in deze versie van Battical on the Beach. Straks bezoek van Ned Sky en Lost Frequencies.

0: Het is 4:30, het is zaterdagmiddag en de voorbije minuten was je lekker mee aan het kabbelen met Bettecall live in de mix hier op Tomorrowland Winter. En wie ook lekker mee aan het schudden is met zijn hoofdje op deze zachte beat is Lost Frequencies.
1: Studio Brussel.
2: Live op Tomorrowland.
3: Are you guys feeling?
0: Goedemiddag, dag Felix, dag Lost Frequencies.
4: Hey, alles goed?
0: Met mij is het goed. Hoe is het met jou? Wat heb je al gedaan voor je vandaag naar Tomorrowland kwam?
4: Ik ben eigenlijk vrij vroeg aangekomen. Ik was vertrokken om 9:30, want ik moest hier aan zijn om 11:00. Ik heb gespeeld met Zizou Bergs. Hebben tennis gespeeld op de camping met tegen fans. Dus dat was wel grappig. Maar hij is wel beter tennisplayer dan mij, dus.
0: En hebben de fans gewonnen of hebben jullie gewonnen?
4: Zij hebben soms kunnen winnen, maar we moesten nog een beetje werken op onze symbiose.
0: Ja, tennis was vandaag, morgen een heel andere sport, want morgen ga je draaien op de grote prijs Formule 1 van België.
4: Ja, inderdaad.
0: Wat moet ik me daarbij voorstellen, Felix?
4: Ik speel 4 keer. Dus ik speel zo 3 sets van ongeveer 15 minuten. Dat is dan eentje in de paddocks, eentje voor de start van de race, eentje na de race. En dan aan de einde een set dan in de fanzone. Echt om meer een digiset te doen om te raven.
0: Ik weet dat Charlotte Witte bijvoorbeeld wel een snelheidsduivel is. Die houdt van snelle wagens. Ja. Zo, hoe is dat met jou? Zou jij dat willen doen?
4: Ik ben meer een chille gast in de auto. Ik rij niet super snel, maar het zou wel leuk zijn om eens te kunnen rijden op een zo'n parcours. Maar ik denk niet dat ik de winnaar ben. Ik ben niet de snelste gast.
0: Heb jij in de tijd vlot je rijbewijs gehaald eigenlijk? Een vriend van mij heeft dat 5 keer dat examen moeten doen.
4: Nee, die vriend ben ik niet. Ik heb wel geluk gehad, want ik heb wel een paar vrienden die het allemaal opnieuw hebben moeten doen. En ik heb ook niet heel veel gestudeerd. Als ik die test opnieuw zou moeten doen, zou het niet echt goed zijn. Maar bon.
0: Maar je hebt wel je permis.
4: Ja.
0: Netsky is bezig met zijn pilotenopleiding. Met
4: ja,
0: te vliegen, hè, weet je?
4: Hoorde het.
0: Ja.
4: Dan kan hij mij vliegen volgende keer naar mijn volgende show.
0: Voilà, c'est ça.
4: Goed.
0: Nog heel even los van de muziek blijven. Zometeen komen we bij jouw nieuwe single. Tour de France of WK voetbal? Wat zou je liefst zien?
4: WK voetbal nu wel.
0: Ja?
4: Ja.
0: Finale morgen?
4: Ja, finale morgen, ja.
0: Durf je zeggen voor wie je supportert? Want jij
4: treedt
0: in allebei die landen.
4: Ik ben Europees, dus ik zal voor Spanje zijn.
0: Oké. Okay. Vandaag is Tomorrowland. Mensen die hier nu op het festivalterrein zijn, Felix, die luisteren niet naar de radio. Dus je kan het eventueel al verklappen. Wat voor bijzonders heb jij klaar voor jouw set straks?
4: Ik probeer altijd mijn sets een beetje up-to-daten. Want ik wil echt natuurlijk mijn grootste tracks spelen in mijn set. Maar ik wil niet altijd dezelfde versie spelen. Dus ik heb een nieuwe remix gemaakt van Where Are You Now? Van Reality. Van mijn laatste single met Nathan Nicholson heb ik ook een remix gemaakt. Ik heb een nieuwe remix gemaakt van The Feeling. Dan heb ik mijn nieuwe track.
0: Maar het is allemaal nieuw?
4: Ja, ik zat in Joshua Tree tijdens 10 dagen en ik had geen bereik. Dus ik heb gewoon volume back mijn set zitten updaten, want ik wou echt iets nieuws, een beetje refreshing ook voor mezelf, hey. om iets anders te spelen. Veel nieuwe muziek, maar eigenlijk vocals dat mensen kennen, maar wel onder een andere jasje.
0: Ja, de legendary Joshua Tree?
4: Ja.
0: Leg dat eens uit aan mensen die het niet weten wat
4: zalig.
0: Dat is.
4: Dus dat is 2-3 rijen van LA. Dat is in het midden van de desert. En er is daar echt niks te doen, behalve een mooie wandeling in de desert. En iedereen is daar degelijk gekleed als cowboys. Want als je in de shop kleren gaat kopen, is het gewoon cowboys kleren. Dus dat is echt super leuk.
0: Er is maar dat.
4: Ja, en er is dan 1 koffiebar. We zijn gaan eten in een restaurant, deze moet je horen. Dat is een restaurant waar mensen zelf naar kunnen vliegen met een klein vliegtuig. Dus we kwamen aan, we gaan parkeren op die kleine restaurant. En we zien 2 dames uitkomen uit die restaurant. En die lopen naar het vliegveld toe. En wij denken van, oei, waar gaan die naartoe? En die duwen hun kleine vliegtuig naar achter. Die gaan erin en die gaan weg. Die vliegen gewoon weg. En ik dacht, maar wat de hel is dit? Americans. Dat was echt zalig om te zien.
0: Dat is keigoed, want ik heb dan net, Kai kan vliegen, dan kan hij ons naar Joshua.
4: Ja, dan kunnen we samen naar de restaurant vliegen.
0: Ik zal het hem straks vragen, want ik kom straks ook nog langs. Veel plezier. Zometeen
4: met jou
0: zit hier op Tomorrowland. Morgen dan Formule 1 Grote Prijs België. En dan volgend weekend kan je hier 2 of 3 keer spelen, denk ik. Hè?
4: 2 keer, 3 keer volgende week, ja.
0: Voilà, dankjewel om langs te komen. Felix, Lost Frequencies, deze is van jou. Live it all.
4: Thank you.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.

0: Brico, Brico City
1: en Brico Planet.
0: Bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart.
1: 20% korting op alles.
0: En zelfs 25% voor B-plus leden.
1: Want zelfgemaakt
0: is slim bespaard.
1: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
2: Wat was dat?
3: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize app of op delijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
2: Flashy.
3: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leize. Nee, met het leven.
4: Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
5: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
6: Honda, the power of dreams.

0: je booty op de Tomorrowland floor wil shaken, maar geen ticket hebt voor Tomorrowland. Maar als je het wel allemaal eens hier wil komen ervaren, let nu goed op.
1: Studio Brussel. Tuesday.
2: Luister dinsdag naar Studio Brussel.
1: En maak kans op jouw Full Madness Pass voor Tomorrowland.
0: Studio Brussel heeft nog wat Full Madness passen. En die gaan we hier niet laten liggen. Die gaan we volgende week dinsdag uitdelen. Wat jij daarvoor moet doen, is dinsdag naar de radio luisteren. En vooral denken aan de Belgische artiesten. Want zullen misschien wel... Nee, het is gewoon nationale feestdag. Het zullen Belgische artiesten zijn die je moet herkennen doorheen de dag. Gewoon Studio Brussel luisteren. En dan kan je misschien Tomorrowland meemaken. Dinsdag gaat het gebeuren. En dan kom je volgend weekend misschien wel onze Belgische nieuwe trots Nova meemaken. Dit is Nova, Rave Never Ends.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister.
1: Speel mee en maak kans op jouw Full Madness Pass voor Tomorrowland.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender. Left, right, up, down. Left, right, up, down. Left, right, up, down. Left, right, up, down.

0: lekker stevig op een zaterdagnamiddag, zo rond 16:45. Wat je hoort is Belgisch. Ze heet Nova. Ze speelde gisteren voor de eerste keer op de mainstage hier op Tomorrowland. En volgend weekend is er weer bij Rave Never Ends van Nova.
1: Studio Brussel.
2: Live op Tomorrowland.
3: Are you guys feeling?
0: Hij is een deel van de Tomorrowland-familie, dus natuurlijk is hij er weer bij, zoals hier nu bij jou op je radio. Goedemiddag, dag Boris, dag hey, Netsky.
4: Goedemiddag, alles goed?
0: Wow, goede diepe stem al.
4: Ja, inderdaad.
0: Wow,
4: ja,
0: nee, mooi.
4: Ik wou hoger praten.
0: Ik zag op je Instagram dat jij vlieglessen aan het nemen bent.
4: Oh, dat is een groot woord. We hadden eigenlijk gewoon een bevriende piloot die we eigenlijk ineens heel hard nodig hadden om op tijd ergens te geraken en vandaag vooral terug te geraken.
0: Ah.
4: Maar, een beetje...
0: Je mocht mee in de cockpit, maar heb je dat niet ooit al eens gedaan?
4: Ja, een aantal keer inderdaad. Ik heb altijd al een kleine obsessie gehad met aviation.
0: Dus. Ik dacht echt dat je, zoals een vaarbewijs, een rijbewijs, een vliegtuigbewijs aan het halen was.
4: Dat was een tijdje geleden het idee. Toen kwam COVID en dan heb ik het een beetje losgelaten. En ik wil het eigenlijk heel graag opnieuw doen, maar ik wil het niet opgeven. Dus ik kan nog een tijdje wachten tot ik echt tijd terug kan maken.
0: Boris Netsky, op Tomorrowland Winter. Heb jij mij een geheim verteld? Ik heb het toen tegen niemand gezegd, maar we zijn nu 4 maanden verder. Kan jij dat nu verklappen?
4: Ja, het is grappig, want ik ben hier eigenlijk de Media Village van Tomorrowland binnengewandeld 10 minuten geleden met de gedachte, ik ga tegen niemand zeggen wat er hier aan de hand is. Maar ik ben ongelooflijk blij, want ik verwacht een zoontje.
0: Oh!
4: We verwachten een zoontje in september. Dus,
0: Zalig, jullie zijn zwanger.
4: Ja,
0: van
4: inderdaad.
0: Van een eerste kind en je revealed meteen ook al dat het een jongen is.
4: Ja, inderdaad.
0: Moet je niet zo'n gender reveal party meer doen?
4: Nee, dat is niet echt ons ding, denk ik. Dit is de gender reveal. Uiteraard. Ik vind het zelfs als mensen zeggen release, maar het voelt echt wel als iets heel speciaals eraan
0: komt. Dat is een mijlpaal in je leven, man.
4: Ja, ja.
0: Een zoontje, die komt in september?
4: Ja.
0: En waar gaat hij dan geboren worden?
4: We zitten in België voor een tijdje.
0: Okay.
4: En we zitten eigenlijk heel vaak in België. We doen 50-50 Amerika en België, maar we gaan zeker bevallen hier. Dus,
0: En krijg je dan nu veel ongevraagd advies van bevrienden, van vrienden die al ouder zijn, van doe dit en doe dat en koop dat wel en koop dat niet?
4: Ja, maar ik voel me nog echt als een spons voor informatie. Ik heb nog totaal geen idee, als ik het echt moet omschrijven. Dus het ouderschap en alle tips zijn vrij welkom. Ik kan ze zeker gebruiken.
0: Dat gaat vanzelf, jongen. Dat gaat wel lukken.
4: Dat hoor ik ook van iedereen. Maar...
0: Vanzelf.
4: Ja?
0: Er worden al 100.000 jaar baby's geboren.
4: Ja, dat is een...
0: Waarom zou jij het niet kunnen?
4: Er zijn bepaalde redenen voor, maar nee.
0: Oh, ja. We gaan even terug naar muziek. Moet eens luisteren. Kemo en Crooked, drum and bass DJ's,
4: yes.
0: die zeiden gisteren dit.
5: One of the best ones. I mean, shout out to Boris Netsky, of course, you know, he's our longtime friend. But there's lots of other ones. You know, you've got Andromedagy, you've got Used, you've got lots of like newcomers as well. So I think the Belgian drum and bass scene is one of the healthiest in the world.
0: Nah. Wat vind je daarvan?
4: I love them. Hoe noemen ze zichzelf? Zo, Austrian Power, nee, de Schnitzel Power. Dat is een bijnaam.
0: Schnitzel Power.
4: Ja, geweldige gasten, Marcus en Reinie. Heel, heel toffe kerels.
0: Boris, nog even bij de muziek blijven. Je hebt vanavond gekke technologische plannen bij jouw set.
4: Klopt, ja. Waar heb je dat gehoord?
0: Ja, als ik 4 maanden moet zwijgen dat jij papa wordt, dan heb ik nog andere intel.
4: Duidelijk, ja.
0: Ja. Mocht ik dit niet zeggen, dan...
4: Shit. Zeker wel. Okay. We hebben een hele coole show klaarstaan voor vanavond. De Freedom Stage, eerste keer. En ik ben al een tijdje bezig met technologie, ook on the site, met een bedrijf on the site. En het komt allemaal heel mooi samen. Want ik ben heel... dicht en nauw aan het werken met front-of-house mensen, met LD's, met VJ's.
0: Je gaat het een beetje concreter moeten maken.
4: Ja,
0: wat ga je doen? Is het iets met schermen? Is het iets met dansers? Is het iets met confetti? Vertel.
4: Ben ik precies een politieke dat de vraag probeert te ontwikkelen?
0: Nee, maar ik denk dat jij zo tech-nerdy erin weet wat het gaat zijn. Maar die aan het luisteren zijn van, ja, maar wat gaat hem nu doen?
4: Oké, als ik het heel concreet moet maken, helemaal op het einde van mijn set straks, gaat er iets gebeuren dat ik volgens mij nog nooit op Tomorrowland heb gezien, waar we eigenlijk full full madness gaan qua lasers, qua lichten, qua visuals, qua CO2, qua special effects, qua vlammen, qua alles. En het is op een soundtrack dat er heel goed bij past. En meer kan ik ook niet zeggen, maar er is echt één moment dat nu getiteld staat als Hyper Satisfaction in het nummer, dat totaal geen bestaande titel is, maar dat gaan we straks even spelen.
0: Ik ben getriggerd. En nogmaals, gefeliciteerd met je nakende vaderschap.
4: Dankjewel.
0: En ouderschap, ook de groetjes aan de mama.
4: Dankjewel.
0: Dit is van jou, Let Me Hold You, Netkai. Merci om te zijn langs te komen. Veel plezier straks.
4: Dank je, precies.
2: Live op Tomorrowland.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.

0: Let Me Hold You van Ned Sky. Dat is wel toepasselijk, want hij heeft net verklapt, aangekondigd, met trots medegedeeld dat hij in september papa wordt van zijn eerste kindje. Het wordt een zoontje. Baby Ned Sky komt.
1: Studio Brussel. De festivalzender.
2: Live op Tomorrowland.
0: En traditioneel zijn er heel veel vlaggen te zien aan de mainstage van Tomorrowland. Maar nu toch heel veel zwart, geel en rood. Vive la Belgique, leven België, omdat het kan. En Jasper, enfin, en Rob, zo is het. Die zijn nu aan het einde van hun mainstage zetten. Jij bent erbij. Je kan het ook zien via het Studio Brussel kanaal op VRT Max. De app van Studio Brussel. Naar de mainstage, naar Average Rob. En omdat het kan.

En Nobody Said It Was Easy om een radioshow goed te timen als je dit van Coldplay hebt, maar wel reclame moet uitzenden. Wat ik wel weet, na het VRT-nieuws van 5 hoor je heel veel meer Tomorrowland.

0: dienst naar keuze.
1: Dat noem ik nu eens een goeie zaak.
0: Meer info op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel. Deze week kom je bij Spar voor...
4: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
3: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
3: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
5: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
6: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
7: Goedemiddag, het is 5 uur.
8: VRT Nieuws met Lotte Annaka.
9: De renners beginnen aan hun laatste kilometers. In de 14e rit van de Ronde van Frankrijk zitten de renners in de slotfase door de Vogezen. Christophe Van de Goor, zijn de renners al aan de slotklim begonnen?
10: Ja hoor, ze zijn begonnen, de eerste vier, want we zijn nog met 4 leiders. Carapaz, ex-Olympisch kampioen van Tokio, Valentin Paré-Peintre, een Fransman, Tobias Johannessen, dat is de klassementsman van het Noorse UnoX, en Colombiaan Einar Rubio. Die hebben een voorsprong van een dikke minuut op het peloton. Tadej Pogacar, het peloton dat nu gaat beginnen aan die slotcall. Dus het kan eigenlijk nog alle kanten uit. Zelfs een man-tegen-man gevecht tussen de kopmannen op deze slotklim op weg naar Le Marque-Stijn.
9: Dankjewel, Christophe. Minister van Justitie Annelies Verlinde wil kijken of de mobiele drugslabo's op meer festivals moeten staan. Dat vertelde ze tijdens een bezoek aan zo'n labo op Tomorrowland in Boom. Daar testen ze drugs die gevonden of in beslag wordt genomen. Het is het derde jaar op rij dat ze dat daar doen. Minister Verlinde.
11: Het is belangrijk dat we dat blijven doen, ook uiteraard omdat er in die drugs evolutie zijn. We zien heel veel ketamine vandaag, MDMA, cocaïne. Maar dat zijn evoluties, ook de substanties veranderen van samen. En ik ben er zeker voor om dat breder uit te rollen. Alvast een pluim op de hoed van de organisatie van Tomorrowland om hier zo goed met al die diensten samen te werken. Dus effectief die informatie snel te kunnen delen.
9: Als de drugs is getest, dan kan die informatie gedeeld worden met politie, parket of ziekenhuizen, zodat mensen die hulp nodig hebben ook beter en sneller geholpen kunnen worden. De regering heeft ook beslist om de invoer te verbieden van producten uit de door Israël bezette gebieden. Maar dat importverbod gaat niet ver genoeg, volgens de middenveldorganisaties Oxfam, Broederlijk Delen en 11-11-11. Willem Staes legt uit waarom.
12: Je ziet eigenlijk in een situatie dat na 10 maanden gesleept met de voeten de federale regering vannacht een lelijke kameel heeft gebaard. Dus door de onwil van verschillende partijen om ook te voorzien in effectieve controlemechanismen, ja, dreigt dit louter een papieren importverbod te worden dat in de praktijk zo lek als een zeef zal zijn en geen enkele impact zal hebben, helaas.
9: De middenveldorganisaties willen dat het ook verboden wordt om goederen uit de bezette gebieden te kopen en te verkopen. En ze klagen ook aan dat het invoerverbod niet geldt voor producten uit de Golanhoogte. Ouders kunnen hun stilgeboren kindje naast een voornaam nu ook een familienaam geven. Dat heeft de federale ministerraad beslist. Vanaf een zwangerschap van tenminste 20 weken kunnen ouders een akte van een stilgeboren kind laten opmaken bij de burgerlijke stand. Tot nu toe stond daar enkel een voornaam in, binnenkort dus ook een familienaam. Het wordt een akte van een stilgeboren kind in plaats ook van een levensloos kind. Vanavond tijdelijk bredere opklaringen in het centrum en het oosten. Vannacht opnieuw meer wolken met wat kans op gedruppel in het noordwesten. Morgen wisselend tot zwaar bewolkt met lokaal kans op wat lichte regen. In de loop van de namiddag krijgen we stilaan meer zon.
7: Average Rob. En omdat het kan, komen zometeen recht van de mainstage naar hier voor een verslag van hun set daar op de main. En deze Belgische legend draait hier ook. Dit is Push.
13: Je luistert naar Studio Brussel.
14: De festivalzender.

0: De voorbije week heb je op Studio Brussel waarschijnlijk wel onze hotshot gehoord. Dat is dit nummer dat Calvin Harris maakte samen met Jazzy. Satisfy van Calvin Harris en Jazzy. Calvin Harris die speelt morgen voor de allereerste keer op Tomorrowland. En Jazzy, dat is een DJ en een zangeres uit Ierland. En Jazzy die wacht niet tot morgen. Zij is As We Speak in de mix hier op Tomorrowland.
1: De festivalzender. Live.

Het is 14 over 17 en het klinkt alsof je ergens in een goede club zit in London City. Maar je bent in Boom, bij de beat van Boom. Dit is Tomorrowland en je bent bij Jazzy. Jazzy, de zangeres op de huidige single van Calvin Harris. Maar ook gewoon een zangeres voor zichzelf en een DJ van haar eigen. En zij is nu in de mix op dat heel mooie library podium. Een bibliotheek, maar dan met veel DJ's en weinig boeken. Dit is Tomorrowland.

0: Heel goedemiddag, ik neem je hier op Tomorrowland mee van de ene DJ-set naar de andere. Je hoorde net Jazzy live in de mix. En zometeen naar een van de makers van de zomerhits van 2026. Wie dat is, hoor je na dit?
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Sleep World is nu zondag al open vanaf 10 uur. Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
3: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
2: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij je Honda-dealer of op honda.be.
4: Honda, the power of dreams.
5: Studio Brussel,
6: de festivalzender.
5: Live op Tomorrowland.
0: Als je me vraagt, Jeroen, wat zijn de zomerhits van deze zomer? Dan zeg ik Prospa met Free Your Mind. Dan zeg ik Another met Talk To You. En dan zeg ik zeker ook deze Dean Turnley.

Acting Tough is de tune van deze Australier. Hij komt je straks zelf het verhaal van zijn hit vertellen. Want hij springt hier in onze studio binnen op Tomorrowland voor een interview. Maar nu is hij aan het doen waarvoor hij is gekomen. Dean Turnley live in de mix. En daar ben jij bij. Op de Crystal Stage uit Australië, Dean Turnley.

Yeah man, wicked. Yeah man.

0: ik hou ervan van deze sound. Dean Turnley uit Australië komt straks nog na zijn set langs voor een interview. We zitten met Studio Brussel live op Tomorrowland, waar ook Average Rob en omdat het kan van de mainstage naar hier komen voor een babbel, net als Reinier Zonneveld. Die doet dat voor hij aan zijn set begint. Misschien een goed idee bij Reinier. En nu geen artiest, maar wel een journalist.
1: Studio Brussel.
2: Live op Tomorrowland.
3: Are you guys feeling?
0: Verre Windij van VRT Nieuws, terwijl wij met Studio Brussel DJ-sets uitzenden, artiesten interviewen en gekke video's maken voor onze TikTok en Instagram. Loop jij rond met jouw journalistieke reflex op Tomorrowland? Je hebt net een rondleiding gekregen. Waar precies?
4: We hebben een rondleiding gekregen vandaag in het mobiele drugslab hier op Tomorrowland van het NICC. Dat is dan een instituut dat zich bezighoudt met onderzoek naar alles wat met justitie en veiligheid te maken heeft en dus ook met drugs.
0: Wauw, dat is een hele mond vol. Een drugslab, ja. Is dat dan zoals op Extrema, dat je zelf je pil of je poeder kan gaan laten testen voor je die neemt, om farsjes te vermijden, of is dat in beslag genomen drugs?
4: Dat gaat wel degelijk over in beslag genomen drugs, hè, want je drugs laten testen, dat is iets waar wel geëxperimenteerd is mee geweest in het verleden, maar eigenlijk past dat niet helemaal in het Belgische beleid van de politie en van justitie, dus dat doen we niet meer. Wat we dus wel doen, blijkbaar, hè, dat hebben we daarnet kunnen ontdekken, is dat er net naast de ingang, dat is echt vlakbij de controle waar je gecontroleerd wordt, waar drugs ook wordt onderschept, vlak daarnaast staat er dus een container van dat instituut waar ze rechtstreeks die drugs testen. En waarom doen ze dat? Ja, ze doen dat eigenlijk in de eerste plaats om een beetje in kaart te brengen wat voor drugs gaat er eigenlijk rond op zo'n festival, om dat te kunnen weten, om dat beter ook te kunnen opsporen aan de kant van de dealers natuurlijk. Maar, en dat is minstens even belangrijk, die drugs wordt ook getest om te kijken wat voor stoffen zitten in die drugs. Zijn dat hele zware drugs? Drugs met verhoogde risico's op wel ernstige medische problemen. En die informatie kan dan zo eigenlijk heel snel worden doorgegeven aan de medische diensten, waardoor zij eigenlijk beter voorbereid zijn als mensen op de spoed belanden en zo, om die mensen te kunnen verzorgen. En we hebben dat live kunnen zien, hoe er eigenlijk met een soort van infrarood pilamp, zaklamp moet ik zeggen, pilamp dat is dialect, met zo'n zaklamp wordt dan gekeken wat voor drugs daarin zit. En ik heb daarnet een ecstasypil kunnen zien die dan toch niet bijzonder gevaarlijk was, maar het blijft wel drugs. Het is toch gevaarlijk.
0: Ja, en dan is het natuurlijk weer zo dat dancemuziek wordt geassocieerd met drugs. Terwijl drugs een maatschappelijk ding is. Drugs is overal. Dan gaan we dan ook zo een drugslab zetten in Antwerpen, waar uit alle onderzoeken van het leidingwater blijkt dat er drugs zit. Dat er in de havens tonnen coke wordt in beslag genomen in de containers. Er is drugs in de fabriek, in de politiek, op café, in voetbalstadions. Waarom moet dat toch altijd zo aan die dance worden geplakt?
4: Wel, we hebben daar ook een paar vragen over gesteld aan onder andere de Nationale Drugscommissaris, die natuurlijk niet alleen met festivals bezig is, maar drugs in het algemeen. En zij zeggen dat ook wel, hè. Drugs is inderdaad overal. We mogen ons niet blind staren op die festivals. Festivals doen ook heel wat inspanningen, ook preventief, hè, met de We Care A Lot teams, die je wel kent. Dus het is wel zo dat we ons daar zeker niet op mogen blind staren, maar ze willen ook niet naïef zijn. Op die festivals gaat drugs rond. Ja. Willen we dat testen om festivalgangers natuurlijk beter te kunnen beschermen.
0: Voilà. En alcohol is ook drugs. Dankjewel, Ferre.
2: Live op Tomorrowland.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
0: Dit zijn twee vrolijke Nederlandse DJ's, Mr. Belt en Weasel. Leuke house remixen van bekende tunes, je zal het wel herkennen. Live in de mix, Mr. Belt en Weasel.

To Mr. Belt en Weasel. Hun doorbraakhit aan te draaien zijn nu hier op Tomorrowland. Hun versie van It's Not Right, It's Okay, Whitney Houston. Rest in peace. Over een paar minuten bezoek in de studio van twee Belgen die een half uur, 40 minuten geleden op de mainstage stonden van Tomorrowland. Niet Dimitri Vegas en Like Mike.

0: Ah, er gaat er een bliksken open, live op de radio.
1: Het is... Ik wist niet dat het aanstond.
2: Dat was een goede ASMR.
0: Ja. En het is geen een tubia.
1: Nee, het is een, gewoon een bruiswatertje. Ja.
0: Als je de stem hebt herkend, dan weet je wie hier over 40 seconden een langer interview doet dan alleen maar een blikje open doen.
3: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
4: Wauw, de grootste schommel van de wereld!
5: En een avonturenparcours!
3: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
6: Bellewaerde!
3: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
7: Welkom aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
3: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met Fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Studio Brussel.
9: Live op Tomorrowland.
10: Are you guys feeling?
0: How you guys feeling? Omdat het kan en average Rob.
11: Really good!
12: Very good, Jeroen.
0: De stem niet kapot geschreeuwd, want jullie waren 40 minuten op the main stage. 40 minuten geleden tenminste. Ja.
1: Maar ik weet niet, kapot maken we al kapot is. Dus dat is een beetje, dat is mijn stem. Ik denk dat het al vol met, mijn stembanden zitten vol met eelt.
2: Ja, natuurlijk, natuurlijke grijn.
1: Ja, ja.
0: Omdat het kan, de wereld is hier verzameld. Kent de wereld jullie inmiddels al een beetje? Het is niet jullie eerste Tomorrowland, maar toch, met welk gevoel staan jullie op die main?
2: Ik denk vooral, er waren ontzettend veel Belgen. Dat was heel duidelijk. Ja, ja, ja. Maar er waren ook heel veel internationale mensen. En ik denk dat dat vooral komt door onze eerste mainstage van 2 jaar geleden. Die set op YouTube is wel heel goed bekeken. En daar is heel veel...
0: Definieer is goed bekeken.
2: Ja, ik weet het niet, ik heb het niet opnieuw bekeken.
1: 800.000 keer of zo. Maar als je een set van een uur, dus dat is wel...
2: Dat is prima, ja, dat is prima gedaan. Hè?
0: En zo hebben jullie een naam gemaakt voor jullie zelf. En weten de mensen uit elke hoek van de wereld wie Average Rob en omdat het kan is en zijn. Jullie zijn ook naar 2K voetbal geweest. Die hebben daar Angel gezien. Hebben jullie Angel bij Amelie Lens ook gezien? Of hebben we dat gemist?
2: Op het oog.
1: Ja, ik heb dat gezien.
2: Ik heb het gezien, maar ik was...
1: Ik zeg vooral, Amelie Lens is echt al... Mooi, het is zwanger, hè, toch?
0: Very preggy.
1: Ja, ja, ja, ik vind dat wel cool.
0: Oh, over zwangerschappen.
1: Ze is echt een top, coole mama of zo.
0: Ja, echt, hè?
1: Ja, ja.
0: Over zwangerschappen gesproken. We hebben net gehoord uit zijn eigen mond. Boris Netsky wordt ook papa.
1: Ja, ik heb dat gezien op zijn Instagram. Kan dat? Mm. Of niet?
2: Was,

0: het een scoop?
1: Op de Insta van Stubru hebben we het net gezet.
2: Ah, echt? Ah nee, dan weet ik het ook nu pas.
0: Proficiat.
2: Allee, proficiat, ja. Boris. Proficiat. Ah, legend.
1: Allig. Het wordt een jongen. Hoe moet een jongen van Netsky heten?
2: Drum en dan de volgende bass.
0: Ja, dat zou ik zeker doen.
2: Creatief mopje neer.
0: Ja, ja.
1: Hoog niveau. Had ik zo'n jinglebak? Ja. Wat is de rest van de dag voor jullie en wat is de rest van de zomer voor jullie?
0: Wij moeten zo nog door naar een volgende boeking. Wij gaan naar de 50-jarige viering van de tourwinst van Lucien Van Impe in Erpenmeren.
2: Ja.
1: Vandaag.
0: Dat gaan wij zo duidelijk.
1: Maar met de legend aanwezig.
0: Ja, ja, ja.
2: En ze vragen aan mij altijd, zeg jij familie van Lucien Van Impe? Ja. Dus ik ga hem straks kunnen vragen wat hem...
1: of dat hem er wat heeft tussen zit.
2: Ja, of dat hem iets te maken heeft.
0: Wie weet.
2: Nee, ja, het is...
0: Dat zou die mooie kuit wel verklaren.
2: Maar dat contrast vind ik altijd nice. Zo Tomorrowland, Mainstage, naar gewoon terug lekker... Dorps. En gewoon vieren met de lokale bevolking daar. I love it.
0: En heel stiekem vinden wij dat ook wel echt heel leuk.
2: Ja, ja. Dat is het leukste.
1: Ik ben gisteren van Tomorrowland met de auto naar Oost-Rozenbeke gereden om daar onder de kerktoren te draaien.
2: Dat is toch top.
0: Dat is het leukste.
1: Dat is the real world.
2: I love it. I love it, echt.
1: Je hebt nog stem, Rob. Dus misschien even je stem gebruiken om hier even live boven jullie zelf van op de mainstage wat te MC'en. Ik weet het niet, hè? Misschien...
3: Op Tomorrowland.
4: Studio Brussel.
3: De festivalzender.
2: Oh, ik wist, ik hoorde het. En er was zoveel feedback. Allee, delay op de stem dat ik er volledig naast zat. Dus ik ga even horen dat het echt zo was.
3: Let's go! We are Belgium. We are small and petit. Most underrated
1: country in the world. Het is goed, hè? Je hebt gewoon een backing track lopen eigenlijk.
3: We love souffles sweet sweet. We de kortste mayonaise on the side as to please. We are Belgium.
1: Omdat het kan. En Average Rob, dankjewel om te zijn binnengesprongen rechts van de mainstage naar hier. We gaan luisteren naar een stuk dat we opgenomen hebben. Want jullie moeten nu naar Erpenmeren.
2: Yeah.
5: Let's go. Lucien, we gaan even

Hitten hard, omdat het kan, en Average Rob. Robert Armani in de mix na hun eigen anthem voor België. Wie graag hard gaat, zometeen ook nog Reinier Zonneveld op bezoek. Die gaat karren samen met jou hier op Studio Brussel. You know this one?

0: dance with me. Move your body, your legs, your feet.
1: Ja, het is er niet neffen bij, omdat het kan. Een average Rob op de mainstage hier in Tomorrowland. Een beetje Age of Love van Charlotte de Witte. En een beetje Aloe Black. En een beetje Avicii.

0: stevig tussensprintje. Niet in de Tour de France, maar wel hier op Studio Brussel, live van op Tomorrowland, waar je de main stage zet van Average Rob. En omdat het kan voor een stuk hebt gehoord, even doorheen het VRT-nieuws van 6 en dan Belgische drum and bass live van Andromatic.
1: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Verveel me.
1: En je hebt vakanties met Ketnet.
4: Dit wordt echt geweldig.
5: Als in Veros.
6: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
7: Natuurlijk.
6: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
3: Mama, mag ik op de hotspot?
8: VRT Max. Maak elk moment de max.
9: Deze week kom je bij Spar voor...
10: Amai, 2+1 gratis op bessen en frambozen.
9: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
10: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
9: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
11: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2 en de Ketnet-rappers van Hallo Coquette. Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met... VRT
12: Zomerrit. Dit is Studio Brussel. Studio
0: Brussel. Goedenavond, het is 6 uur.
12: VRT Nieuws.
0: Met Lotte Anneke.
13: Tadej Pogacar wint de 14e etappe in de Tour. Tadej Pogacar heeft nu al zijn 4e ritzege te pakken in de Ronde van Frankrijk. De Sloveen had aan de finish in de Vogezen ruim een halve minuut voorsprong. Een verslag van Christophe van de Goor.
14: Tadej Pogacar laat zelfs geen kruimels over voor de concurrentie, want in een korte en zware Vogezen etappe probeerde Jonas Vingegaard de Sloveen onder druk te zetten op de laatste col. Dat bracht Remco Evenepoel wel in de problemen, maar Tadej Pogacar had nog voldoende energie in de tank om aan te vallen en soleerde naar zijn 4e ritzege al in deze Tour. Zijn ploegmaat Del Toro sprint op een 40-tal seconden naar de tweede plaats voor de Franse debutant Seix Sas en Vingegaard. Evenepoel kon zich in de laatste dalende kilometers wel nog herstellen, eindigde als 5e en blijft 3e in het klassement. Pogacar verstevigt uiteraard zijn leiderspositie.
13: Dankjewel, Christophe. Er komt kritiek op de invoering van de flexibelere werkweek. Door de federale maatregel zouden werknemers in de toekomst meer uren kunnen werken in drukke perioden en minder wanneer het kalmer is. Dat is handig in bijvoorbeeld de toeristische sector of de tuinbouw. Werknemers zouden vrijwillig in zo'n systeem kunnen stappen. Maar die vrijwilligheid is puur theoretisch, zegt Peter Mertens van de PvdA.
15: In de feiten zien we toch voornamelijk dat de meeste mensen onder druk, al of niet uitgesproken druk, toch meegaan in die vragen van de werkgevers om toch nog maar extra uren te kloppen. Ook om de mensen tegen zichzelf te beschermen was er ooit die 40 uren week afgesproken en daarna de 38 uren week. Dus dat is een bescherming voor de mensen ook tegenover zichzelf.
13: Minister van Justitie Annelies Verlinde wil kijken of de mobiele drugslabo's op meer festivals moeten staan. Dat vertelde ze tijdens een bezoek aan zo'n labo op Tomorrowland in Boom. Daar testen ze drugs die gevonden worden of in beslag zijn genomen. Het is het 3e jaar op rij dat ze dat daar doen. Minister Verlinde.
16: Het is belangrijk dat we dat blijven doen, ook uiteraard omdat er in die drugs evolutie zijn. We zien heel veel ketamine vandaag, MDMA, cocaïne, maar dat zijn evoluties, ook de substanties veranderen van samenstelling. En ik ben er zeker voor om dat breder uit te rollen. Alvast een pluim op de hoed van de organisatie van Tomorrowland om hier zo goed met al die diensten samen te werken. Dus effectief die informatie snel te kunnen delen.
13: Als de drugs getest zijn, dan kan die informatie gedeeld worden met politie en ziekenhuizen, zodat mensen beter en sneller geholpen kunnen worden. In Spanje blijft het branden ten noorden van Zaragoza. Sinds woensdag zijn er al 15.000 hectare verwoest. De brand heeft daar een omtrek van 80 kilometer, maar dat neemt niet meer toe. De enorme brand in het zuiden van Noorwegen, die meer dan 100 huizen heeft verwoest, is ook nog niet helemaal onder controle. Maar ook daar is geen gevaar meer op uitbreiding. En er woedt ook al 4 dagen een brand in de Schotse Highlands. Het natuurgebied Cairngorms is populair bij toeristen. Daar zijn huizen en kampeerterreinen ontruimd. Vanavond tijdelijk bredere opklaringen in het centrum en het oosten. Vannacht opnieuw meer wolken met kans op wat gedruppel in het noordwesten. Morgen wisselen tot zwaar bewolkt met lokaal kans op wat lichte regen. In de loop van de namiddag krijgen we stilaan meer zon.
7: is the most wonderful time.
17: Studio Brussel.
0: Live.
17: Live.
0: Op Tomorrowland.
17: Jeroen de Lodder.
0: Je hoort vanavond op je radio nog Marlon Hofstad in de mix, DJ Daddy Trance. En nu al duik je meteen live in de set van Andromatic. Die is 3 minuten geleden begonnen aan zijn show. En samen met Ned Sky en Joost is hij deel van het gouden trio Belgische drum en bass DJ's. Geniet van Andromatic.

Een heel goede zaterdagavond. Je bent op Studio Brussel live op het eerste weekend van Tomorrowland. David Guetta gaat hier nog spelen. Fischer staat op de line-up. En ook Reinier Zonneveld vanavond. Maar hier en nu hoor je live in de mix onze Belgische drum and bass held Andromatic. Die is een minuutje of 9 geleden aan zijn set begonnen. En hij duwt er nu de Prodigy tussen.

0: Het is mooi dat er weer veel grote en kleine Belgen een mooie plaats krijgen op de line-up van Tomorrowland. Tot toen die organisatoren en programmatoren wel goed. Je hoorde de voorbije 15 minuten de Belgische drum and bass van Andromatic. En later vanavond gaan de Belgische Sam en Ashna samen in de mix. Zij doen het veel rustiger dan deze Andromatic. Je hoort Sam in de mix na dit.
1: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
2: Studio Brussel.

0: Unite Forever en de wereld samenbrengen, dat is de slogan waarmee Tomorrowland terecht graag uitpakt. Maar niet alleen landen of naties komen hier samen. Nona van Brakel heeft hier ook nogal uiteenlopende muziekstijlen gevonden die hier verenigd zijn. Nona?
1: Hallo, ik zit momenteel in het reuzenrad van Tomorrowland samen met Eline. Dag Eline.
2: Hallo.
1: Jij bent hier vandaag samen met jouw broer en jullie komen goed overeen, maar eigenlijk zijn jullie toch een beetje water en vuur. Hè? Hoe komt dat?
2: Ja, dat klopt wel. Mijn broer is een grote Tomorrowland-fan en ik ben eerder de echte diehard graspop metal meeting fan. Dus dat verschilt wel. Ja.
1: Jij bent voor de allereerste keer hier op Tomorrowland nu?
2: Ja, klopt, inderdaad.
1: En wat vind je ervan als iemand die eigenlijk vooral naar graspop metal meeting gaat?
2: Het is impressive. Heel groot, veel wandelen, maar wel heel mooi. Beetje fairytale-achtig, ja.
1: Snap je waarom dat jouw broer echt de grote fan is hiervan en hier altijd naartoe wil komen?
2: Ik snap het eigenlijk wel. Ik snap dat hij de sfeer leuk vindt, de mix aan mensen die rondloopt. Dus ik snap zeker waarom dat hij dat ieder jaar doet. Ja.
1: En heb je jouw broer al overtuigd gekregen om mee naar Graspop Metal Meeting eens een dagje te komen?
2: Nee. Dat lukt niet.
1: Oh nee, meent je dat?
2: Nee, nee, hij wil het absoluut niet. Omdat natuurlijk qua uitstraling kun je Graspop niet vergelijken met Tomorrowland. En de muziek zegt hem totaal niks. Helemaal niks. Dus.
1: Wij moeten hem misschien dan een beetje proberen te bewijzen dat de festivals eigenlijk heel veel met elkaar gemeen hebben. Dat iedereen hier gewoon komt om nieuwe vrienden te maken, muziek te beleven. Zou dat lukken, denk je, hem vandaag toch een beetje overtuigd te krijgen?
2: Ik denk misschien een heel klein beetje dat er toch een kans is dat dat lukt. Ik hoop het.
1: Kom aan, Michael. Als Eline meekomt voor jou naar Tomorrowland, dan moet jij vooral ook eens meekomen naar Graspop Metal Meeting. Eline, heel veel plezier hier op Tomorrowland. En laat het allemaal even binnenkomen. En dan zien we jou gewoon volgend jaar terug op Graspop Metal Meeting. Misschien ook in het reuzenrad dan.
2: Ja, zeker weten wel.
1: Jeroen, je hoort het. De Graspop Metal Meeting fannetjes die worden overtuigd door eens op Tomorrowland rond te lopen. Misschien kunnen we ooit het omgekeerde waarmaken.
0: Van mij mag het allemaal, van mij mag het allemaal. Wat ik nu ga waarmaken is een flashback naar gisteren, naar de main stage. Want daar maakte DJ Daddy Trance Marlon Hofstad zijn debuut. Op de main stage hoor je nu Marlon Hofstad.
3: Festivalzender.
4: Live op Tomorrow.

You Are Not Alone. Oh, lang geleden een classic van Olive. Maar wel voorzien van verse en vooral snelle beats door Marlon Hofstad. Op de main stage van Tomorrowland. En als je denkt van, goh, Studio Brussel met al die beats. Ik heb het wel even gehad. Even rust uit deugd doen. Ik ga ervoor zorgen. Straks de Symphony of Unity. Dat is het klassiek orkest van Tomorrowland. Die spelen dance hits en Oens anthems. Maar dan natuurlijk wel met violen en pauken en koperblazers. En benieuwd welke tracks ze dit jaar onder handen nemen. Sowieso hoor je er nog één of twee van die symfonische versies tussen nu en 7 uur. Eerst nog de laatste anderhalve minuut Marlon Hofstad.

0: Ik ga even helemaal off-topic, want Dennis uit Brugge stuurt mij een berichtje. Kan er mij iemand helpen met de titel van een nummer? Het enige dat ik weet is dat zoals een haan kraait, QQQQQ zit erin. Als iemand Dennis kan helpen, stuur maar in de app van Studio Brussel.
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is

We pakken even wat rust tussen alle beats en madness hier op Tomorrowland. En dat doen we met de Symphony of Unity. Dat is het orkest van Tomorrowland, een symfonisch orkest. Die treden hier 2 keer per weekend op. Dat is niet nieuw dit jaar. Wat wel nieuw is dit jaar, is dat ze een volledige nieuwe show hebben. Dus ze hebben andere en nieuwe dance classics geselecteerd, die ze dan spelen met vooraan een dirigent en met een zangeres. Ik zie ook een harp. Ik zie heel veel violen, strijkers, koperblazers en mensen die in de tent met hun ogen staan mee te wiegen. In september komt er een album en daar zal deze versie van Go van Moby misschien ook op staan. The Symphony of Unity. Ik denk dat de zeer stilletjes zal beginnen. Een tijdje geleden was hij nog op Werchter. Moby met Go, maar niet in deze versie die jij nu te horen krijgt. The Symphony of Unity.

0: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: Studio Brussel live.

0: is mooi en indrukwekkend en bewijst ook hoe straf dat origineel is. Moby Go, maar dan hier live op Tomorrowland, gebracht door de Symphony of Unity. Dit is Frankie Rizzardo met Shinjuku.
1: Live op Tomorrowland.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender. Ja.

0: Het is zaterdagavond en je festivalradio, je festivalzender is voor jou op Tomorrowland tot middernacht. Hoor je hier vanuit Boom heel veel DJ-sets en interviews. Onder meer nog bezoek van de koning David Guetta. Die komt nog langs en normaal ook nog Reinier Zonneveld.
1: De festivalzender.
2: Live op Tomorrowland. She wanna ride with me.
0: En dit is Miss Monique. She wanna cruise, you know. You got it unlocked. You got it unlocked. Miss Monique met haar mooie groene bles in de mix hier op Tomorrowland.

0: Ik weet niet waar je je zaterdagavond aan beleven bent, maar via Studio Brussel ben je wel muzikaal in Boom, in de Schorre, op Tomorrowland 2026. De voorbije minuten hoorde je de set van Miss Monique. En zometeen na het VRT-nieuws van 7 is er op bezoek Andromedic. Die heeft hier net gespeeld, een uur lang. We gaan naar de main stage bij Medusa. En misschien ook Reinier Zonneveld.
1: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
2: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Ritchie, citroen.

0: Excuus. Een heel goede avond. Het is 7 uur.
1: Het is 7 uur. Goeie avond. VRT Nieuws met Dominique Viers. Oppositiepartij PvdA is niet te spreken over de plannen van de federale regering om de arbeidstijd flexibeler te organiseren. Daardoor zouden werknemers in de toekomst meer uren kunnen werken wanneer het drukker is en minder tijdens een kalmere periode. Volgens de uiterst linkse partij is dat een uitholing van de rechten rond de arbeidstijd. Werknemers zouden vrijwillig in zo'n systeem kunnen stappen, maar die vrijwilligheid is puur theoretisch, zegt PvdA-kamerlid Peter Mertes.
2: Het is niet zo eenvoudig om nee te zeggen. In de feiten zien we toch voornamelijk dat de meeste mensen onder druk, al of niet uitgesproken druk, toch meegaan in die vragen van de werkgevers om toch nog maar extra uren te kloppen. Ook om de mensen tegen zichzelf te beschermen, was er ooit die 40 uren week afgesproken en daarna de 38 uren week. Dus dat is een bescherming voor de mensen ook tegenover zichzelf om de gezondheid te respecteren. Van de werkkrachten.
1: Ook de vakbonden reageren afwijzend op de plannen. Werkgeversorganisatie VBO reageerde wel tevreden. Op verschillende plaatsen in Europa woeden nog steeds natuurbranden. Dat is onder meer het geval in Spanje. In het gebied ten noorden van Zaragoza in de provincie Aragon zijn sinds woensdag al 15.000 hectare in de as gelegd. Ook de enorme brand in het zuiden van Noorwegen, die meer dan 100 huizen heeft vernield, is nog altijd niet helemaal onder controle. En ook in de Schotse Highlands, in het natuurgebied de Cairngorms, woedt al 4 dagen een enorme natuurbrand. Daar zijn intussen al 400 hectare verwoest. Tadej Pogačar heeft de 14e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. De Sloveen had aan de finish in de Vogezen ruim een halve minuut voorsprong op zijn ploegmaat Isaac Del Toro. Remco Evenepoel finishte als 5e. Een verslag van Christophe van de Goor.
3: Tadej Pogačar laat zelfs geen kruimels over voor de concurrentie, want in een korte en zware Vogezen etappe probeerde Jonas Vingegaard de Sloveen onder druk te zetten op de laatste col. Dat bracht Remco Evenepoel wel in de problemen, maar Tadej Pogačar had nog voldoende in energie in de tank om aan te vallen en soleerde naar zijn 4e ritzege al in deze Tour. Zijn ploegmaat Del Toro sprint om een 40-tal seconden naar de 2e plaats voor de Franse debutant Seixas en Vingegaard. Evenepoel kon zich in de laatste dalende kilometers wel nog herstellen, eindigde als 5e en blijft 3e in het klassement. Pogačar verstevigt uiteraard zijn leiderspositie.
1: En in de Formule 1 heeft Kimi Antonelli de polepositie gepakt in de Grote Prijs van België. De Italiaanse WK-leider was op het circuit van Spa-Francorchamps sneller in de kwalificaties dan de Nederlander Max Verstappen en Charles Leclerc van Ferrari. Morgen wordt de Grote Prijs gereden. Die is live te volgen op VRT Canvas. Vanavond tijdelijk bredere opklaringen. In het noordwesten is er vannacht wel kans op wat gedruppel. Morgen wisselend tot zwaar bewolkt met lokaal kans op wat lichte regen. In de loop van de namiddag stilaan meer zon. Maxima van 19 graden aan zee tot 23 in het centrum. Maandag hetzelfde weer. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Jeroen de Lodder.
5: Op zaterdag 8 augustus speelt David Guetta op het strand van Zeebrugge. Maar straks al is hij hier om de mainstage af te sluiten. David Guetta hier met Akon.

0: Free Your Mind van Prosper en Clooney.
1: Studio Brussel. De festivalzender.
2: Live op Tomorrowland.
0: Steve Aoki, dat is die DJ van de taart en van de opblaasbootjes waarmee hij over het publiek vaart. Hij is al heel lang een vaste artiest hier op Tomorrowland. En nog veel langer dan dat hij op Tomorrowland speelt, is hij de baas van het platenlabel Dimmak. 30 jaar bestaat dat label al. En dat viert Steve Aoki hier vandaag op Tomorrowland met een eigen podium. Hij was hier daarnet voor een interview. En op die line-up van het podium stond nog één slot, één stuk helemaal blanco. Daar moest nog een verrassing worden aangekondigd.
3: I'm really looking forward to today. We have a pretty stacked line-up too. The surprise DJ set. I'm not going to announce who it is, but I will say that it is me playing with a friend. And it's something you wouldn't normally expect. You wouldn't expect Steve Aoki and this other amazing, amazing DJ.
0: Ja, wie zou dat nu zijn? Die andere amazing, amazing DJ die je normaal niet zou verwachten. Ik kan het zien. En ik had het inderdaad niet zien komen. Steve Aoki doet het samen met Reinier Zonneveld. En dan ga je nu live heen. Steve en Reiniertje.

Wat gebeurt er als je op Tomorrowland onaangekondigd Steve Aoki en Reinier Zonneveld samen in de DJ-booth zet? Wel dit, hetgeen dat je nu aan het horen bent. Seven Nation Army, Voices in My Head. Alles doorheen. En Steve Aoki on the mic. Het is 17 over 19, je bent live in

0: motherfucker. Ik weet niet of hij het gaat zeggen, ik heb het wel gezegd. Ah, voilà. Je hebt een stuk gehoord van de set van Dean Turnley. Dat is een Australische DJ. En wie is er net terug uit Australië? Andromatic. Hallo, Andromatic.
1: Hallo.
2: Studio Brussel. Live op Tomorrowland.
3: How you guys feeling?
0: Je hebt hier daarnet gespeeld tussen 6 en 7, Andromatic. Maar even toch terug naar Australië. Was je dan tijdens de crazy heatwave in Belgium zo rustig in een lentezonneke in Australië?
1: Of? Ja, als Belg noemde je natuurlijk een lentezonneke. Die vinden dat daar een hele koude winter. 20 graden, sign me up man, dat was top.
0: Ja, het was hier op sommige plaatsen, of zeker in sommige zolderkamers, het dubbele.
1: Ja, voilà.
0: Ja, hoe gaat je zomer?
1: Goed, nice and busy. Ja, nu op het hoogtepunt. Hè. Tomorrowland is altijd super. Dus ja, blij er te zijn.
0: Je hebt een uur lang gespeeld.
1: Ja.
0: Hoe was de start, hoe was het einde en hoe was het midden?
1: Het was fantastisch. Ik ben nog een beetje in vol van adrenaline. Ik moet nog een beetje landen. Maar het was super. Ik heb op de library gespeeld. Dat is ik hou van die stage. Het voelt zo heel verbonden aan met het publiek, maar tegelijkertijd is het ook heel groot. Dus heel tof. Ja, nice. Het was super. Ik kan er niet slecht over zeggen.
0: Ken jij de drum and bass schnitzels?
1: Cayman Crooked.
0: Ja. Goed luisteren, hè?
4: One of the best ones. I mean, shout out to Boris Netsky, of course. You know, he's our longtime friend. But there's lots of other ones. You know, you've got Andromedagy, you've got Used, you've got lots of like newcomers as well. So I think the Belgian drum and bass scene is one of the healthiest in the world.
0: Kijk eens, mooie woorden toch van Cayman Crooked.
1: Ja, dat zijn insane goede producers. Leuk om te horen.
0: En hoe is het met de drum and bass scene in hun land?
1: Ook goed, ja. Zij zijn koningen van de drum and bass scene in Oostenrijk, by far. Dus ja, leuk om het van hen te horen, absoluut.
0: Lust jij schnitzels of ben je veggie?
1: Zeker. Nee, ik ben geen veggie.
0: Maar ga je straks nog eten? Want je hebt gespeeld tussen 6 en 7. Dan denk ik dat jij voor uw set niet veel hebt gegeten.
1: Nee, ik heb vrij veel honger. Ik ga mij straks laten gaan in de Artist Village. Ik denk aan een lekker stukje biefstuk. Ja.
0: Is er een steekje? Ja,
1: ik heb gehoord van wel, dus dat gaan we aanvallen.
0: A point bleu, bien cuit.
1: Seigneur,
0: ik zal het zo doorgeven. Deze zomer pukkelpop, hè, geloof ik.
1: Klopt, ja.
0: En zo een kleine reshuffle, de dag is veranderd.
1: Ja, we zijn veranderd van zondag naar donderdag. En we brengen nu ook de volledige EV-show mee.
0: Hola.
1: We gaan all out, lasers, vuur, alles. Het zou heel cool moeten worden.
0: Dus het is binnen in de tent?
1: Ja, in de wave.
0: Zalig.
1: Ja.
0: Zalig. Dan zien we jou daar terug. En we gaan nu luisteren naar Hold Me in Heaven. Dankjewel, Andromatic. En smakelijk met de stukje van Sim.
2: Festivalzender. Live op Tomorrow.

is leuk, hè? Deze warme house, gemaakt in Antwerpen door Sam en Ashna. Zij zijn ook samen in de mix nu hier in Boom. Je luistert naar Studio Brussel live op Tomorrowland. Met vanavond ook nog bezoek van David Guetta. Die gaat op de mainstage spelen. En je hoort ook de set van Natsky. Allemaal tussen nu en middernacht.

Vanavond spelen op Tomorrowland nog Steve Aoki, Reinier Zonneveld, Indira Paganotto en Ned Sky en Bedouin. En de voorbije 10 minuten was je bij de zalige, zachte, warme beats.

0: Brussel.
1: 8 uur, Neil, goedenavond. VRT Nieuws met Alain de Korte. In Alken in Limburg is vanavond een stille waken gehouden voor 4 van de 6 dodelijke slachtoffers na de brand eerder van de week in Brussel. Meer dan 500 familieleden, vrienden, collega's en buurtbewoners wandelden mee naar de industriezone van Alken. Het was een van de zaakvoerders die met 3 medewerkers om het leven kwam dinsdag. Aan het bedrijfsgebouw werden bloemen neergelegd. Afgelopen nacht is in de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek een man omgekomen bij een schietpartij. De politie werd iets na middernacht verwittigd over het incident. Bij aankomst vonden ze een zwaargewond slachtoffer die later aan de opgelopen verwonding is overleden. Er is een onderzoeksrechter aangesteld. Een onderzoek is opgestart. Voorlopig is niet duidelijk wat er zich heeft afgespeeld en of er een

0: later is opgepakt. In het belang van het onderzoek wenst het Brusselse parket voorlopig geen verdere commentaar te geven. In Hongarije heeft president Sujok de grondwetswijziging bekrachtigd die zijn eigen ontslag regelt. De regering van de nieuwe premier Magyar had de wijziging begin van de week laten stemmen in het parlement. Al van bij zijn aantreden had Magyar het ontslag van de president geëist, omdat die een aanhanger is van de vorige premier Viktor Orbán. Volgens de premier dient de president enkel Orbáns belangen en staat hij hervormingen in de weg. Door het bekrachtigen van de grondwetswijziging is de president vanaf morgen geen president meer. Mensenrechtenorganisaties in Hongarije zijn tegen de grondwetswijziging. De rechtsstaat wordt op deze manier nog meer bedreigd dan dat ze hersteld wordt, klinkt het. En Tadej Pogacar heeft de 14e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. De Sloveen had aan de aankomst in de Vogezen ruim een halve minuut voorsprong op zijn ploegmaat Isaac Del Toro. Remco Evenepoel finishte als vijfde. Hij is blij dat hij na een lastige dag niet al te veel tijd verloor op zijn concurrenten.
1: Ik moet eerlijk zijn dat ik wel afgezien heb van de regen vandaag. Ik had best wel wat kou geleden, maar uiteindelijk mijn eigen ding gedaan op die slotklim ook. Het ging net even te hard voor mij en uiteindelijk pees ik het nog behoorlijk goed, want ik verlies niet heel veel. Ik krijg naar mijn gevoel wel een sterke slotkilometer. Waar ik eigenlijk een beetje geblokkeerd zat tussen van de Shimano-auto en de organisatiewagen. Ik denk dat die me wel een beetje hebben doen vertragen, maar uiteindelijk niet heel veel tijd verloren op de mannen die gevaarlijk zijn voor het podium.
0: Evenepoel staat derde in het algemeen klassement op ruim 5 minuten van leider Pogacar. Vanavond tijdelijk bredere opklaringen. In het noordwesten is er vannacht wel kans op wat gedruppel. Morgen wisselend tot zwaar bewolkt met lokaal kans op wat lichte regen. In de loop van de namiddag stilaan meer zon en maxima van 19 graden aan zee tot 23 in het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Bert van Steenbergen.
3: Goeie avond, we gaan verder de avond in op dit prachtige festival. Je gaat nog een pak mooie livesets krijgen en ook heel fijn bezoek nog dit uur. Welkom. Je

0: voor de allereerste keer gebeuren. De hitmachine Calvin Harris op Tomorrowland. Ja, de hitmachine echt, die gaat al die hits denk ik dan toch ook wel knallen hier in zijn set op de mainstage. Het gaat bijzonder worden, dat sowieso. Maar het is vandaag ook al bijzonder. Gisteren was ook al bijzonder, want dat is het. Elk jaar, elke dag, elk uur opnieuw kan je wel zeggen op Tomorrowland. En ook vanavond nog tot middernacht gaat het zo blijven. Straks ga je de live set van Netsky al meteen op je radio horen. Je gaat ook kunnen meekijken naar die set van Netsky. Hij speelt op die prachtige Freedom Stage. Dat is voor straks. Later vanavond, er komt nog zoveel aan. Ik kan nog niet alles vertellen. En zometeen ook bezoek van een Belg die het afgelopen jaar echt het bijzonder goed deed en echt een grote naam aan het worden is. Kijk naar uit om hem zometeen hier te verwelkomen. Na Ugel.
1: Live op Tomorrowland.
2: Studio Brussel.

0: De nieuwste van Shell, die eigenlijk nog niet uit is. All My Love, pas eind deze maand komt hij uit op Tomorrowland Music. Pieter uit Waregem stuurt, zit daar Fatals in? Dat denk ik niet, maar hij verklapte wel net. Het is een 90s vocal die heeft gesampled in dat nummer Shell.
1: Festivalzender. Live op Tomorrowland.
0: Ik ga jou meteen weer meenemen naar het live feest hier op Tomorrowland. Naar de Freedom Stage. Prachtig podium dat er altijd echt geweldig zot uitziet. Volledig overdekt met heel veel gekke dingen die aan het plafond hangen naar beneden komen. Je gaat het ook zo meteen kunnen zien als je meekijkt bij Studio Brussel op VRT Max. We gaan naar de set van onze nationale drum and bass held Ned Sky. Die is daar net aan zijn set begonnen op de Freedom Stage. Ned Sky live op Tomorrowland. Goedenavond.

Stefanos uit Genk stuurt. Hoppa, heerlijke schijven tijdens het gamen. Stefanie uit Brugge vraagt. Oh my god, wie is dit? Zo goed. Dit is Netsky. Nationale drum and bass trots die nu op Tomorrowland speelt.

0: Het is een prachtnummer van Netsky zelf.
1: Tomorrowland makes the noise for yourself, man. You guys are wonderful today. Thank you so much for partying with me.
0: Dat al van een tijdje geleden is, maar het blijft zo'n goed nummer, die Thunder met Emily Sandé. En het is prachtig dat hij het ook nog altijd speelt in zijn sets.

Er wordt flink in de handjes geklapt bij de set van Netsky hier op Tomorrowland. Hij is aan het knallen op de Freedom Stage en jij kan er van meegenieten. Je kan ook meekijken naar die set van Netsky op VRT Max in de app van Studio Brussel. Op 40 Max kan je ook altijd aan de mainstage kijken, het volledige weekend van Tomorrowland. Maar hier en nu is het Netsky op je radio.

0: Dieter uit Oostende is mee aan het volgen en stuurt in de app. Maar hier zien we een DJ echt werken. En natuurlijk is het dan ook weer een Belg. Je kreeg een stuk van de set van Netsky.
1: Studio Brussel. De festivalzender.
2: Live op Tomorrowland.
0: Ja, en van die Belg gaan we wel naar bezoek van een heerlijke Noorderbuur. Goedenavond, Reinier Zonneveld.
3: Goedenavond.
0: Hoe gaat het?
3: Heel goed met jou?
0: Ja, met mij prima. Leuk dat je hier bent. Jij sluit straks de Atmosphere Stage af.
3: Ja, klopt.
0: Maar je hebt plots daarnet toch al gespeeld. Wat is er gebeurd?
3: Ja, we hadden een verrassing met Steve Aoki. Dat zou je misschien niet verwachten. Maar we hebben een tijd geleden... ik ken hem al lang, weet je wel, maar gewoon een heel relaxe gast. Maar hij zit meer in die EDM-hoek normaal gesproken. En op een gegeven moment kwam hij naar me toe en zei van... ja, het lijkt me wel leuk om een keer wat techno te maken. Is hij langsgevlogen vanuit LA, geloof ik, naar de studio toe. We hebben een paar dagen gezeten. Onwijs vette tracks gemaakt. En toen vroeg hij van, joh, wil je ons op Tomorrowland back-to-back gaan, alsjeblieft? Dus ja, dat hebben we net gedaan. Dat is echt onwijs tof.
0: Ja, ja, cool. Ja, het stond inderdaad niet op mijn bingo card voor Tomorrowland 2016.
3: Mijn ook niet hoor, moet ik zeggen.
0: Een back-to-back van Steve Aoki en Reinier Zonneveld. Want jij houdt van lange sets. Je speelt altijd live, alles in het moment. Hoe was dat dan om een back-to-back te doen met Steve Aoki?
3: Nou ja, ik vond het wel grappig. Heel veel mensen die zeggen altijd van dingen zijn pre-recorded en zo. Nou, kan je vertellen, alles ging gewoon zonder sync. Gewoon netjes in de moment. Maar we hadden dus voor in de studio, denk ik, 20 nummers afgelopen maandag gemaakt. Dat is best wel veel.
0: Dat is heel veel, 20 nummers.
3: En we hebben in de green room hebben we er nog 2 afgemaakt. Die hebben we nog gedraaid. Dus ik kwam zonder slaap uit Malaga van de show. En ik had beloofd van, joh, we gaan nog even in de hotelkamer. Gaan we nog even zitten, maak hem af. Ik zeg, joh, ik moet even een uurtje slaap hebben. En dan kom ik nu al de green room en maak hem af. En dat hebben we dus gedaan. En het was echt superleuk. Het was echt heel vet.
0: Ja, ja, ik zie je ook stralen. Is dat echt met die glimlach erop?
3: Ja, nee.
0: Nu, je straalt altijd. Je bent altijd heel positief.
3: Ja, dankjewel. Ik zie er ook wel eens minder uit, hoor. Ik heb ook wel eens een zware dag.
0: De laatste paar keer dat ik jou heb gezien, zag ik er altijd prima. Zag er goed uit. Maar het is fijn om je weer in België te zien. Want wij zien jou graag komen. Je speelde onlangs ook nog in het Olympic Stadium in Antwerpen. Dat was een set van 8 uur lang. Ja, vertel eens, hoe was die dag?
3: Het was best wel spannend, want het was eigenlijk de eerste keer dat er zeg maar, een groot event daar gedaan werd op die grasmat. En dat liep zich best lekker, alleen het was de dag ervoor was DEFCON 1 in Nederland. DEFCON 1, ja. die was afgelast vanwege de hitte. En heel veel mensen waren dus aan het twijfelen van, gaat het door morgen of niet? En uiteindelijk was het bijna 40 graden, ik geloof 38.
0: Ja.
3: En, maar de organisatie had het supergoed opgelost, gratis water, schaduwplekken en alles. Dus uiteindelijk hadden we overdag was het wel, want het begon geloof ik om 3 uur 's middags. Dat is het heetste moment van de dag. Iedereen stond een beetje te schuilen toen nog. Maar op een gegeven moment ging de zon een beetje weg. Toen kwam iedereen de dansvloer op. En het was echt een hele mooie dag, heel speciaal.
0: Dus even beginnen met jou in het midden en iedereen in een hoekje. Maar dan uiteindelijk kwam het goed.
3: Ja, dat was echt zo aan het begin. En mensen hadden ook wel naar zin. Ik was een beetje tech-house, begin ik dan, weet je wel. En dan steeds wat harder. Maar het was zo knijterheet, jongen. Ik had op een gegeven moment dat ik die DJ-mixer, die ik in het midden heb staan. Die was zonder grappen zo. Ja, ik kan het nog steeds zien. Ik heb gewoon brandwonden op mijn handen van gehad.
0: Holy.
3: Die werd zo heet dat zeg maar, als je daar wat water op legde, dan ging het koken.
0: Oh.
3: Shout-out naar Pioneer dat het ding al werkte, maar dat was echt niet normaal.
0: Ja, goed. Alles met de handen nu wel oké?
3: Ja, nee, goed. Het trekt een beetje weg.
0: Het herstelt?
3: Het is, het herstelt, maar het was wel het was niet normaal.
0: Alles
3: ja.
0: voor de kunst, zeggen ze dan.
3: Alles voor de kunst, natuurlijk.
0: Ja, leider voor de kunst. Holy shit. Je gaat straks dan afsluiten op die Atmosphere Stage.
3: Ja.
0: We weten van jou wat je kan en wat je doet. Nu, voor jou speelt Indira Paganotto. Die gaat sowieso ook al karren, denk ik dan.
3: Zeker, ja. Die kart heel goed, hoor.
0: Ja. Wat mogen we dan van jou daarna nog verwachten?
3: Nou ja, ik denk dat ik heb best wel veel nieuwe muziek ook gemaakt de laatste tijd. Ook weer, dieper is misschien niet het goede woord, maar wel wat verrassende tracks, laat ik het zo zeggen. Dus ik wil niet echt het hele rechttoerig aan... karren, zeg maar. Dat vind ik ook leuk. Alleen ik probeer wel misschien even iets meer melodie en wat meer diepte in te gaan hier en daar. Dat is het plan. Maar we gaan het zien.
0: Ja, maar het kan een leuke verrassing zijn ook.
3: En zeker.
0: Even wat zijwetjes nemen, de mensen meenemen. Lukt toch?
3: Ja, dat kan op die stage ook wel. Ik heb daar ooit Field Nest Stage gedaan, volgens mij 4 jaar geleden. En die stage, de atmosfeer daar, die leent zich ook heel goed om even wat dieper te gaan. Weet je wel? Ja. Mensen die gaan daar, die verliezen zichzelf lekker daar. Dat is top.
0: Komt sowieso helemaal goed. We gaan sowieso straks, als jij speelt, er ook een stukje van meepikken op de radio.
3: Leuk.
0: Gaan we doen. Reinier Zonneveld, heel veel succes en ook heel veel plezier straks.
3: Dankjewel.

0: uur gaat hij de Atmosphere Stage op Tomorrowland afsluiten. Reinier Zonneveld. Ja, en dat wordt karren, maar ook wat andere dingen heeft hij dus allemaal net verteld.
1: Festivalzender.
2: Live op Tomorrowland.
0: En er gaan nog zoveel sets jouw richting uitkomen deze avond. Straks, na 9 uur, dan neem ik jou mee naar Symphony of Unity. Dat fenomenale orkest dat Dance Classic speelt op Tomorrowland. Dat gaat sowieso weer prachtig zijn. Je gaat ook Sam en Ashna horen. Fisher, die speelt op de main stage. Altijd goed lachse man in kleurrijke bucketheads. Altijd heel goed gezind achter zijn DJ-boot. Die ga je straks ook horen. Maar nu gaan we teruggaan naar Netsky. Die speelt op de Freedom Stage. En Netsky, die heeft hier eerder vandaag bij Studio Brussel een soort van groot geheim verklapt. Hij heeft heel mooi nieuws verteld hier op de radio.
3: Het is grappig, want ik ben er eigenlijk de Media Village van Tomorrowland binnengewandeld 10 minuten geleden met de gedachte, ik ga tegen niemand zeggen wat er hier aan de hand is. Maar ik ben ongelooflijk blij, want ik verwacht een zoontje.
0: Oh!
3: We verwachten een zoontje in september.
0: Netsky, die wordt papa, heeft hij hier vandaag op Studio Brussel verteld. En nu, ja, met al die goede vibes, staat hij te spelen hier op Tomorrowland. Hij was daarnet al goed gas aan het geven. Maar dat doe je dan ook natuurlijk als je drum en bass speelt. We gaan terug gaan meeluisteren naar de set van Netsky. Live op Tomorrowland.

0: Tomorrowland, thank you so much. My name is Netsky. See you guys soon.
1: Dat was de set van Netsky hier op de Freedom Stage op Tomorrowland. Een uur lang en stevig drum en bass geknald. En dan tussen wat andere ritmes ertussen. Maar het was alleszins zeer plezant om mee te kunnen volgen. Straks na 9 uur, dan ga je prachtige muziek op je radio krijgen vanop Tomorrowland. Want dan gaan we naar Symphony of Unity. Dat heel bijzondere orkest dat Dance Classic speelt op prachtige manieren. We gaan het zo meteen straks ontdekken na 9 uur. Nu nog James Hype.
2: Tomorrowland.
3: Studio Brussel.
2: De festivalzender.

0: Serotonin van James Hype. Zometeen 14 nieuws van 9 uur. En daarna prachtige Symphony of Unity live op je radio.
1: Dit is Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: Life is music. Life is music.
2: Studio Brussel.
3: Het is 9 uur, een heel goede avond. 14 nieuws met Alert de Korte. Bij een Iraanse beschieting in Jordanië zijn twee Amerikaanse militairen omgekomen. Eén is er nog vermist. Bij de aanval gisteren zijn er ook nog 4 gewonden gevallen. Ondertussen heeft de Iraanse geestelijke leider Mojtaba Khamenei de overeenkomst die met de Verenigde Staten was afgesloten, opgeschort. Khamenei verspreidde vanavond een schriftelijke verklaring. De overeenkomst van vorige maand moest een basis vormen om tot een permanente vrede te komen tussen de VS en Iran. Maar nadat Iran vermoedelijk schepen in de straat van Hormuz beschoot, hervatte de VS begin van de week de aanvallen op Iraanse doelwitten. Khamenei schrijft nu dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump onder het akkoord waardeloos is gebleken. En hij waarschuwt de Amerikanen ook nog voor meer vergeldingsaanvallen. In Alken in Limburg is vanavond een stille waken gehouden voor 4 van de 6 dodelijke slachtoffers na de brand eerder van de week in Brussel. Meer dan 500 familieleden, vrienden, collega's en buurtbewoners wandelden mee naar de industriezone van Alken. Het was een van de zaakvoerders die met 3 medewerkers om het leven kwam dinsdag. Aan het bedrijfsgebouw werden bloemen neergelegd. Oppositiepartij Groen is kritisch voor de beslissing van de Vlaamse regering over de financiering van de regionale luchthavens. Die zullen de komende jaren

0: wel minder subsidies krijgen, maar volgens Groen zal er nog te veel geld naar vloeien. Zeker nu luchtvaartmaatschappij TUI heeft beslist om de vluchten van op Deurne in 2027 stop te zetten. Parlementslid Bogdan van den Bergen.
1: Vanaf 2027 zal die 90% van haar passagiers verliezen en toch zal die luchthaven gefinancierd worden. Ik heb de jaarrekening van de luchthaven van Deurne bekeken en daar staat een enorm som aan vorderingen open aan het Vlaams gewest. Ik heb ook gezien dat op de regeringstafel een dading ligt. En die dading die zal wellicht achterstallige subsidies terugbetalen.
0: In Meren in Oost-Vlaanderen is oud-wielrenner Lucien Van Impe in de bloemetjes gezet. Het is vandaag precies 50 jaar geleden dat hij de Ronde van Frankrijk won. Sindsdien heeft geen enkele Belg hem dat nagedaan. In Meren is de toerzege van Lucien Van Impe herdacht met muziek, interviews en de beelden van toen. Van Impe reageerde opgetogen.
2: Ongelooflijk. Ik geniet er ongelooflijk van. Ik had nooit gedacht dat nog een beetje volk ging. En ja, het is 50 jaar. Hè. Wat denk je, dat gaat er een beetje volk zijn. Maar als je ziet, het is ongelooflijk. De mensen die genieten er nog altijd van. Hè. Ja, ik denk dat die mensen nog altijd dromen dat er toch een nieuwe gaat komen. En ik ook. Hè.
0: Vanavond tijdelijk bredere opklaring. In het noordwesten is er vannacht wel kans op wat gedruppel. Morgen start grijs met lokaal kans op wat lichte regen. Maar in de loop van de namiddag stilaan meer zon. 19 graden aan zee en tot 23 in het centrum. Meer in de app van 14 Nieuws.
3: Bert van Steenbergen.
4: We beginnen nu echt te laten van de avond in te gaan. En het gaat alleen maar mooier worden. Ook als je naar je radio luistert. Zometeen Symphony of Unity na Kevin de Vries en Malpie.

0: Morgen op die mythische mainstage Kevin De Vries.
1: Studio Brussel. De festivalzender.
2: Live op Tomorrowland.
0: Vandaag is het hier weer tijd voor Symphony of Unity. Dat is een vaste afspraak geworden op Tomorrowland. Het is een symfonisch orkest dat dansnummers in een klassiek jasje steekt op zo'n prachtige manier. Is ook bijzonder populair geworden de laatste jaren. Waar ze ook staan, op welk podium dan ook, dat staat altijd afgeladen vol. Dit jaar is het extra bijzonder, extra speciaal, want ze hebben een vernieuwde set. Nieuwe nummers en... Ja, ik ga niet te veel weggeven over welke, want ik weet al een paar nummers, want ze hebben daar net al eens gespeeld. Ze spelen vandaag maar liefst 2 keer. Ook tijdens weekend 2 gaan ze 2 keer spelen. Ik ga niet verklappen welke nummers ik al gehoord heb daarnet. Ik ga jou gewoon meenemen naar die Freedom Stage om samen met jou te ontdekken wat ze allemaal spelen in die show. Symphony of Unity, live op Tomorrowland. Een goeie avond.

0: absoluut prachtig. Born Slippy, gebracht door Symphony of Unity. Live op Tomorrowland. Echt zo bijzonder weer elke keer wat die doen.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender. Live op Tomorrowland.
0: En van dat orkest gaan we meteen weer naar iets helemaal anders van geluid. We gaan naar de man die vroeger een professionele surfer was, die nu staat te spelen op de grootste podia ter wereld, die je kan kennen van hits als Losing It en ook van zijn remix van Gautier met Somebody That I Used To Know. Staat altijd op het podium met een bucket hat, een vissershoedje. Dit is Fisher op de mainstage van Tomorrowland.

Dit is een eigen versie. De versie van Fisher van die wereldhit van Gautier, Somebody That I Used To Know. Kan niet heel ontbreken in zijn set op de mainstage. We'll be right back.

sfeer zat er al in aan de mainstage van Tomorrowland, maar nu is die sfeer nog eens plus 10 gegaan met Fisher en Losing It. Deze man heeft intussen nogal zoveel hits op zijn naam staan. Maar die Losing It blijft ook nog wel altijd zijn grote number one. En werkt altijd en overal. Als je meekijkt op VRT Max naar Fisher op de mainstage, want dat kan je doen. Je kan het hele weekend lang kijken naar die mainstage op VRT Max. Dan zie je ook hoe gelukkig Fisher daar op dat podium staat. Altijd met een gigantische smile. Veel aan dansen en aan bewegen. Nog tot het 14 nieuws van 10 uur. Fisher live op de mainstage van Tomorrowland.

0: three-dimensional.
1: Het is een heel erg leuke set van Fisher op de mainstage. Straks na 10 uur gaan we verder met goede live sets van op Tomorrowland. Je krijgt Lost Frequencies. En ook Indira Paganotto, ik waarschuw je al, dat gaat hard en snel zijn. Maar ook wel heel plezant. Dat is allemaal voor na het 14 nieuws van 10 uur.
2: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
3: Hoe lang nog?
4: Papa, ik heb honger.
3: Verveel me.
2: En je hebt vakanties met Ketnet.
5: Dit wordt echt geweldig.
6: Als in Veros.
7: Dus ja, het is simpel, hè. Pak Ketnet mee op vakantie.
8: Natuurlijk.
7: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
9: Mama, mag ik op de hotspot?
10: VRT Max. Maak elk moment de max.
11: Dit is Studio Brussel.
12: Studio Brussel.
11: Life is music.
12: Life is music.
11: Studio Brussel.
13: 10 uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Afgelopen nacht is in de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek een man omgekomen bij een schietincident. De politie werd iets na middernacht verwittigd. Bij aankomst troffen ze een zwaargewond slachtoffer aan, die later aan de opgelopen verwonding is overleden. Er is een onderzoeksrechter aangesteld. Er is dus een onderzoek opgestart. Het is voorlopig niet duidelijk wat er zich heeft afgespeeld en of er een dader is opgepakt. In het belang van het onderzoek wenst het Brusselse parket voorlopig geen verdere commentaar te geven. De handtekening van de Amerikaanse president Trump blijkt waardeloos. Dat heeft de Iraanse opperste leider Mojtaba Khamenei vanavond gezegd in een schriftelijke mededeling die hij verspreid heeft. Vorige maand ondertekenden de twee landen een voorlopig akkoord dat de basis moest vormen voor een permanente vrede. Maar maandag hervatte de VS de bombardementen op Iraanse doelwitten nadat Iran schepen in de Persische Golf onder vuur had genomen. Khamenei dreigt in zijn brief ook nieuwe vergeldingsaanvallen uit te voeren op Amerikaanse doelwitten in de regio. En bij zo'n aanval gisteren zijn alvast twee Amerikaanse militairen omgekomen. In Jordanië was dat. Een derde is nog vermist. Er vielen ook 4 gewonden. Dat heeft het Amerikaanse leger vanavond bekendgemaakt. In Canada reageert de minister-president van de regio Ontario boos op de uitlatingen van de Amerikaanse president Trump over de bosbranden daar. Grote Amerikaanse steden als New York of Chicago zitten onder de smog door die enorme bosbranden in het buurland. Volgens Trump omdat Canada zijn bossen niet onderhoudt. De leider van Ontario stipt aan dat Canada al vaak is gaan helpen bij branden in de Verenigde Staten, want dat is wat buren doen.
14: That's what neighbors do, right? You don't get on and start threatening and criticizing because guess what? One day it's going to be your turn. And we're going to be down there without hesitation to support our neighbors, which

0: We should be.
1: In de Canadese provincie Ontario staat op dit moment liefst 655.000 hectare natuur in brand. In het British Museum in Londen is het beroemde middeleeuwse tapijt van Bayeux uitgepakt. Het is vorige week uitzonderlijk verhuisd vanuit Frankrijk. Vanaf september kan het publiek het bekijken. Meer uitleg door Christine Bonneure.
2: Et voilà.
3: Et voilà. Het transport van deze kostbare vracht is gelukt. Onder toezicht van de Franse minister van cultuur,
4: Pégard,
3: is het tapijt van Bayeux voorzichtig uitgespreid in het British Museum. Een grote verantwoordelijkheid, zegt directeur George Osborne.
5: Het is onze verantwoordelijkheid, deze generatie's verantwoordelijkheid, om te doen wat previous generations have done, which is look after this tapestry.
3: Het tapijt van Bayeux is een bijna 70 meter lang borduurwerk dat vertelt over de Normandische invasie in Engeland in 1066. Het tapijt is vermoedelijk in Engeland gemaakt, wordt bewaard in Bayeux in Normandië, maar na meer dan 900 jaar is het middeleeuwse meesterwerk nu weer tijdelijk in Engeland. Vanaf 10 september is het te bekijken in een speciaal gebouwde lange glazen vitrinekast. Het British Museum verwacht 1 miljoen bezoekers.
1: En in het tennis heeft Hanne van de Winkel zich geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in Istanbul in Turkije. In de halve finale won ze in 2 sets van de Russische Zakharova. Morgen neemt ze het in de finale op tegen een Thaise. Het zou voor Van de Winkel de 2e WTA-titel zijn. Eerst veel wolken vannacht, nadien opklaringen, temperaturen tussen 9 en 16 graden. Morgen start zwaar bewolkt met lokaal kans op wat lichte regen. Na de middag meer en meer opklaringen en temperaturen dan tot 22 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Zometeen hoog bezoek in onze studio. De afsluiter van de mainstage vanavond komt langs. Monsieur David Guetta komt hallo zeggen. Na

0: Zowat een rustig vibe, even voorlopig, met Magnetic in de Sam remix. Want de tempo gaat nu wel toch een klein beetje de hoogte ingaan.
1: Studio Brussel. De festivalzender.
0: Live op Tomorrowland. Ik neem je mee naar de set van Indira Paganotto. Als je haar naam niet kent, je gaat hem denk ik straks wel onthouden hebben. Want wat ze doet, dat is snel, dat is hard en dat is ook wel heel plezant. Ze is nu bezig op de Atmosphere Stage hier op Tomorrowland. Indira Paganotto, live op Tomorrowland.

0: gloednieuwe track van de man die hier vanavond de mainstage van Tomorrowland gaat afsluiten. David Guetta, La Revolution. En dan gaan we nu samen naar een mooie landsgenoot.
1: Tomorrowland.
0: Lost Frequencies staat hier vanavond op de Great Library Stage. Prachtig podium met een heel groot plein ook waar iedereen kan staan. Klein beetje zo een mini-variant van die mainstage van die heuvel. Ook een klein beetje heuvel waar iedereen kan staan, waar heel veel volk bij kan. En Lost Frequencies is hier daarnet ook op bezoek gekomen bij Studio Brussel. En heeft verteld dat hij van alles heeft voorbereid voor die show van vanavond.
2: Ik zat in Joshua Tree tijdens 10 dagen en ik had geen bereik. Dus ik heb gewoon volle bak mijn set zitten updaten. Want ik wou echt iets nieuws, een beetje refreshing ook voor mezelf, right. om iets anders te spelen. Veel nieuwe muziek, maar eigenlijk vocals dat mensen kennen, maar wel onder een ander jasje.
0: Onder een ander jasje, we gaan nu horen hoe dat klinkt. Want ik neem je mee naar die Great Library Stage, waar Lost Frequencies nu aan het spelen is.

0: zou doen, Lost Frequencies. Tracks die je kent van hem. Je herkent de vocals. Maar de track zit in een klein ander jasje. Je zit live bij Lost Frequencies op de Great Library op Tomorrowland.
1: You know it. We're gonna do it one more time.
0: En nu waarschijnlijk iets sneller.

0: Die mega hit van Lost Frequencies en Ciel.
1: I made this one for the Belgian producer Ciel. Make some noise for Ciel tonight, everybody.
0: Mooi dat hij het ook nog eens zegt. Listen to me live vanop Tomorrowland. Goedenavond.

freestyler. Rock the microphone. Freestyler.

0: Enjoy the rest of the festival and see you next time.
1: Hij doet wat hij beloofde, Lost Frequencies. Nummers die je kent van hem, vocals die je kent, maar in andere versies. Dat was de set van Lost Frequencies op The Great Library op Tomorrowland. Ik neem je zometeen al terug mee naar dat podium, want zometeen gaat daar nog iemand leuk beginnen spelen. Oliver Heldes neemt zometeen over van Lost Frequencies. Dat is vanaf John Summit en The Chainsmokers.

0: Morgen is John Summit hier, ook op Tomorrowland, all the time.
1: Festivalzender. Live op Tomorrowland.
0: John Summit gaat op die befaamde, mythische, prachtige mainstage spelen morgen. Maar nu gaan wij niet naar die mainstage, wel naar The Great Library, waar we daarnet waren bij Lost Frequencies. Want nu is Oliver Heldens daar aan zijn set begonnen. Nederlander die al lang meedraait, het al lang heel goed doet en een heel leuke dansbare set speelt. Rihanna in de mix.

0: van Oliver Heldens. Ja, zo'n leuke set van Oliver Heldens. Wat denk je? Misschien dat we na het 14 uur van 11 uur daar gewoon terug naar moeten luisteren en nog wat verder moeten dansen bij Oliver Heldens zometeen.
1: Dit is Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: Brussel.
3: Het is 11 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain Korte. In Alken in de provincie Limburg hebben meer dan 500 mensen deelgenomen aan een stille waken vanavond voor de Limburgse slachtoffers van de Oxybrand dinsdag in Brussel. Bij die brand lieten 6 mensen het leven. De 4 die vanavond op de waken zijn herdacht, werkten bij hetzelfde bouwbedrijf in Alken. Veel inwoners zijn nog steeds in shock en in rouw, zegt de burgemeester.
4: Ze klampen nu aan, ze spreken nu aan. Ja, ze vinden het allemaal heel erg. Ja, vooral omdat er ook nog jonge mensen zijn. Eén is zo jong, hè, die kon zijn dromen nog waarmaken. Ze vinden het eigenlijk allemaal bijzonder erg.
3: Aan het gebouw van het bedrijf waar de 4 werkten werden bloemen neergelegd. Op het wereldkampioenschap voetbal zijn Engeland en Frankrijk zo net aan de kleine finale begonnen. Dat is de wedstrijd om de 3e plaats. Tussen de verliezende halve finalisten dus. Bij Frankrijk staat Didier Deschamps voor de laatste keer langs de zijlijn als bondscoach. Deschamps was 14 jaar lang trainer van Les Bleus en werd wereldkampioen in 2018. Voorlopig is er nog niet gescoord in de wedstrijd. En een veelbesproken onderwerp tijdens dit WK waren de verplichte drankpauzes halverwege de speelhelften, de zogenoemde hydration breaks. De Wereldvoetbalbond FIFA bekijkt of het ook de opvolgende WK's die verplichte drankpauzes gaat inlassen. Dat heeft Arsène Wenger, hoofd voetbalontwikkeling van de FIFA, verteld vanavond op een persconferentie. De Fransman beseft dat veel fans geen fan waren van die pauzes, maar denkt niet dat het invloed had op de resultaten.
5: Sometimes people didn't like it and we have to analyze after the World Cup what is the impact. It didn't look to me that it changed the results. But we are here to serve people who watch football and we'll come to the conclusions after the competition.
3: Na het WK zal er dus in het belang van de supporters een beslissing vallen, zegt hij nog. En in Brussel is de jaarlijkse Zuidvoor van start gegaan, samen met de Antwerpse Sinkse Voor, de grootste kermis van het land. Nog tot 23 augustus kan je naar de meer dan 130 attracties tussen de Hallepoort en de Anderlechtse Poort.
6: Brusselse folklore brengt mensen samen, maakt de stad leuker en alles beter.
7: Het is een van de beste kermissen van het jaar. Dat is een zeer belangrijke kermis.
8: Heel leuk, altijd fijn. De opening van de kermis, dat is altijd het moment van het jaar eigenlijk. Ja. Lekker eten, moule parketen, straks sowieso. Goustillons bij de korte en een pintje natuurlijk.
3: De Zuidvoor in Brussel is al aan zo'n

0: 146e editie toe dit jaar. Eerst veel wolken vannacht, nadien opklaringen. Temperaturen tussen 9 en 16 graden. Morgen start zwaar bewolkt met lokaal kans op wat lichte regen. Na de middag meer en meer opklaringen en temperaturen tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Bert van Steenbergen.
2: We gaan het laatste uur van deze avond in dat we er hierbij zijn op het festival in Boom. Met straks op je radio Reinier Zonneveld, ook een beetje Steve Aoki en ook Oliver Heldens.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
1: De festivalzender. Badadan, badadan, badadan. En

0: niet te geloven, maar het is waar. Jason Statham speelt hier morgen voor de allereerste keer. En ook volgende week, in weekend 2, gaan ze terugkomen. Dan gaan ze zelfs op de main stage van Tomorrowland spelen. En dan zal die badden dan denk ik echt voor echt gekke scenes zorgen als die hier gespeeld wordt.
1: Tomorrowland.
0: Het was daarnet zo plezant bij de set van Oliver Heldens op de Great Library Stage dat ik denk, weet je, we gaan gewoon terug naar die set. We gaan er verder van genieten van wat Oliver Heldens hier vanavond doet live op Tomorrowland.

Karol uit Antwerpen stuurt in de M van Studio Brussel. Oliver is hot. Ja, dit is een goede set van Oliver Heldes. Live vanop Tomorrowland. En zolang je leuk blijft spelen, Oliver Heldes, dan laat ik het horen op de radio. Als je iets anders wil, je kan op VRT Max kijken naar de mainstage van Tomorrowland als je wil. Dat kan je trouwens het hele weekend lang doen. Het hele weekend kan je gewoon je blind staren op die prachtige mainstage van Tomorrowland. Gewoon de hele tijd te bekijken op VRT Max. Maar nu op Studio Brussel is het Oliver Heldes in de mix.

weer als die Titanium. Die Oliver Helden speelt op The Great Library. Terwijl zometeen die man, David Guetta, zelf begint aan de closing set op de mainstage van Tomorrowland. Maar ook dan kan zijn nummer gespeeld worden. Ergens anders op Tomorrowland. Straks neem ik jou zeker mee naar Reinier Zonneveld, die de Atmosphere Stage gaat afsluiten. Dit is Oliver Helden.

0: zeer erg leuke set bij Oliver Heldens. Maar er is een legend begonnen aan zijn set op de Atmosphere.
1: Studio Brussel. De festivalzender.
2: Live op Tomorrowland.
0: Dat is de man met de naam Reinier Zonneveld. Hij ging niet alleen maar karren, hij ging ook wat melodieuzer doen en wat dingen uitproberen. Hij is nu net aan zijn show begonnen op die Atmosphere Stage op Tomorrowland. En zoals je hoort zit er al goed wat tempo en goed wat kracht achter.

Sven uit Heusden Zolder stuurt in de app Reinier. Love it. Nothing else is on my mind. En hij zegt dankjewel Studio Brussel om Reinier live te brengen. Doe met plezier Reinier Zonneveld op je radio. Hij is de afsluiter vanavond op de Atmosphere Stage hier op Tomorrowland.

0: de power bij Reinier Zonneveld gaan we nog even overschakelen voor het laatste kwartier naar de mainstage van Tomorrowland.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live
2: op Tomorrowland.
0: Want daar is David Guetta daarnet begonnen aan zijn set als afsluiter op die prachtige mainstage van Tomorrowland. En zoals je kan verwachten bij David Guetta, is dat daar de ene hit na de andere. David Guetta, live.

0: soms wakker.
1: Sleep World is nu zondag al open vanaf 10 uur.
2: Studio Brussel, live.

0: Ja, ook DJ Macon zit in de set van David Guetta op de mainstage van Tomorrowland. Duidelijk iedereen goed mee daar op het einde van dag 2 op het festival in Bonn. Wij gaan afsluiten voor vandaag. Morgen zijn we er opnieuw een hele dag bij met Studio Brussel. Je kan ook op 14 Max naar die mainstage gaan kijken. Sowieso morgen ook weer. Wij zijn er met Studio Brussel morgenmiddag vanaf 12 uur weer bij. Een hele dag live van op Tomorrowland.
1: Dit is Studio Brussel.
2: Het is middernacht, een heel goede avond, 14 nieuws met allerlei korte. In Alken in de provincie Limburg hebben meer dan 500 mensen vanavond deelgenomen aan de stille waken voor de Limburgse slachtoffers van de Oxybrand dinsdag in Brussel. Bij die brand lieten 6 mensen het leven. De 4 die vanavond op de waken zijn herdacht, werkten bij hetzelfde bouwbedrijf in Alken dus. Veel inwoners zijn nog steeds in shock en in rouw, zegt de burgemeester.
3: Ze klampen nu aan, ze spreken nu aan. Ja, ze vinden het allemaal heel erg. Ja, vooral omdat er ook nog jonge mensen zijn. Eén is zo jong, hè? Die kon zijn dromen nog waarmaken. Ze vinden het eigenlijk allemaal bijzonder erg.
2: Aan het gebouw van het bedrijf waar de 4 werkten werden ook bloemen neergelegd. De handtekening van de Amerikaanse president Trump blijkt waardeloos. Dat heeft de Iraanse opperste leider Mojtaba Khamenei vanavond gezegd in een schriftelijke mededeling die hij verspreid heeft. Vorige maand ondertekenden de twee landen een voorlopig akkoord dat de basis moest vormen voor een permanente vrede op termijn. Maar maandag hervatte de VS de bombardementen op Iraanse doelwitten nadat Iran schepen in de Persische Golf onder vuur had genomen. Khamenei dreigt in zijn brief ook nieuwe vergeldingsaanvallen uit te voeren op Amerikaanse doelwitten in de regio. En bij zo'n aanval vrijdag zijn alvast 2 Amerikaanse militairen omgekomen in Jordanië. Een derde is er nog vermist. Er vielen ook 4 gewonden. Dat heeft het Amerikaanse leger vanavond bekendgemaakt. In Canada reageert de minister-president van de regio Ontario dan weer boos op de uitlatingen van de Amerikaanse president Trump over de bosbranden daar. Grote Amerikaanse steden zoals New York en Chicago zitten onder de smog door de enorme bosbranden in het buurland, volgens Trump, omdat Canada zijn bossen niet onderhoudt. De leider van Ontario stipt aan dat Canada al vaak is gaan helpen bij branden in de Verenigde Staten, want dat is wat buren doen, zegt hij.
4: That's what neighbors do. Right? You don't get on and start threatening and criticizing because guess what? One day it's going to be your turn. And we're going to be down there without hesitation to support our neighbors, which we should be.
2: In de Canadese provincie Ontario staat op dit moment liefst 655.000 hectare natuur in brand. In het British Museum in Londen is het beroemde middeleeuwse tapijt van Bayeux uitgepakt. Het is vorige week uitzonderlijk verhuisd vanuit Normandië in Frankrijk. Vanaf september kan het publiek het gaan bekijken daar in Londen. Christine Bonneure.
5: Et voilà.
6: Et voilà. Het transport van deze kostbare vracht is gelukt. Onder toezicht van de Franse minister van cultuur, Pégard.
7: On voit bien que toutes les précautions ont été prises.
6: Is het tapijt van Bayeux voorzichtig uitgespreid in het British Museum. Een grote verantwoordelijkheid, zegt directeur George Osborne.
8: You know, it's our responsibility, this generation's responsibility, to do what previous generations have done, which is look after this tapestry.
6: Het tapijt van Bayeux is een bijna 70 meter lang borduurwerk dat vertelt over de Normandische invasie in Engeland in 1066. Het tapijt is vermoedelijk in Engeland gemaakt,

0: wordt bewaard in Bayeux in Normandië, maar na meer dan 900 jaar is het middeleeuwse meesterwerk nu weer tijdelijk in Engeland. Vanaf 10 september is het te bekijken in een speciaal gebouwde lange glazen vitrinekast. Het British Museum verwacht 1 miljoen bezoekers.
1: En op het wereldkampioenschap voetbal spelen Frankrijk en Engeland op dit moment de troostfinale. Dat is de wedstrijd tussen de verliezende halve finalisten, om het brons dus. En bij de rust staat het 0-4 voor Engeland. Jawel, bij Frankrijk is het de allerlaatste wedstrijd voor Didier Deschamps als coach. Hij was 14 jaar lang trainer bij Les Bleus en werd in 2018 met Frankrijk wereldkampioen. Maar het lijkt dus een afscheid in mineur te worden voor Deschamps. 0-4. Eerst veel wolken vannacht, nadien opklaringen. Temperaturen tussen 9 en 16 graden. Zondag start zwaar bewolkt met lokaal kans op wat lichte regen. Na de middag meer en meer opklaringen en temperaturen dan tot 22 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
2: Studio Brussel. Studio Brussel. Point Summer.
3: Dit is Studio Brussel.

0: Het is 1 uur, een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valfekes. In Hongarije heeft president Sólyom de grondwetswijziging bekrachtigd die zijn eigen ontslag regelt. De regering van de nieuwe premier Magyar had de wijziging begin van de week laten stemmen in het parlement. Al van bij zijn aantreden had Magyar het ontslag van de president geëist, omdat hij een aanhanger is van de vorige premier Viktor Orbán. Volgens de premier dient president Sólyom enkel Orbáns belangen en staat hij hervormingen in de weg. Door het bekrachtigen van de grondwetswijziging is de president vanaf morgen geen president meer. Mensenrechtenorganisaties zijn tegen de grondwetswijziging. De rechtsstaat wordt op deze manier nog meer bedreigd dan dat ze hersteld wordt, klinkt het. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw Iran gebombardeerd. Het is al de 8e nacht op rij. De aanvallen zijn een reactie op een Iraanse aanval in Jordanië gisteren, waarbij 2 Amerikaanse militairen omkwamen en een 3de vermist raakte. De Iraanse leider Khamenei reageert scherp op de escalatie. Hij noemt de handtekening van president Trump waardeloos. Vorige maand sloten de 2 landen nog een voorlopig vredesakkoord. Khamenei dreigt nu met nieuwe vergeldingsaanvallen op Amerikaanse doelwitten in de regio. In Brussel is de jaarlijkse Zuidvoor van start gegaan, samen met de Antwerpse Sinkse Voor, de grootste kermis van het land. Nog tot 23 augustus kan je naar de meer dan 130 attracties tussen de Hallepoort en de Anderlechtse Poort.
1: Brusselse folklore brengt mensen samen, maakt de stad leuker en alles beter.
2: Het is een van de beste kermissen van het jaar. Dat is een zeer belangrijke kermis.
3: Heel leuk, altijd fijn. De opening van de kermis is altijd de moment van het jaar eigenlijk. Ja. Lekker eten, moule parketen, straks sowieso goustillons bij de korte en een pintje natuurlijk. Hè.
0: De Zuidvoor in Brussel is al aan zijn 146e editie toe dit jaar. Op het wereldkampioenschap voetbal hebben Frankrijk en Engeland zo net de troostfinale gespeeld. Dat is de wedstrijd tussen de verliezende halve finalisten om het brons dus. En het was een erg vermakelijke wedstrijd met zowaar 10 doelpunten. In de eerste helft speelde Engeland de Fransen van de mat 0-4 bij de rust. Maar Frankrijk maakte er weer een wedstrijd van en de eindstand is 4-6 voor Engeland. Engeland haalt dus de 3de plaats op het WK. Voor de Fransen was het de allerlaatste wedstrijd voor Didier Deschamps als coach. Hij was 14 jaar lang trainer bij Les Bleus en werd in 2018 met Frankrijk wereldkampioen. Eerst veel wolken vannacht, nadien opklaringen, temperaturen tussen 9 en 16 graden. De dag start zwaar bewolkt, met lokaal kans op wat lichte regen. Na de middag meer en meer opklaringen en temperaturen tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Studio Brussel. Point Summer.
5: Dit is Studio Brussel.